0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet, maar misschien.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien. Aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio. Sometimes.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. Het weer van Weer Online? Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de apps.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Vanochtend gaan we luisteren naar een overdenking die in het teken staat van Romeinen 12, vers 21. Daar lezen we hoe we het kwade overwinnen door het goede te doen. Eerst lezen we in de Bijbel 1 Kronieken 29, vers 14, de dagtekst van vandaag. Wat ben ik en wat is mijn volk? Dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand.
3: Zet je

0: Ademvrij. Het Ademproject hoorde je bij Groot Nieuws Radio. Adem van het leven. Romeinen 12, vers 21. Daar lezen we hoe we het kwade kunnen overwinnen door het goede te doen. Maar hoe ziet dat in ons dagelijks leven eruit? We gaan luisteren naar een overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils.
1: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12, vers 21. Zachte krachten winnen. Dat klinkt misschien als een mooie, maar ook wat naïeve gedachte. We leven immers in een wereld waarin juist de hardste stem vaak wordt gehoord. Wie zich krachtig presenteert, lijkt het verst te komen, terwijl wie toegeeft of geduldig is al snel als zwak wordt gezien. Toch vertelt Gods schepping ons een ander verhaal. Denk aan een druppel water die steeds op dezelfde plek valt. Druppel na druppel lijkt er niets te gebeuren, maar uiteindelijk blijkt zelfs het hardste gesteente langzaam te worden uitgehold. Niet door geweld, maar door geduldige volharding. Of kijk naar een klein plantje dat door een scheurtje in het asfalt omhoog groeit. Dat harde asfalt lijkt onaantastbaar, maar toch vindt dat kwetsbare sprietje een weg naar het licht en komt het zelfs tot bloei. We zien het na de verwoestende natuurbranden bij Oorschot. Een landschap lijkt voorgoed verloren. Alles is zwart geblakerd en doods. Toch kleurt de heide nu weer voorzichtig groen en verschijnt er nieuw leven tussen de as. Langzaam overwint het leven de verwoesting. Zo werkt God vaak ook. Niet met brute kracht, maar met de stille kracht van het goede. Niet snel of spectaculair, maar geduldig en onstuitbaar. Dat is precies de lijn die Paulus trekt wanneer hij schrijft: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Daarmee roept hij ons niet op om het onrecht gelaten over ons heen te laten komen. Zijn oproep gaat dieper. Wie met boosheid op boosheid reageert, laat het kwade overwinnen en laat zich uiteindelijk door het kwaad vormen. Paulus wijst daarom een andere weg. Het kwaad wordt niet overwonnen door nog meer kwaad, maar door het goede. Het klinkt prachtig, maar het gaat dwars in tegen de manier waarop onze samenleving functioneert. We worden voortdurend opgeroepen, uitgedaagd om sterk te zijn, om voor onszelf op te komen en ons te bewijzen. We vergelijken ons met anderen, concurreren om een baan, om waardering en om succes. Wie niet snel genoeg is, dreigt achter te blijven. Dat beïnvloedt ook het tempo van ons leven. Alles moet sneller. We verwachten direct een antwoord op onze berichten. We willen onmiddellijk resultaat zien. Zelfs in het verkeer is wachten nauwelijks meer mogelijk. Er wordt al getoeterd wanneer een verkeerslicht nog maar net op groen is gesprongen. Geduld als eigenschap wordt maar weinig gewaardeerd. We moeten proactief zijn, efficiënt werken en voortdurend laten zien dat we productief zijn. Stilte, wachten en volhouden lijken nauwelijks nog een plaats te hebben. Het Koninkrijk van God kent echter een ander ritme. Gods tempo is weldadig, genadig, maar niet op een goedkope manier. Het verhaal van Jezus lijkt ook te eindigen met een overwinning van het kwade. Goede Vrijdag kenmerkt zich door verraad, geweld, dood. En ik begrijp heel goed dat mensen wel eens vragen: wat is er nou goed aan Goede Vrijdag? Maar juist op dat moment voltrekt zich Gods grootste overwinning. Jezus kiest niet voor geweld, roept geen legioen engelen te hulp, hij slaat niet terug, maar gaat de weg van gehoorzaamheid aan zijn Vader. Ook wanneer die hem angst, verlatenheid en ondraaglijk lijden brengt. Door zijn overgave opent hij voor zondige mensen de weg terug naar de Vader. Wat een nederlaag leek, bleek de beslissende overwinning te zijn. Niet omdat geweld sterker was dan liefde, maar omdat Gods liefde sterker bleek dan het kwaad.

0: hoorde de prachtige stem van Franny Cash in We The Kingdom. Inmiddels is ze solo gegaan en dat doet ze ook heel erg goed. Sterker nog, ze komt volgend jaar, als het goed is, naar Nederland. Dus daar kijken we wel heel erg naar uit. Je hoorde God Is On The Throne. Daarvoor het eerste gedeelte van de overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils. Vandaag gaat deze overdenking over Romeinen 12, vers 21.
1: Jezus' weg tekent Gods handelen door de hele geschiedenis heen. God werkt zelden met snelle oplossingen. Zijn heilsplan strekt zich uit over duizenden jaren. Van de belofte in het paradijs via Abraham en Israël, door de woorden van de profeten heen, naar de komst van Christus en de verkondiging van het evangelie tot op de dag van vandaag. En ook nu nog werkt hij geduldig verder. We zouden soms willen dat God sneller ingreep en het kwaad vandaag nog uit de wereld wegnam. Toch schrijft Petrus dat Gods geduld geen teken is dat hij zijn belofte vergeten is. Integendeel, hij wacht omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat ze zich tot hem bekeren. Gods geduld is een reddend geduld. En dat betekent ook iets voor ons. Als kinderen van God mogen we iets weerspiegelen van zijn geduld en zijn manier van handelen. Juist in de gewone dingen van elke dag krijgt dat gestalte. Wanneer een automobilist je afsnijdt, hoef je niet onmiddellijk terug te schelden of een grof gebaar te maken. Wanneer elke ochtend dreigt te ontaarden in haast en irritatie, kan het helpen om een kwartier eerder op te staan, zodat er ruimte ontstaat om je kinderen rustig aan te kleden. Wanneer iedereen zegt dat je vooral voor jezelf moet opkomen, mag je jezelf afvragen of dat werkelijk de weg van Christus is. En wanneer een situatie om een snelle reactie lijkt te vragen, is het vaak wijs eerst even stil te worden, te bidden, de situatie zorgvuldig te overzien. Misschien is het moeilijkste nog wel om vriendelijk te blijven wanneer anderen je bijna uitnodigen om boos te worden. Geen harde woorden met harde woorden beantwoorden vraagt veel meer kracht dan ongeremd je boosheid uiten. Zelfbeheersing is geen zwakte, maar een vrucht van de geest. Het betekent niet dat je als christen alles maar over je heen moet laten komen. Jezus zweeg niet altijd. Hij benoemde onrecht, confronteerde huichelarij en kwam op voor de kwetsbaren. Maar zelfs zijn scherpste woorden kwamen nooit voort uit gekwetste trots of persoonlijke wraak. Ze werden altijd gedragen door liefde voor zijn vader en voor mensen. Geduld is daarom geen passiviteit, maar een vorm van actief vertrouwen. Je kunt alleen geduldig zijn wanneer je weet dat de uitkomst uiteindelijk niet afhangt van jouw haast. Ons ongeduld versnelt Gods plannen niet, evenmin als onze boosheid de wereld beter maakt. Juist vriendelijkheid, trouw en genade kunnen, hoe onopvallend ze soms ook lijken, door God worden gebruikt om mensen aan het denken te zetten en situatie blijvend te veranderen. Zoals een druppel water langzaam een steen uitholt en de natuur een verwoest landschap weer tot leven brengt, zo bouwt God aan zijn koninkrijk. Dat gebeurt vaak onzichtbaar en langzamer dan wij zouden wensen, maar het gebeurt wel. Daarom klinkt de oproep van Paulus nog altijd verrassend actueel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het goede begint klein, een vriendelijk woord, een vergevingsgezinde reactie of een moment van zelfbeheersing. Zulke daden lijken misschien weinig uit te halen, maar ze laten iets zien van Gods nieuwe wereld, die met de komst van Christus al begonnen is en eens in volle heerlijkheid zichtbaar zal worden. Zachte krachten winnen, omdat God zelf door liefde, geduld en genade werkt. Daarom zal uiteindelijk niet het kwaad, maar zijn goedheid het laatste woord hebben.

Sela hoorde je bij Grootnieuws Radio met Christus opgestaan. En daarvoor de overdenking van Harriette Hofman. Deze overdenking is ook terug te luisteren via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. En zometeen na 6 uur beginnen we met Grootnieuws Radio Helpt. Vandaag komen we in actie voor christenen in China. Juri van der Geest hoor je zo. Pray.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn.
4: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de eisen voor een vuurwerkverbod was dat erop gehandhaafd zou worden. En daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. De problemen bij de Britse luchtverkeersleiding zijn voorbij, maar de vertragingen op de vliegvelden nog lang niet. Ook vandaag worden er nog bijna 200 vluchten geschrapt, vooral op Londen Heathrow. Toen de problemen gisteravond waren opgelost, konden er wel weer vliegtuigen vertrekken, maar er werd niet meer geland. En dan het weer van Weer Online. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Op dit moment wordt er een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten twee auto's op elkaar bij Heerden. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
18: Vervolgd maar volhardend. Vandaag komen wij met Grootnieuws Radio in actie voor vervolgde christenen in China. Maar we beginnen zoals altijd met muziek. Welk lied wil je horen aan het begin van deze woensdag 9 september? Je mag nu een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app. Jouw verzoeklied.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
20: Appetito.
19: Appetito.
21: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
9: Ralph van Maanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
6: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
16: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
20: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuwsradio helpt.
27: Met Joeri van der Geest.
0: Het christelijke radiostation.

Now all here, great is thy faithfulness. You're the Maverick City Music met Promises op deze negende dag van de negende maand. Het is 9 september 2026 en het is vandaag een bijzondere dag. Ja, misschien heb je het laatst wel voorbij zien komen. De NOS die had er nog een verhaal over dat er in China, dat het daar steeds moeilijker wordt voor christenen om daar hun geloof te belijden. Dan hoor je verhalen over kerken die dicht moeten, voorgangers die worden opgepakt, kinderen die nog amper naar de kerk mogen. Ja, en toch is het verhaal dat christenen samen blijven komen, ondanks die verdrukking, ondanks die vervolging. En vandaag komen we met Grootnieuws Radio in actie voor de christenen in China die daar vervolgd worden. We willen ze versterken in deze tijden van verdrukking. En dat doen we niet alleen, dat doen we met STOK. Dat staat voor Stichting de Ondergrondse Kerk. En nou, je gaat er vandaag van alles over horen. Maar wil je vast kijken wat jij kunt betekenen voor de christenen in China, dan kun je terecht op sdok.nl. Maar goed, eerst zoals iedere ochtend trappen we af met een verzoeklied. En vandaag heb ik gekozen voor een lied van Jantien. Jantien, die is alweer vroeg in de ochtend op pad. Stuurt net een foto dat ze rond aan het uitlaten is. En ze vraagt een lied, Be Thou My Vision aan. Wees mijn verlangen. En nou bestaan er heel veel versies van. Ik heb nu gekozen, Jantien, en ik hoop dat je er blij mee bent met de versie van Audrey Assett. Lijkt me lekker rustig om de dag mee op te starten.

0: Prachtig lied. Be thou my vision. Wees mijn verlangen. Audrey Assett. Het verzoeklied van Jantien deze ochtend in de Grootnieuws Radio app. Nou, naast verzoeknummers ook heel veel mensen die zichzelf wakker melden. Blijf dat vooral doen, want ik noteer het allemaal en ik zet je dan automatisch op de lijst met wakkere mensen. Ja, mooi om te zien, Mariet. Je laat weten, gisteravond bij ons gebedsuur in de kerk gebeden voor deze actiedag en voor onze broers en zussen in China. Want zo is het maar net inderdaad. Het zijn ook christenen elders in de wereld, maar die worden vervolgd en kunnen hun geloof niet zo belijden zoals wij dat doen. Dus mooi om voor te bidden, Mariet. Vandaag komen we voor hen in actie samen met SDOK. Je kan alvast terecht op de website sdok.nl. Dan nog een bericht van Han, die zegt: goedemorgen, ik ben weer wakker onderweg naar Leiden, naar de school. En ik hoop dat alle kindertjes kunnen komen, want bij ons komen veel kinderen met het openbaar vervoer. En laat daar nou net gestaakt worden vandaag. Ook jij kunt jezelf wakker melden in de app van Grootnieuws Radio.
1: De dagtekst.
0: Die komt vandaag uit 1 Kronieken 29. Koning David heeft net een enorme berg goud en zilver bij elkaar verzameld voor de tempel. En dan wordt hij niet trots, maar juist stil. De dagtekst van vandaag, 1 Kronieken 29, vers 14. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken om zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand. De dagtekst van vandaag, 1 Kronieken 29, vers 14.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen. Versterk vandaag christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: even een klein wedstrijdje tussen mannen en vrouwen daar in de zaal bij Michael W. Smith en Draw Me Close. En eerst mogen de vrouwen, dan de mannen. En dat heet dan officieel met een mooi woord Birdsong. Nou, ook op de lijst met wakkere mensen vandaag. Mannen, vrouwen, jong en oud. Samen vertegenwoordigen zij de lijst met wakkere mensen. Ja, zo zie ik Remco voorbij komen. Die zegt goedemorgen, Juri. Mariska die gaat zometeen weer aan de slag bij haar bewoners. En ook Daniel uit Herwijnen die meldt zich net als John uit Arnhem. Lieneke die zegt goedemorgen. Ook vandaag ga ik weer vanuit Halsteren naar Bergijk om daar te gaan werken. Een gezegende dag iedereen. Hendrik uit Urk is erbij. Wens iedereen een rijk gezegende werkdag. En dan Gali en Steven zijn ook van de partij. Ariane die zegt ik wens je een goede uitzending toe. Fijne gezegende werkdag voor iedereen. En Antje die zegt goedemorgen. Ik ben vandaag een extra dagje vrij omdat de bussen niet rijden vanwege de staking. Paul die meldt zich vanuit België en Jan uit Barneveld. Die is weer lekker aan de wandel. Peter, een hele goede morgen op weg naar een klus in Gouda. En Wietse die is vanmorgen om 7:00 gaan lossen in Wijnegem. Daarna verder België in. Hij wens alle GroNieuws radiomedewerkers en medebroeders en zusters een goede en gezegende werkdag. Casey gaat vandaag maar eens starten vanuit Lelystad. En Arjan die zegt goedemorgen hier vanuit Vlaardingen. Net een silo gewisseld en nu richting de Lier een andere silo ophalen. We zien wel wat de dag brengt. Nou, dat vind ik een mooi motto. Een gezegende uitzending en iedereen een hele fijne dag. Rosa die meldt zichzelf weer wakker. En ook Lydia die zegt goedemorgen Juri, ik ben wakker. Een fijne en gezegende dag allemaal. En dan nog Miranda die zegt goedemorgen Juri, ik luister gezellig mee naar jullie. En voor iedereen die gaat werken, heel veel werk ze vandaag vanuit Papendrecht. En Sjoerd die heeft nog een bericht ingesproken.
1: Goedemorgen Juri en alle wakkere mensen. Weer een nieuwe dag gekregen. Ik ben onderweg naar Houderwijk vanaf huis. Vrachtstijgenmateriaal los. Gaat zeggen voor iedereen. Ik hoop dat het weer wat goed blijft. Maar ook de regen kan weer een zegen zijn, hè. Maak er een mooie dag van. Gaan we God.
0: Zo is het, Banet. Dankjewel, Sjoerd. Het weerbericht heb ik zo meteen voor je. En tot zover even de lijst met wakkere mensen van deze woensdag. En ja, met z'n allen zijn we vandaag toch ergens mee bezig op GroNieuws Radio. Want we mogen in actie komen. Doen we vandaag samen met STOK. Komen in actie voor vervolgde christenen in China. En wil je nou ook steunen? Dan kan dat via stok.nl. Zometeen hoor je in de GroNieuws Update waarom dat zo belangrijk is. Eerst muziek van In Salvation en Al Michel.

0: In Salvation met Anne Michel en Breek de hemelen open. Het is 6:30, dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er rijden vandaag de hele dag zo goed als geen treinen, bussen, metro's en trams. Het personeel staakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Bewoners van het Utrechtse Elst mogen weer terug naar huis. Ze moesten voor de zekerheid weg omdat er door een lek gas het riool in was gestroomd afgelopen nacht. En sinds begin deze maand het vuurwerkverbod inging, worden de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten gehouden. We starten vroeg met handhaven en zijn met meer mensen dan ooit, zegt de politie tegen de Telegraaf.
2: Groot nieuws update.
0: Een kerk in Os die een uitvaartdienst maandenlang online liet staan, hoeft daar geen schadevergoeding voor te betalen. Dat heeft de rechter beslist. Een dochter van de overledene die stapte naar de rechtbank omdat er tijdens de dienst persoonlijke dingen waren gezegd die binnen de familie hadden moeten blijven. De kerk haalde de opname weg en bood excuses aan. Toch eiste de dochter zo'n 12.000 euro. De rechter die wijst dat af omdat ze niet duidelijk maakte welke schade ze precies leed. Nederlands Dagblad schrijft daarover. En Tineke Huizinga, ooit het eerste vrouwelijke Kamerlid van de ChristenUnie, stopt volgend jaar in de politiek. Bij de Eerste Kamerverkiezingen in mei stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Huizinga die zegt dat het na 8 jaar tijd is om het over te dragen aan iemand anders. Haar anker, zegt ze, is haar christelijke overtuiging dat ieder mens ertoe doet. Partijleider Mirjam Bikker die bedankt haar voor jaren van wijsheid en warmte. Wie haar opvolger is, die is nog niet bekend, schrijft het Nederlands Dagblad. En christenen in China die krijgen het steeds moeilijker. En daarom komt Groot Nieuws Radio vandaag samen met Stichting de Ondergrondse Kerk, SDOK, voor hun in actie. Arco van Dolenweert van de stichting noemt het in de podcast De Stem 2 redenen voor de toenemende vervolging.
3: En de eerste reden is eigenlijk goed nieuws, namelijk de groei van de kerk. De Chinese kerk is afgelopen 20, 30 jaar ontzettend gegroeid. De schattingen die gaan over 100 miljoen christenen. En de

0: De tweede reden is dat Xi Jinping, de huidige president van China, in 2018 ander beleid is gaan voeren. Hij heeft een soort van Noord-Korea-ideaal voor ogen. Dat hij als leider het gezag heeft en dat alles buigt voor hem.
1: Nou, vandaag komen we dus op Grootnieuws Radio in actie voor vervolgde christenen in China. Op sdok.nl kun je zien wat jij kunt doen. Dan het Grootnieuws Radio weerbrief van Buienradar. Vandaag buien met onweer die beginnen in de loop van de ochtend in het noorden en noordwesten van het land. Vanaf de middag trekken deze buien verder over de rest van Nederland. En qua temperatuur wordt het ongeveer 19 graden. Nou, dan nog de verkeersinformatie van de ANWB.
2: Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A16 richting Rotterdam doe je er voor de afrit Dordrecht Centrum 5 minuten langer over.
3: Joeri van der Geest.
1: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen gaan we lezen uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 1. Ook muziek van Mozaïek is onderweg naar Charity Gale.
4: Grootnieuwsradio helpt.
3: Het Christen.

0: Charity Gill en Come Alive hoorde je hier op Grootnieuws Radio. En via de Grootnieuws Radio app heb ik een soort radar, een controlecentrum, waar ik precies kan zien waar er wordt meegeluisterd. Nou, even wat lichtjes toelichten. Ik zie Peter momenteel rijden van Amersfoort richting de Meern. En dan een puntje over de grens, dat is Lex uit Bekken. Die heeft er zin aan, want hij is momenteel in het laden in Marl. Gaat dan lossen in Berlicum, laat dan weer in Veghel en dan weer lossen in Scheluinen. Nou, ik word al bijna moe als ik het zo opnoem, Lex. André, die heeft een puntje op de radar vanuit Gouda. Die blinkt daar, rijinstructeur van beroep. En hij heeft gisteren heel hard meegezongen voor het eerst met zijn nieuwe dirigent Joost. En vandaag gaat hij weer met goede moed aan het werk in Woerden. Nou, mooie dag, André, gewenst. En dan Rianne, zij is er ook net als iedere ochtend. Alleen, ze heeft niet altijd zin om te appen. Snap ik heel goed, Rianne, maar de fijne gedachte dat je er wel iedere ochtend bij bent, hoeft natuurlijk ook niet iedere ochtend wakker te melden. Als je maar lekker meeluistert, dat is belangrijk. En fijn dat je dat nu alsnog laat weten. Zometeen hebben we de Grootnieuws Radio Bijbellezing. Kort gedeelte, eerste hoofdstuk van 1 Thessalonicense. En ook muziek van Michael Card hoor je zometeen. I have decided to follow Jesus naar Mosaic Worship en Reni Kraaienoord.
1: Grootnieuws Radio helpt in actie voor christenen in China. Vervolgd, maar volhardend.
2: Kom in actie en geef via sdok.nl.

0: je hoorde Music Worship met Reni Kraaienoord en Ruimte.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Vandaag lezen we 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1.
3: Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Thessalonica in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij heeft Thessalonica bezocht tijdens zijn eerste reis. Inleiding. Deze brief is van Paulus, Silvanus, dat is Silas, en Timotheus. Wij doen de groeten aan de gelovigen in Thessalonica. Jullie horen bij God de Vader en bij de Heer Jezus Christus. Ik bid dat onze God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De gelovigen in Thessalonica zijn een voorbeeld voor andere mensen. Elke keer als we voor jullie bidden, danken we God voor jullie. Want steeds weer moeten we eraan denken hoe goed jullie geloof en jullie liefde te zien zijn aan wat jullie doen. En jullie hebben een groot vertrouwen in de Heer Jezus. We weten, broeders en zusters, dat God van jullie houdt en jullie heeft uitgekozen om bij Hem te horen. Want toen we jullie het goede nieuws kwamen vertellen, kwamen we niet alleen met woorden. We kwamen met de kracht van God en met de Heilige Geest, vol zekerheid. Jullie weten trouwens zelf op welke manier we jullie hebben gediend. En jullie zijn net zo gaan leven als wij en als de Heer zelf. Jullie hebben het woord van God geloofd. Ook al werden jullie er erg om vervolgd. Jullie geloofden onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest. Zo zijn jullie een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want dankzij jullie heeft het woord van God zich verspreid. Overal wordt er over gesproken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar overal is jullie geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar zelf niets meer over te zeggen, want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd, dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen. En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel, want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij redt ons van de straf van God die over de mensen zal komen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel. Ahe.

0: United. Groot Nieuws Radio helpt. Ja, wij kunnen hier in Nederland gewoon de radio natuurlijk aanzetten en openlijk over Jezus praten. Zelfs uit de Bijbel lezen, net de Groot Nieuws Radio Bijbellezing. Niemand die ons tegenhoudt, dat is vrij geloven. Maar goed, dat is dus lang niet overal zo. Wereldwijd hebben zo'n 380 miljoen christenen te maken met vervolging om hun geloof. En vandaag zoomen we in op één specifiek land en dat is China. Daar gaan kerken dicht, worden voorgangers opgepakt. En een van die voorgangers die vervolgd wordt is Cho. Hij leidde zijn kerk in het geheim tot de politie jacht maakte op zijn netwerk en hij het land moest ontvluchten. En hij vertelt zelf hoe hij een gewone kerkdienst in China, hoe hij dat leidde, hoe dat verliep in de tijd dat hij daar nog was.
1: Elke zondag komen we samen in een restaurant of een... Joe vertelde me daar ook iets over. Dus laten we even luisteren naar wat hij daarover over zei. Elke zondag komen we samen in een restaurant of een koffiezaak. Ik ben altijd zenuwachtig. Ik neem mijn telefoon niet mee, alleen mijn Bijbel. Er mag namelijk geen informatie uitlekken. Voor de eredienst neem ik één laptop mee met alleen een Bijbel of een PowerPoint-bestand erop. En als ik preek, dan houd ik er rekening mee dat de autoriteiten op elk moment binnen kunnen komen. We aanbidden God met trillende harten.
0: Nou, zal maar even een kort fragment. Laten we nog verder ingaan op het verhaal van Cho. Maar aanbidden dus met trillende harten. Zo wordt het geloof in China beleefd. En ja, juist voorgangers zoals Cho, die kunnen we vandaag helpen. Bijvoorbeeld voor €105 krijgt een voorganger in China een dagtraining om staande te blijven onder die druk. En er zijn nog meer manieren om Chinese christenen te helpen. Wil je meedoen? Neem dan even een kijkje op stok.nl.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
4: Mama, wanneer komt papa thuis?
5: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
6: Met

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
3: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlijk.
6: Oh, Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit. De aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod per 1 augustus... houdt de politie de grenzen met België en Duitsland extra in de gaten. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt in de Telegraaf... dat er vroeg wordt begonnen met handhaven. We zijn met meer mensen dan ooit en weten waar we op moeten letten, zegt hij. En dat gaat succes hebben. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen Afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies.
15: Goedemorgen, fijn dat je er bent op deze woensdagochtend. Vervolgd maar volhardend. Daar draait het vandaag om, want samen met STOK komen wij in actie voor vervolgde christenen in China. En zometeen hoor je Laura's story met blessings.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
21: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.

0: Score alle avonddeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
8: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuwsradio helpt.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: Story en de Blessings.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Vervolgde christenen. Je hoort er de laatste tijd steeds vaker over. Ook de NOS die maakte de laatste afgelopen zomer nog een reportage over. Vandaag zoomen we in op één land waar het christenen zwaar wordt gemaakt. En dat is China. Wat daar gebeurt, dat is wel ingrijpend te noemen. Kerken die gaan dicht, voorgangers worden opgepakt, soms voor jaren. In de kerken die wel door de staat zijn toegestaan hangen camera's die dan weer gezichten herkennen. Een preek die moet eerst langs de overheid. Buren die krijgen geld als ze een christen aangeven. En zelfs een bijbel op je telefoon, dat is als het ware verboden. Nou, voor die christenen komen we vandaag met Grootnieuws Radio in actie. En dat doen we samen met STOK. Kan heel concreet. Als een voorganger vastzit, dan blijft zijn gezin achter zonder inkomen. En voor 10 euro geef je zo'n gezin één dag steun. Voor 20 euro maak je 3 minuten christelijke radio mogelijk, zodat christenen die alleen zitten ook bemoedigd kunnen worden. En voor 50 euro deel je 2 bijbels uit in een land waar die moeilijk te krijgen zijn. Nou, zomaar een paar voorbeelden. Je vindt meer informatie over hoe je kunt helpen op stok.nl. En wat daarbij goed is om te noemen, als je vandaag geld overmaakt, wordt het verdubbeld. Er wordt vandaag een verdubbelaar ingezet. Dus wat je ook geeft, het telt vandaag dubbel. stok.nl. Ja, zometeen schuift de man aan die daar alles vanaf weet. André van Grol, directeur van STOK, kan als geen ander vertellen hoe het nou echt zit met de christenen in China. Ja, het volk van koning David heeft massaal gegeven voor de bouw van de tempel. En David die kijkt naar al die rijkdom en beseft dan: dit hebben wij niet zelf verdiend. De dagtekst van vandaag is zijn gebed. 1 Kronieken 29, vers 14. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken komt uit uw hand. De dagtekst van vandaag. 1 Kronieken 29, vers 14.

0: De Ovekin Band en Ovekins lied 908. Halleluja, amen.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, we zetten vanochtend gewoon Grootnieuws Radio aan. Dat is een zender waar we openlijk over Jezus kunnen praten, kunnen meezingen, samen kunnen bidden, samen uit de Bijbel kunnen lezen. Niemand die ons als het ware tegenhoudt, dat kan hier gewoon in Nederland. Best bijzonder, als we er zo'n beetje bij stilstaan. Zeker op een dag als vandaag, als we inzoomen op China. In dat land is datzelfde geloof levensgevaarlijk. Hè? Daar gaan kerken dicht, worden voorgangers opgepakt, soms voor jaren. Een eigen christelijke radiozender, ook ondenkbaar. En toch blijven de christenen daar samenkomen, in het geheim, vervolgd, maar volhardend. Nou, voor die christenen komen we vandaag in actie. Dat doen we samen met SDOK. En nou, de aftrap doen we met iemand die er zelf ook is geweest, die zich in die hele materie heeft verdiept. Directeur van SDOK, André van Grol. Goedemorgen, André.
2: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je hier vanochtend zo vroeg in de studio bent gekomen. Ik vroeg me af, wanneer was de laatste keer dat je zelf in China bent geweest?
2: 2019 ben ik daar voor het laatst geweest.
0: Oké, dus dat was vlak voor de coronapandemie nog.
2: Inderdaad.
0: Ja. Is het voor buitenlandse christenen die er komen, hè, zoals jij, is dat daar ook gevaarlijk bijvoorbeeld? Of maakt dat niet zo heel veel uit?
2: Nou, je kunt als christen prima naar naartoe gaan, ja. Zeker wel. Op het moment dat je contact hebt met christenen, ja, dan word je in de gaten gehouden. Je wordt gemonitord. En dan loop jij misschien nog niet direct het gevaar, maar wel de christenen waar je mee omgaat.
0: Oh ja. Ja, precies. Wat voor verhalen hoor je van Chinese christenen? Hoe is het daar om vandaag de dag je geloof daar te beleiden?
2: Wat we uit het land zelf horen, onze mensen zeg maar, die daar als partner werken, is dat het gewoon heel erg moeilijk gaat worden. Steeds moeilijker eigenlijk. Iedere dag. Ze hebben het gevoel dat ze in de gaten gehouden worden op allerlei manieren. Digitale surveillance, zeg maar, zoals we dat al weten op dit moment. Maar het gaan naar de kerk of deelnemen aan religieuze bijeenkomsten, dat kan ook gewoon een jeugdclub zijn. Nou, die zijn bijna onmogelijk geworden. En zeker voor de jongeren onder de 18 jaar is het gewoon op dit moment onmogelijk om daarvan deel uit te maken.
0: Want dat is niet toegestaan om dan naar de kerk te gaan.
2: Nee, we zien sinds 2018 dat de Chinese overheid het steeds moeilijker maakt. En heel duidelijk een agenda heeft, zeg maar, om het christendom uit de samenleving te bannen.
0: Ja, precies. Want vandaag de dag is die vervolging neemt dus toe. En ik begreep dus dat het ook wel anders is geweest. Dat die vervolging echt de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen. Hè? Dat had te maken met iets wat in 2018 gebeurde?
2: Ja, 2018 heeft de regering echt gezegd van de Chinese cultuur en de communistische partij, die zijn voor ons heel belangrijk. En daar moet iedereen gewoon aan voldoen. Dus ook het christendom. Ze noemen het ook wat de significatie, hè, het Chinees maken van dit christelijke geloof. Ja, daar is de overheid heel druk mee bezig. En dat heeft allerlei consequenties. Hè, neem bijvoorbeeld het ophangen van het portret van de grote leider Xi Jinping in de kerken. Of met name de jongeren, die, en dat is de toekomst, laten we eerlijk zijn, die verboden wordt om nog in de kerk te komen, dus onder de 18 jaar.
0: Ja. Ja, dus een woord wat we vandaag misschien al wel een paar keer voorbij gaan horen komen. Significatie. En ik heb ook gehoord dat het christelijk geloof, hè, dat wordt dan wel een soort van toegestaan. Maar het moet niet belangrijker worden dan de grote Chinese leider. En dat is natuurlijk voor christenen moeilijk te combineren als we Jezus als de hoogste koning zien.
2: Dat is het precies. Ja. Hè? Dus dat betekent dat dat niet samen op kan gaan.
0: Nee, nee. Ja, we zullen vandaag nog meer horen over die Chinese christenen. De term vervolgd, maar volhardend. Nou, vervolgd, dat snap ik nog wel. Maar ja, die volharding, waar zit die volharding in?
2: Wat ik zie bij Chinese christenen, als ik met hen in gesprek ben, of met überhaupt met christenen wereldwijd die met vervolging te maken hebben, dan leven zij heel sterk met de Bijbelteksten uit Filippenzen 1, vers 29. En ik noem hem gewoon eventjes, want misschien leven wij daar als christenen in Nederland veel minder mee. En daar staat, want u is de genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Kijk, en vervolg, dat snappen we. Hè? Dat wordt ons aangedaan als christen.
0: Ja.
2: En ook de Chinese christen. Maar volhardend is hoe je door genade, door Gods genade, daarop reageert. En die twee dingen die horen heel sterk bij elkaar. Dat zeggen de Chinese christen ook. Dus die twee dingen kun je niet scheiden.
0: Nee.
2: Terwijl wij in het Westen, ik blijf ook bij mezelf, ja, vervolgd, maar dan de relatie met het geloof, de consequentie van geloof is vervolging, nou, die leg ik niet zo makkelijk. Dat vind ik ingewikkeld, dat vind ik moeilijk.
0: Ja.
2: Maar die Chinese christenen zeggen, ja, die twee dingen horen bij elkaar.
0: Ja, het is eigenlijk wel goed om bewust van te worden, inderdaad. Dan gelijk maar even de vraag om het verhaal compleet te maken. Wij vanuit Nederland, die dan toch veilig ons geloof kunnen beleiden. Wat kunnen we betekenen voor de Chinese christenen?
2: Wij vinden gebed heel belangrijk. Dus daar roepen we zeker ook vandaag toe op. Maar ook heel praktisch. Vandaag willen we ook heel praktisch christenen in Nederland oproepen om hen te steunen. En dat kan met een gift, hè? Bijvoorbeeld het toerusten van voorgangers, je zei het net al. Hè, dus op allerlei creatieve manieren moet het evangelie nu gedeeld worden. Niet altijd meer in kerken, of heel vaak niet in kerken. Nou, we geven steun aan gevangenen, vaak ook voorgangers die gevangen zitten. En ja, dan valt het inkomen weg, dus we willen het gezin steunen. Er is een grote nood om bijbels, ook digitale bijbels. En die willen we echt verspreiden. Dus dat moet echt toenemen, dat willen we heel graag. En we doen ook aan radio-uitzendingen via de Korte Golf. En we zien ook dat daar steeds meer mensen naar luisteren. Hoewel de overheid dat op allerlei manieren probeert te verstoren. Jammen heet dat. Mm-hmm. Maar we merken juist dat er echt een honger is, zeg maar, om naar Gods woord te luisteren. Dus we willen dat ook laten toenemen. Dus het zou fantastisch zijn als mensen zich daarvoor willen inzetten en daarvoor willen geven vandaag.
0: Ja, echt dat mooie evangelisatiewerk ook. En vandaag gebeurt er iets bijzonders met elke gift die binnenkomt. Want ik begreep, het wordt verdubbeld allemaal. Hoe zit dat?
2: Ja, er belde mij een echtpaar, of daar had ik contact mee. En die zeiden van, ja, wij zijn ons hartelijk betrokken bij vervolgde christenen wereldwijd. En wij willen heel graag iedere euro, iedere 10, iedere 100 euro willen wij verdubbelen. Nou, ik was er gewoon stil van als je dat gewoon hoort. Dat betekent niet dat we, als iemand 2 bijbels geeft, maar dan wordt er gewoon 4.
0: Ja.
2: Nou, dat raakte ons. En deze mensen die zijn al jarenlang bij ons betrokken, hebben hart voor christenen wereldwijd, maar ook hart voor christenen in Nederland. Want die zeggen, ze moeten allemaal Gods woord horen. En ja, hoe mooi is het om dat op deze manier te kunnen doen.
0: Ja, zeker. Nou, samen de handen ineens slaan. Dankjewel, duidelijk verhaal. André van Grol van SDOK. En vandaag komen we dus met Groot Nieuws Radio in actie samen met SDOK voor die vervolgde christenen in China. Nou, geef je 10 euro, dan steun je het gezin van een gevangen voorganger. 1 dag voor 50 euro doe je 2 bijbels uit. En voor 105 euro krijgt een voorganger 1 dag training. En je hoort het André dus net al zeggen, elke gif die vandaag binnenkomt, die wordt verdubbeld. Zonder grens. Dat is ook belangrijk om te weten. Wat je ook geeft, het telt vandaag dubbel. stlk.nl, dat is de website waar je mee kunt doen en die vervolgde christenen in China kunt steunen. stlk.nl.

0: Samsung Chapel and the Cornerstone. Maakt het 1 minuut voor 7:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag bijna helemaal plat. Het personeel staakt vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Treinstations die normaal rond deze tijd druk beginnen te worden, zijn zo goed als leeg. De politie handhaaft nu al op het vuurwerkverbod dat pas is ingegaan. Zo worden de grenzen met Duitsland en België extra in de gaten gehouden, en ook ligt de focus op de online handel, zegt de vuurwerkcoördinator. En Rusland heeft vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen met drones. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is niet bekend.
2: Groot nieuws update.
0: Er komt geen apart kamerdebat over christenen die in asielzoekerscentra worden bedreigd om hun geloof. Dat wilde ChristenUnie-kamerlid Don Seder, maar hij kreeg gisteren geen meerderheid. C-Vandaag die meldt dat op hun website. Hij wees op 4 Syrische christenen in Vlissingen die zich lieten dopen en daarna werden bedreigd. Eén van hen kreeg een ijzeren staaf tegen zijn keel en een ander die sliep uit angst buiten. Don Seder legt zich er niet bij neer en komt met voorstellen om religieus geweld in Nederland harder aan te pakken. En Tineke Huizinga stopt volgend jaar in de politiek, melden verschillende media. Ze was in 2002 de eerste vrouw die namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer kwam. Ze werd later staatssecretaris en in 2010 de eerste vrouwelijke minister van de partij. Nu leidt ze de ChristenUnie in de Eerste Kamer, maar bij de verkiezingen van mei stelt ze zich niet meer verkiesbaar. Per Ofvold is nog niet bekend. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald, die eind vorige maand overleed. Het Nederlands Dagblad blikt vooruit op de dienst in de Lutherse kathedraal van Oslo. Die volgt de vaste protestantse liturgie voor een uitvaart. Aan het begin vertrouwt de voorganger de koning toe aan God. Aan het eind strooit hij 3 keer aarde op de kist, met de woorden dat de koning uit de aarde is voortgekomen, naar de aarde terugkeert en uit de aarde weer wordt opgewekt. De leider van de Noorse kerk die houdt de overdenking, en ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn erbij aanwezig. En in China bestaan 2 soorten kerken. Je hebt de illegale huiskerken waar gelovigen stiekem samenkomen, en je hebt de driezelfkerk, de enige kerk die de overheid toestaat. Maar toegestaan betekent niet vrij. Arco van Doleweert van SDOK die legt in de podcast De Stem uit dat zo'n kerk aan strenge eisen moet voldoen om te mogen blijven bestaan.
3: Bijvoorbeeld camera's bij de ingang, camera's in de dienst zelf. Voorganger moet de preek sturen, vooraf ter controle. Die wordt dan gecontroleerd op dingen die haaks staan ten opzichte van de overheid. Er zijn gewoon voorbeelden van 3 zelfkerken, officieel geregistreerde kerken, die weigeren om hierin mee te gaan. Die worden gesloten. Voorgangers worden afgezet, soms gearresteerd voor kortere of langere termijn.
0: En vandaag komen we op Groot Nieuws Radio in actie voor deze vervolgde christenen. Je kunt op stok.nl zien wat je zelf kunt doen. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar in de loop van de dag trekken er buien met onweer over het hele land. Het wordt ongeveer 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd.
0: Nou, sterkte deze ochtend in de file.
5: Joeri van de Geest.
0: Verdrukking als vuurproef voor je geloof. Daarover gaat zometeen de overdenking die je om 7:45 hoort. Ook muziek van Rant Collective hoor je zometeen naar Christian Verwoerd.
2: Groot Nieuws Radio helpt.
5: Het christelijke radiostation.

0: vervolgd, maar volhardend.
1: Grootnieuwsradio en SDOK
0: slaan de handen ineen voor christenen in China.
1: Doneer ook via sdok.nl.

Rant Collective en Oceans Where Feet May Fill. Zometeen alweer de overdenking, vandaag niet van Kees Posma, maar van geestelijk verzorger Hans Alblas. En hij vertelt over hoe hij als jongen van 17 in Jeruzalem ontdekte dat echte parelmoer stand houdt in het vuur. En wat dat jaren later met zijn eigen geloof te maken bleek te hebben.

0: Rico en You Lead Me. Maakt het 7:45 op de woensdagochtend. Normaal gesproken hoor je de overdenking van Kees Posma op dit tijdstip. Maar omdat we vandaag samen met STOK in actie komen voor de vervolgde christenen in China, hoor je vandaag een overdenking van geestelijk verzorger Hans Alblas.
1: Als jongen van 17 liep ik voor het eerst de oude stad van Jeruzalem binnen. Ik was moe van de reis en van alle indrukken die op me afkwamen. Een enthousiaste Arabische man sprak me aan. Zoek je een souvenir? Ik heb prachtige sieraden, kom mee. Hoewel ik het niet helemaal vertrouwde, liep ik met hem mee naar zijn winkeltje. Hij hield me een paar oorbellen van parelmoer voor. Mijn moeder zou ze mooi vinden. Hoe kan ik weten of ze echt zijn? Vroeg ik, op mijn hoede. Goede vraag, kom, dan laat ik het je zien. De man stak een gasbrander aan en hield de oorbellen in het vuur. Zie je wel, echt parelmoer, anders waren ze nu verbrand. Overtuigd kocht ik de oorbellen en mijn moeder was er blij mee. Petrus schrijft in 1 Petrus 4, vers 12... Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Verdrukking is als een vuurproef. De echtheid en kwaliteit van ons geloof blijkt als we die proef doorstaan. Nu denk je misschien, waar heb je het over? Ik ervaar geen verdrukking of vervolging. Dat is toch iets voor christenen ver weg, niet voor ons in het Vrije Westen? Sommige gelovigen aan wie Petrus schrijft zijn net zo verbaasd wanneer zij vervolgd worden, als jij zou zijn, als het jou zou overkomen. Daarom zegt hij, er overkomt je niets vreemds wanneer je vervolgd wordt. De Joodse volgelingen van Jezus zijn wel bekend met vervolging. Als kleine minderheid in een heidense cultuur worden zij vaak buitengesloten. De nieuwe bekeerlingen uit diezelfde cultuur moeten er nog aan wennen. Niet langer doen ze mee aan wat hun familieleden en oude vrienden heel normaal vinden. Losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij, noemt Petrus het bij de naam in hoofdstuk 4, vers 3. En hij vervolgt, daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Wanneer je je gedrag verandert omdat je Jezus als Heer over je leven aanvaardt, val je op bij de mensen die je nog kennen van voor die tijd. Ze zullen het je niet altijd in dank afnemen dat je niet langer met hen meedoet. Misschien houdt je hun wel een spiegel voor en klaagt hun geweten hen aan. Je moet er niet vreemd van opkijken als ze je niet langer vriendelijk behandelen. We zien dit bijvoorbeeld gebeuren in China. De laatste jaren is de vervolging in dit land toegenomen. De overheid ziet het christelijk geloof als een westerse invloed. Volgelingen van Jezus worden daarom als vijanden van de staat beschouwd. Ze worden geïntimideerd en tegengewerkt. Maar zeg eens eerlijk, hoeveel van onze seculiere landgenoten staan er te juichen wanneer iemand zich tot Christus bekeert? Hoeveel steun en sympathie kunnen Gen Z'ers in hun netwerk verwachten wanneer ze Bijbelse normen en waarden omarmen? Peter zegt niet alleen dat vervolging ons niet hoeft te verbazen, maar ook dat we ons erin moeten verheugen. In 1 Petrus 4 vers 13 staat, maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wanneer we lijden omwille van ons geloof in Jezus Christus, kunnen we ons helemaal identificeren met hem. Hij heeft immers eenzelfde lijden ondergaan. Niet alleen in de laatste week van zijn leven, maar vanaf zijn geboorte heeft Jezus heel veel tegenstand ontmoet. Hij werd vals beschuldigd, bespot, tegengewerkt. Als ons iets dergelijks overkomt, zegt Petrus, dan delen we in het lijden van Christus. We volgen hem na op de weg die hij zelf gegaan is. Hebreeën 12, vers 2 zegt dat de Heer Jezus het lijden heeft kunnen verdragen doordat hij vooruitzag naar de vreugde die later zou volgen. Op eenzelfde manier mag wie vervolgd wordt vanwege Christus zich verheugen in de heerlijkheid die zichtbaar wordt bij zijn tweede komst. Wie nu deelt in Christus lijden, laat zien dat zijn geloof echt is. En wie weet dat zijn geloof echt is, kan er zeker van zijn dat hij ook zal delen in de heerlijkheid van Christus. Vervolgd maar volhardend. Vervolgde christenen lijden werkelijk pijn, zoals Christus echt geleden heeft. Zij kunnen volharden zoals Christus heeft volhard, door zich tijdens het lijden te verheugen in de heerlijkheid die nog komt. We hoeven er niet vreemd van op te kijken als we tegenstand ontmoeten vanwege ons geloof in Jezus. Laten ook wij ons dan verheugen, zoals Petrus ons aanspoort te doen.
2: Als we soms de moed verliezen,

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Kijk omhoog, een regenboog bovenop de weg. Anneke, die stuurt goedemorgen. Ik zie nu een regenboog. Wat toepasselijk bij dit nummer. Nou, valt allemaal mooi samen zo op deze woensdagochtend. Dit is Grootnieuws Radio vandaag in actie. Voor de christenvervolging in China, wat er aan de orde van de dag is. Nou, vandaag mogen we dus als christelijk Nederland voor hen opstaan door ze te steunen. Kan al met een dagsteun voor het gezin van een gevangene, met een paar bijbels of het ondersteunen van een voorganger om staande te blijven. Een aantal voorbeelden. Het mooie is dat als je vandaag een gift overmaakt, dat het wordt verdubbeld door een betrokken echtpaar. Dus wat je ook geeft, het telt vandaag dubbel op sdok.nl. Ja, en later vanochtend hoor je bij Team bijvoorbeeld hoe een Chinese christen een zegenwens heeft ingesproken voor ons hier in Nederland. Ook bij Thijs en Jorieke, aandacht voor de christenvervolging in China. Daar schrijft Richard Groeneboom aan, die als geen ander weet wat er in China speelt. Ik luister altijd graag naar die man, dus ook iets om uit te kijken deze ochtend tussen 10 en 12. En bij Lucas mag je vanmiddag al je vragen afvuren op SDOK. Alles wat je wil weten over christenvervolging en de steun die in China wordt geleverd. En dan verder vandaag bij Laurens wordt vanmiddag een heuse escape room gespeeld.
2: En verder vandaag?
1: Nou, dat allemaal verder vandaag. Een dag lang Grootnieuws Radio dat christenen in China helpt. Alles daarover vind je op stlk.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
12: Boost yourself.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Lekkers aan de Lingen. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelingen.nl. Waar eten genieten is.
16: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
17: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
16: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
18: Ga je mee?
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Thijs en Jorieke.
22: Live.
23: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
22: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
23: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
24: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
23: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
21: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
24: Tot dan!
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
0: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
22: Het ANP-nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stations, bus- en tramhalten zijn zo goed als leeg vanochtend. Het OV-personeel staakt de hele dag. Ze willen de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Ook de pont in Amsterdam vaart vandaag niet. De ANWB denkt dat de extra drukte op de weg vandaag wel mee gaat vallen, omdat de staking op tijd is aangekondigd. Nu sinds begin deze maand het vuurwerkverbod van kracht is, is de politie begonnen met handhaven. Zo zijn er extra controles aan de grenzen met Duitsland en België, en ook wordt de onlinehandel scherp in de gaten gehouden. Door nu al vuurwerk te onderscheppen voorkom je ellende straks, zegt de vuurwerkcoördinator. De voortdurende aanvallen tussen de VS en Iran blijven de olieprijzen opjagen en daarmee ook de brandstofprijzen. De adviesprijs voor een liter euro 95 benzine staat nu op €2,72. Die prijs betaal je langs de snelweg. Daarbuiten is de literprijs lager, maar ook bij de goedkopere pompen werken de prijsstijgingen door. En dan het weer van Weer Online. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn, met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon. En dat was het ANP-nieuws.
22: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
20: Goedemorgen, vandaag zetten we ons met Grootnieuws Radio in. Voor vervolgde christenen in China doen we samen met STLK. Elke gift die vandaag binnenkomt, die wordt verdubbeld. Dus dat is even goed om te weten. Zometeen hoor je op Grootnieuws Keith en Christian Getty en Shane en Shane. The Lord is my salvation.
25: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
27: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
30: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
31: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
33: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
7: Met Joeri van der Geest.
6: Het christelijke radiostation.

0: Shane en Shane, Jorden, The Lord is my salvation. 8:11 op deze woensdagochtend.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Het is de nummer 17 op de ranglijst christenvervolging. En dan heb ik het over China. Een land met naar schatting zo'n 100 miljoen christenen die ondanks alle druk gewoon blijven samenkomen en blijven geloven. En ja, ik dacht eerlijk gezegd altijd dat China een redelijk vrij land was. En het is ook een beetje schimmig, want op papier mag het geloof daar. De grondwet die belooft vrijheid van godsdienst. Dus ja, je zou denken, het zit wel goed. Maar ja, eerder vanochtend hoorde ik al hier in de studio van SDOK-directeur André van Grol hoe het echt zit, dat kerken alleen mogen bestaan als ze zich volledig laten controleren. Dat er camera's aan de muur hangen, dat er preken vooraf langs de overheid moeten, dat buren worden aangemoedigd om je aan te geven als christen. En ja, wie er niet in meegaat, die valt buiten de wet en is dus illegaal. Nou, dat zorgt ervoor dat huiskerken gesloten worden, dat bijbels moeilijk te krijgen zijn, dat kinderen niet eens naar de kerk mogen. Vorig jaar kregen ruim 10.000 christenen te maken met arrestatie of intimidatie. En voor hen komen wij vandaag in actie. Steunen kan op stlk.nl. En het mooie is dat elke gift vandaag wordt verdubbeld. Dus wat je ook geeft, het telt vandaag dubbel. Nou, zometeen hoor je het verhaal van voorganger Cho, die aan de lijve ondervond wat vervolging betekent.
1: De dagtekst.
0: Ja, de dagtekst van vandaag, en ik kon bijna niet beter vallen. 1 Kronieken 29. Koning David ziet hoe gul zijn volk geeft voor de tempel. En hij bidt dan het volgende tot God. Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken om zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig. En wat wij u schenken, komt uit uw hand. De dagtekst van vandaag is 1 Kronieken 29, vers 14.

0: Irma Die en Gebed om Kanten.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, wij komen vandaag met Grootnieuws Radio, een actie voor vervolgde christenen in China. En ja, waarom dat nodig is, dat merk je zodra je de zondag hier vergelijkt met de zondag daar. Hier in Nederland kun je gewoon naar de kerk. In heel wat dorpen en steden zie je de mensen er naartoe gaan. Heel herkenbaar, hè? Is het niet aan de kleding, dan wel aan de Bijbel onder de arm. Maar in China ligt dat anders. Want kerken die zijn er wel, maar die staan onder controle van de staat. En dus spreken veel christenen stiekem af. Achter in een restaurant of in een koffiezaak. Ja, de telefoon die blijft dan ook thuis, alleen de Bijbel die gaat mee. En ja, de politie, daar moet ze rekening mee houden, die kan op ieder moment binnenstappen. Nou, naar zo'n verhaal gaan we luisteren. Het verhaal van voorganger Cho. En bij mij aangeschoven in de studio is Dirk Vink, de man die hem zelf sprak. Goedemorgen, Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt Cho zelf gesproken. Wat voor een man is hij?
2: Ja, een onopvallend figuur eigenlijk. Maar als je met hem spreekt, dan spreekt er echt wel kracht uit. Uit zijn verlangen om de kerk in China te dienen. Zijn verlangen om zijn hele grote netwerk echt te kunnen bereiken.
0: Ja, nou, we gaan zelf luisteren naar zijn verhaal. Het wordt ook nagesynchroniseerd in het Nederlands. Dus je hoeft zijn taal niet helemaal te spreken.
3: Elke zondag komen we samen in een restaurant of een koffiezaak. Ik ben altijd zenuwachtig. Ik neem mijn telefoon niet mee, alleen mijn Bijbel. Er mag namelijk geen informatie uitlekken. Voor de eredienst neem ik één laptop mee met alleen een Bijbel of een PowerPoint-bestand erop. En als ik preek, dan houd ik er rekening mee dat de autoriteiten op elk moment binnen kunnen komen. We aanbidden God met trillende harten. Maar de Bijbel zegt dat we het samenkomen niet moeten nalaten. En door de jaren heen heeft God ons vrede gegeven. Hij is onze toevlucht. Soms hebben we online kerkdiensten. Deze leid ik vanuit huis. Op een dag kwamen er plotseling zo'n 30 agenten van de openbare veiligheid naar mijn huis. Ik was net bezig met een online eredienst. En ik zei snel via de verbinding: de politie is er. Bid alsjeblieft voor mij. En ik schakelde uit. Ze namen me mee naar het politiebureau. 8 uur lang zat ik op een kleine metalen stoel terwijl ze me ondervroegen. Er stonden videocamera's aan, ze bedreigden mij, ze stelden allerlei vragen. En wat mij toen troostte was dat mijn gemeenteleden thuis waren samengekomen om voor mij te bidden.
0: Oh, dus het verhaal van pastor Cho. Ja, wat mij opviel, God aanbidden met trillende harten. En dus ook de politie die tijdens zo'n kerkdienst binnenviel een paar jaar geleden. Wat gebeurde daar precies?
2: Dit verhaal is dan eigenlijk symbool voor wat bij heel veel voorgangers gebeurt die samenkomsten organiseren die niet zijn geregistreerd. Dat mag niet in China. Deze pastor Cho wist gewoon: ik word gevolgd, ik word in de gaten gehouden. En hij is ook vaker gearresteerd, vaker verhoord, weer voor een aantal uur meegenomen. En bij hem is het niet de vraag van of het gaat plaatsvinden, alleen wanneer gaat het weer plaatsvinden. En vandaar met trillende hart.
0: Ja.
2: Het is helemaal niet een mannetje. Het is echt iemand die met toewijding zijn werk wil doen en ook eerlijk aangeeft: ik zie er elke keer weer tegenop. En dat er ineens plotseling weer mensen van de overheid voor de deur staan waar ik ook ben. Of ik nou in een restaurant de dienst leid of ik dat in mijn eigen huis doe. Op allerlei manieren word ik gevolgd en in de gaten gehouden.
0: Ja, en hij staat dus symbool voor nog heel veel meer voorgangers in China.
2: Ja, zeker.
0: Nou, hij ontsprong uiteindelijk een soort van de dans. Hij was net in het buitenland ook toen er een andere grote inval plaatsvond. En nou, daar zit hij nog. Leidt ook diensten in China. Hoe gaat zoiets?
2: Ja, dat is niet sinds dat hij weg is. Dus al een heel aantal jaar. Eigenlijk al rond de coronatijd zijn natuurlijk wereldwijd diensten online gegaan. Zo ook in China. En ze hebben toen ontdekt van dit is eigenlijk een hele goede manier om toch nabij te kunnen zijn zonder dat je altijd op pad hoeft of echt fysiek samen hoeft te komen in een gebouw. Wat daar echt heel erg lastig is. En het bereik is ook veel groter. Dus tot die tijd hadden ze in 40 steden kerken geplant. En nog steeds doen ze dat. Kleine kerkjes, grote kerken. Maar online hebben ze echt een heel groot bereik.
0: Ja, en ik begreep dat dan soms 10.000 mensen meekijken met één zo'n dienst van hem. Ja. Maar meekijken, dat is ook strafbaar.
2: Ja.
0: Ja, dus ja, waar komt dat
2: verlangen? Alle samenkomsten, zowel fysiek als online, moet je ergens aanmelden. Anders ben je mogelijk strafbaar, dan kun je vervolgd worden. Maar ook als mensen aanhaken, moet je ook registreren.
0: Ja, dus zelfs als je mee wil kijken, dan moet je laten weten aan de overheid, ik kijk mee. Maar dan wordt zo'n dienst natuurlijk ook weer bekend bij de overheid. Dus, ja,
2: dus mensen doen dat niet.
0: Nee, die doen dat niet.
2: Vervolgens zijn ze dus wel mogelijk strafbaar als ze dus worden ontdekt. En dan kunnen ze zeggen, ja, je hebt je niet opgegeven. Dat was wel de afspraak.
0: Ja, ja. En waar komt dan toch het verlangen vandaan om dat risico te lopen?
2: Ja, dus gewoon een honger. Een grote honger naar samenkomen met het woord van God. Om hem te loven, te aanbidden, om te bidden. Ik heb ook een aantal van deze samenkomsten gezien. De mensen tot tranen toe bewogen vanuit hun eigen huiskamer. Sommigen hebben hun camera aan, anderen hebben hem uit angst dat ze gezien of getraceerd worden. Maar echt, daar spreekt een grote betrokkenheid uit om toch bij elkaar te komen.
0: Ja, als we het zo hebben over Cho, hè, die dan eigenlijk ook pastor is en volgens de Chinese overheid illegaal bezig is. Is hij dan een held of zou hij zichzelf niet zo noemen?
2: Absoluut niet. Nee. Zo zal hij zichzelf nooit noemen. Hij voelt zich gewoon geroepen. Om de kerk te dienen. En op dit moment vanuit het buitenland. Hij kon dus na zijn arrestatie weg. En hij zegt, ja, andere leiders zijn opgepakt. En ik kan de lege plek op deze manier invullen.
0: Ja. Nou, zomaar even een voorbeeld ter illustratie van voorganger Cho. Hij is er één van velen. Overal in China komen christenen stiekem samen met datzelfde risico om alleen maar bij elkaar te kunnen zijn, God te zoeken, God te aanbidden en riskeuren daar dus hun vrijheid voor. Vandaag komen wij voor hen in actie. Dat doen we samen met STOK. Vanuit Nederland kunnen we naast hun staan. €10 steun je een gezin waarvan de vader vastzit in de cel. Voor €50 deel je 2 bijbels uit in een land waar de overheid ze uit de winkels en van internet weert. En met €105 geef je een voorganger 1 dag training over hoe je verboden kerk leidt en je gemeente draaiende houdt onder de druk van arrestaties. Op stok.nl kun je daar terecht. En elke gift die vandaag binnenkomt, die wordt verdubbeld. Dus wat je ook geeft, het telt vandaag dubbel. Fijn dat je even zijn verhaal wilde toelichten. Dirk Vink, programmaleider projecten Oost- en Zuidoost-Azië voor STLK.

0: Hoe kun je als voorganger in China omgaan met de toenemende druk op kerken? Door een training van SDOK leren leiders en gemeenten hiermee omgaan.
1: Maak dit mogelijk en versterk christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: Radio met muziek van Rebecca St. James. I Believe in God maakt het 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen grote drukte op de wegen, ondanks dat het openbaar vervoer vandaag zo goed als plat ligt. De ANWB ziet dat het hier en daar ietsje drukker is, maar het ziet ernaar uit dat veel mensen hun planning hebben aangepast. De brandstofprijzen blijven records breken. Een liter euro 95 kost nu 2,72 euro. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Harald. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo liggen veel bloemen. Vanuit het paleis gaat de kist met Harald naar de Domkerk, waar vanmiddag de uitvaart is.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, het Nederlands Dagblad blikt alvast vooruit op die dienst in de Lutherse kathedraal van Oslo. Die volgt de vaste protestantse liturgie voor een uitvaart. Aan het begin vertrouwt de voorganger de koning toe aan God. En aan het eind strooit hij 3 keer aarde op de kist met de woorden dat de koning uit de aarde is voortgekomen, naar de aarde terugkeert en uit de aarde weer wordt opgewekt. De leider van de Noorse kerk die houdt de overdenking en ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima die zijn erbij aanwezig. En er komt geen apart kamerdebat over christenen die in asielzoekerscentra worden bedreigd om hun geloof. Dat wilde ChristenUnie-Kamerlid Don Seder, maar hij kreeg gisteren geen meerderheid daarvoor, meldt C Vandaag. Hij wees op 4 Syrische christenen in Vlissingen die zich lieten dopen en daarna werden bedreigd. Een van hen kreeg een ijzeren staaf tegen zijn keel en een ander sliep uit angst buiten. Don Seder legt zich er niet bij neer en komt met voorstellen om religieus geweld harder aan te pakken. En vandaag komt Groot Nieuws Radio in actie voor vervolgde christenen in China. Samen met SDOK hebben we

0: deze dag. Directeur André van Grol die vertelde eerder vanochtend hoe het daar is. Kerken die gaan dicht, voorgangers worden opgepakt en toch blijven de christenen samenkomen. Vervolgd, maar volhardend. Waar ze de kracht voor die volharding vandaan halen, dat vertelt André zelf.
1: Wat ik zie bij Chinese christenen, als ik met hen in gesprek ben, of met überhaupt met christenen wereldwijd die met vervolging te maken hebben, dan leven zij heel sterk met de Bijbelteksten uit Filippenzen 1, vers 29. En daar staat, want u is de genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Kijk, en vervolg, dat snappen we, hè? Dat wordt ons aangedaan als christen. Maar volhardend is hoe je door genade, door Gods genade, daarop reageert. En die twee dingen die horen heel sterk bij elkaar. Dat zeggen de Chinese christenen ook.
0: Ja, en die Chinese christenen kun je vandaag steunen. Elke giftdetail dubbel, omdat een anoniem echtpaar dat verdubbelt. Alles wat binnenkomt vandaag. stlk.nl, daar kun je terecht voor meer informatie. En dan nog het groot nieuws radioweerbericht van Buienradar. Vanochtend vanuit het noordwesten buien met kans op onweer en windstoten. Vanmiddag zakken deze buien verder het land in. Hieromheen ook zon en het wordt 19 graden op de thermometer. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
2: De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
3: Jury van de Geest.
0: Vervolgd maar volhardend. Vandaag staan we de hele dag stil bij christenen in China die vervolgd worden. Dat doen we samen met STLK. En daarom zometeen een overdenking van Hans Alblas.
4: Grootnieuwsradio helpt. Het Christen.

0: Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio. In actie voor de ondergrondse kerk van China. Vervolgd, maar volhardend.
1: Ga naar sdok.nl.

0: Toby Mac en Jamie MacDonald, God Did It. Het is 9:15. En dus tijd voor een overdenking. Vandaag geen overdenking van Kees Posma in verband met de actiedag vandaag voor de vervolgde christenen in China, waarvan geestelijk verzorger Hans Alblas namens SDOK.
1: In Gods koninkrijk worden de dingen omgedraaid. Wie lijdt omwille van zijn geloof in Jezus, wordt bijvoorbeeld opgeroepen om blij te zijn. 1 Petrus 4, vers 14 zegt dat zo. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Hiervoor hebben we gezien dat christenen als deel van een kleine minderheid vaak buitengesloten worden door de niet-christelijke meerderheid. Dat is precies wat er hier bedoeld wordt met smaad lijden om de naam van Christus. Tegenover die smaad staat de heerlijkheid die ons te wachten staat bij Jezus' tweede komst. Maar ook de heerlijkheid van de Geest van God die nu al op ons rust. Waar anderen ons overladen met schande, overlaat Gods Geest ons met eer. Waar anderen ons uitsluiten, sluit Gods Geest ons in. Wie dit meemaakt, wordt zalig genoemd. Hetzelfde woord gebruikte de Heer Jezus in zijn zogenoemde zaligsprekingen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Matthäus 5, vers 11. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Gelovigen die vervolgd worden zeggen vaak dat zij het een eer vinden. Zij danken God dat zij waardig bevonden zijn om te lijden voor Christus. Als je dat hoort, zou je er bijna naar gaan verlangen om vervolgd te worden. Petrus helpt ons in vers 15 om vervolging in het juiste perspectief te zien. Het blijkt niet de bedoeling te zijn om het uit te lokken. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van lijden omwille van Christus als we worden gestraft om wat we hebben misdaan. Als we in de gevangenis belanden omdat we iemand hebben vermoord of bestolen of om wat voor criminele daad dan ook, krijgen we slechts wat we verdienen. Het kan echter ook subtieler liggen. Voor een extra categorie gebruikt Petrus hier een uniek woord dat niet eenvoudig te vertalen is. Het gaat waarschijnlijk niet slechts om een bemoeial. Hij lijkt christenen te bedoelen die zich verregaand mengen in de levenswijze van niet-christenen. Zij laten hun ongelovige buren duidelijk weten hoe zij zouden moeten leven. Je kunt je voorstellen dat dat bij hen in het verkeerde keelgat schiet. Tegenstand en uitsluiting kunnen het gevolg zijn. Als je op zo'n manier vervolging over jezelf afroept, noemt Petrus je niet zalig. We zijn als christenen duidelijk niet geroepen om mensen te veroordelen, maar om ze vreedzaam te winnen voor Gods koninkrijk. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken, volgt er in vers 16. Christen was in die tijd een negatieve benaming, gebruikt door de tegenstanders van het nieuwe geloof. Kijk maar naar Handelingen 11, vers 26. Het kan zijn dat aangeklaagd worden als christen ook een juridische zaak was. Als je voor de rechter gedaagd wordt, is dat een schaamtevolle gebeurtenis. Gebeurt het omdat je de naam van Christus draagt, dan hoef je je niet te schamen. Als dit de enige mogelijke aanklacht is, omdat er van diefstal, moord of welke criminele daad dan ook geen sprake is, dan is dat in zichzelf eervol. Met zo'n levenswijze als getuigenis verheerlijk je God. Dan kun je het lijden met opgeheven hoofd aanvaarden en verdragen. Ik denk hierbij aan een Chinese voorganger met de naam Yang. Zijn vrouw zit vast vanwege haar getuigenis. Zelf is Yang het land uitgevlucht. Zijn kinderen wonen bij zijn schoonouders. Hoewel dit ontzettend veel pijn doet, ziet Yang het ook als een eer om dit lijden te mogen dragen. In 1 Petrus 4, vers 19 vat Petrus zijn boodschap over het lijden om Christus wil nog eens samen. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Wanneer je vervolgd wordt vanwege de naam van Jezus, spoort Petrus je aan om blij te zijn. Niet omdat het geen pijn doet, niet om vervolging te idealiseren en al helemaal niet om je op te roepen om vervolging uit te lokken. Je mag wel blij zijn omdat je nu al deelt in Gods heerlijkheid, doordat zijn geest op je rust. En wanneer Christus terugkomt in heerlijkheid, zul je helemaal jubelen van vreugde. In de tussentijd word je uitgenodigd om je toe te vertrouwen aan God. Hij is de trouwe schepper. Hij zal voor je zorgen, juist ook in het lijden. Hoe kun je laten zien dat je God vertrouwt? Door te blijven volharden in de goede levensstijl die Jezus ons leert, ook wanneer het je iets kost. Geloven betekent risico's nemen. Vertrouwen betekent blijmoedig volharden in het volgen van Jezus, ongeacht de consequenties. Vervolgd, maar volhardend.

0: Chris Tomlin en How Good It Is. Tim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Juri. Hoe gaat het met de actiedag vandaag?
0: Nou, volgens mij hartstikke goed, want sowieso iedere gift die binnenkomt, hè, wordt verdubbeld. Ik vind dat toch wel een mooi element van deze dag.
1: Dat is niet normaal. Gewoon verdubbeling. Ja. De hele dag. Alle giften.
0: Ik had André van Grol, directeur van SCLK, vanmorgen hier in de studio. En die zei van, nou, er is dus een anoniem echtpaar, dus we gaan er niet al te veel over vertellen.
1: Nee.
0: Maar die heeft gezegd, nou, wij voelen ons zo betrokken bij deze actie. Iedere luisteraar die vandaag geld overmaakt, nou, dat verdubbelen wij. Dus er zit geen limiet aan. Dus als jij 50 euro overmaakt, wordt het 100 euro.
1: Dat is echt te gek.
0: Dus en twee bijbels naar China stuurt, worden het er...
1: 4.
0: Ja.
1: Zo. Ja, kom ik goed weg.
0: Geslaagd.
1: Ja, dankjewel.
0: Mooi man. Dus ik ben heel benieuwd sowieso naar alle verhalen die vandaag nog voorbij gaan komen. Je hebt er zometeen ook een paar in Blessings, begreep ik.
1: Zeker.
0: Nou, dus nou, gaat allemaal door. En het is dus Blessings met een kruisbestuiving. Grootnieuws Radio helpt.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, een blessing alert allereerst voor Ellie Boot uit Noodorp. We hopen een heerlijk begin van je dag, Ellie. Met een persoonlijke blessing die we je mogen meegeven. Ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook als je luistert. En ik hoop van harte dat deze radiodag inclusief blessings en zegen mag zijn voor christenen in China die vervolgd worden om hun geloof. En daarmee natuurlijk ook onze gedachte die uitgaat naar de vervolgde kerk wereldwijd. Een dag die twee kanten op zal werken. Want hoewel wij hen vanuit Nederland steunen, ik zeg nog eventjes sdok.nl voor je gift. En je weet het, je hoort het net, hij wordt dus verdubbeld. Kunnen we vandaag ook heel veel leren van wat zij ons te vertellen hebben. En zo heb ik straks een bemoedigende, inspirerende blessing voor je vanuit China, een Chinees lied, een Chinese boodschap. Je hoort het straks.
0: Oké, zometeen tussen 9 en 10. Tim Hendricks.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Lekker. Koffie. Veel lekkerder als je weet dat iedereen in de keten een eerlijk deel verdient. Daarom branden en verpakken wij direct in Ethiopië. Zo creëren we daar werkgelegenheid en blijft de winst daar waar die hoort. Maak daarom het verschil en kies voor Guzzo. Check guzzo.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tongroffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Drink Guzzo koffie ook op het werk, zodat jouw organisatie het verschil kan maken in Ethiopië. We leveren ook koffiemachines en service. Check guzzo.nl. Geniet ervan met hart en mond.
8: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
11: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. Kerkinactie.nl/collectant.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn.
7: En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 9 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Geen enorme ochtendspits vanochtend, ondanks dat er bijna geen treinen, bussen en trams rijden. Volgens de ANWB is het op sommige plekken wel ietsje drukker dan normaal, maar mensen gaan niet massaal de weg op. De staking van het OV-personeel is op tijd aangekondigd, dus veel mensen hebben hun planning erop aangepast. In Zwaag, bij Horen in Noord-Holland, is een enorme brand uitgebroken in een huis. Het is niet duidelijk of daar op dat moment nog iemand binnen was. Huizen in de buurt zijn ontruimd, de bewoners worden ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd. De brandstofprijzen blijven maar records breken. Vandaag betaal je langs de snelweg voor een liter euro 95 2,72 euro. Daarbuiten liggen de prijzen wat lager. Oorzaak zijn de aanhoudende aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Het geweld in het Midden-Oosten drijft ook de gasprijs steeds verder op. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over. Die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen, want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechterrijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Yes, dankjewel. En zometeen blessings, een zegen voor het land. En wij dragen de uitzending vandaag ook op aan de vervolgde kerk. Maar eerst de check-in. Wie ben je, waar luister je en wat houdt jou vanmorgen bezig? Je kunt je actuele luisterstatus nu doorappen naar de studio en dan deel ik straks iets meer over de actuele status van christenen in China.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Nog 309.000.
23: Oké. Elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding. En,
25: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
27: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
28: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
27: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
29: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
30: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen.
0: In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
24: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuwsradio helpt.
30: Met Tim Hendricks.
26: Het christelijke radiostation.

0: Je bent mijn broer, je bent mijn zus. Dus laten we elkaar goed vasthouden en samenwerken totdat hij komt. En daarmee zette Rustav met We Will Stand uit 1983 de toon voor deze speciale radiodag die we opdragen aan onze broers en zussen in China. De vervolgde kerk daar, we laten hen niet los. En even kijken, wie meldde zich vanmorgen voor Team Blessings? We krijgen hier de laatste status door van Caroline. Die zegt mijn status, ik ben op weg naar mijn werk. En ik zie toch een fantastische regenboog. Wauw. En wij, Ben en Marianne de Kruijf uit Oud-Beierland, we zijn op weg naar Duitsland en natuurlijk genieten wij onderweg van Blessings. Onze eerste stop bij een conditorij voor een heerlijk stuk Duitse taart bij de koffie. Dan Bart, luisterend vanaf de Ring Antwerpen. Helaas aansluiten zoals altijd, bijna altijd, maar gelukkig met Blessings op de radio. Corina die heeft lekker koffie gezet. Goedemorgen Corina, kom erbij. Roel die laat van zich horen en die zegt goedemorgen Tim en goedemorgen Grootnieuwsradio luisteraars. Heb je het wel eens het gevoel, een knoop in je maag, een moment dat je wordt stilgezet vanochtend de actiedag, wetend dat de mensen die vervolgd worden niet weten of ze 's avonds thuis zullen komen. Ja, Roel, je maakte de brug. Dan van jouw actuele luisterstatus naar de actuele status van een vervolgde christen in China.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuwsradio en versterk christenen in China.
0: In China kun je christen zijn, maar alleen binnen de grenzen die de overheid stelt. Huiskerken worden in de gaten gehouden en kunnen te maken krijgen met invallen, verhoren, boetes of zelfs gevangenisstraffen voor leiders. Jongeren mogen vaak niet meedoen aan religieuze activiteiten en evangeliseren ligt zeer gevoelig. Met ook nog eens op bijna elke hoek van de straat een camera voelen christenen zich gedwongen hun geloof heel voorzichtig of zelfs soms in het geheim te leven. SDOK is een organisatie die staat naast Chinese christenen. En bijvoorbeeld door voorgangers toe te rusten, door gezinnen van gevangenen te ondersteunen, door geïsoleerde christenen te helpen om te groeien in hun geloof. En de vraag aan jou is, bid je mee, help je mee? En dat kan vandaag via sdok.nl. We slaan de handen ineen. En het is goed om te weten, jouw gift wordt ook nog eens verdubbeld vandaag. Hoe gaaf is dat? In aanloop naar deze actiedag dus kregen we het door. De gift die vandaag binnenkomt via sdok.nl, die wordt gewoon verdubbeld. Zometeen de actuele status van een Chinese voorganger Cho. En in deze uitzending ook een blessing voor jou vanuit China. Nu de woorden van Psalm 91 met de muziek van Sela over schuilen bij God. En Gods trouw als een veilig schild. En Ellie Boot uit Noordorp, goedemorgen. Je dochter Rolinka vraagt dit lied speciaal voor jou aan en hoopt dat het een blessing voor je mag zijn. En ze zegt, mama, vandaag ben je 69 geworden. Wat heerlijk dat we dat dit weekend met z'n allen konden vieren. 2 maanden geleden werd je oma van kleine Art en in je pensioen beleven jij en papa samen allerlei nieuwe avonturen. Er is veel om van te genieten en tegelijkertijd komt er soms ook veel op je af en is het niet makkelijk. Maar of je nou op een top staat of in een dal zit, je zoekt nog altijd meer van Jezus in jouw leven en raakt daarin nooit uitgeleerd, zeg je vaak. Wat ben ik dankbaar voor het voorbeeld dat je mij daarmee ook geeft. Dank je wel, mam. En ga er even lekker voor zitten. En geniet van de mooie woorden in dit liedje. Speciaal voor jou vandaag. Ik hou van jou, zegt Rolinka. Met de muziek van Sela, Psalm 91. Mijn toevlucht.

Vogelvlucht van Cela. En Bill meldt zich bij Blessings en zegt: goedemorgen, ik wil graag alle fruittelers een hart onder de riem steken. De oogst is in volle gang, dus giga druk. Goed dat je het even zegt, Bill, en bij deze. Marianne die laat weten: we zijn vanmorgen vertrokken vanaf de camping in de Marken, Italië. Luisteren naar Gronings Radio onderweg en gedoneerd voor onze Chinese broers en zussen. Fantastisch, ja. En die oproep staat: vandaag staan we samen met SDOK op voor de vervolgde broers en zussen in China. En laat me even voorstellen aan voorganger Cho. In oktober 2025 wordt zijn huiskerk, Zion Church, hard aangepakt. Cho moet hals over kop China verlaten. Vanuit Zuid-Korea ziet hij hoe voorgangers worden opgepakt en de kerk onder druk staat. Eerst wil hij vooral terug naar huis, maar langzaam ontdekt hij: ook hier kan ik de Chinese kerk blijven dienen. Inmiddels bereikt hij online dagelijks duizenden gelovigen en ziet hij zichzelf als een brug tussen de Chinese kerk en de rest van de wereld. Hij is een voorganger in ballingschap die vanuit Zuid-Korea blijft bouwen aan de kerk in China. En jij kunt hem en vele anderen vandaag helpen. Om je een idee te geven, met 10 euro steun je een dag een gezin van een Chinese gevangene. Met 20 euro maak je 3 minuten christelijke radio mogelijk. Met 50 euro geef je 2 Chinese Bijbels. En met 105 euro krijgt een Chinese voorganger een dag training. Help mee via sdok.nl. En bijzonder vandaag, alle giften worden dus verdubbeld. Ga naar sdok.nl. Vandaag is de dag dat we met elkaar in actie komen. En zometeen dan spreken we met Tieme. Hij is in Pakistan geweest, bezocht een ondergrondse gemeente. Wat heeft hij daar gezien en wat heeft hij gehoord? En welk lied voegt hij toe als een blessing aan de uitzending vandaag op deze radiodag? Dan gaan we naar Steenwijk voor de volgende missie. De missie is om jou, Ineke, hier volle bak in de zon te zetten met een gaaf lied, aangevraagd door Martin, door Temba, Leandra. Ze zeggen: ja, onze lieve, of mijn lieve vrouw, dat zegt Martin dan, hè, dat begrijp je wel. En onze lieve moeder is vandaag jarig, 54 jaar jong. We wensen haar een hele fijne dag toe en bovenal Gods zegen voor jouw komende levensjaar. Heel veel liefs en een dikke knuffel van ons, Martin, Temba en Leandra. En dit is voor je Mercy Me met I Can Only Imagine.

0: I can only imagine.
1: Hoi Tim, Ruben hier. Ja, ik weet niet of er nog plek is voor een blessing. Maar anders zou ik graag deze is voor jou van Hannah May willen laten horen. En ook als steunbetuiging van ja, dat je ook al ben je verdrietig. En ja, ook net zoals dat de Chinezen vervolgd worden. Ja, dan is het niet een Chinees lied wat ik aan wil vragen, maar gewoon een Nederlandstalig lied. Zodat we de Chinezen wel een hart onder de riem kunnen steken. Dat deze ook voor hun is. Dus wil ik graag deze is voor jou van hen en mee laten draaien. Fijne uitzending, goedjes.

0: maar mee. Deze is voor jou. Dankjewel, Ruben. En alle programma's van Groot Nieuws Radio staan vandaag in actiemodus. Ook Blessings. We willen de vervolgde kerk steunen. Maar ook luisteren naar wat zij ons te leren hebben.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Tieme van Kooten die heeft met SDOK reis gemaakt naar Pakistan en bezocht daar een ondergrondse gemeente. Hij zag christenen die hun geloof belijden, terwijl dat grote risico's met zich meebrengt. En Tieme, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij ging naar Pakistan met het idee om christenen daar te bemoedigen en te ondersteunen, maar kwam zelf misschien wel net zo geïnspireerd en bemoedigend terug. Wat heeft de reis met jou gedaan?
2: Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja, het geeft allereerst echt een stuk verwondering over hoe die vele christenen, vervolgde christenen, in hele moeilijke omstandigheden vasthouden en volharden in hun geloof. Dus ik ben vooral ook verwonderd. Ja. En het heeft ook wel iets met mij gedaan op het gebied van hoe je nadenkt over het doorgeven van het geloof aan mensen om je heen die dat geloof nog niet hebben. Ja. Maar echt gezien dat zij daar hun leven voor willen geven, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat heeft bij mij wel de vraag gesteld van hoe doe je dat zelf en hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Hey, wat maakt dat christenen met gevaar voor eigen leven het evangelie verkondigen, dat ze all in gaan voor God? Hoe verklaar jij dat? Wat, heb je dat zelf ook afgevraagd misschien?
2: Ja, dat is inderdaad, dat is zeker een vraag. Ik denk dat de liefde, zeg maar, van God die hun gegrepen heeft, dat die zo groot was, in ieder geval van wat ik gezien heb daar in Pakistan.
0: Ja.
2: Dat zijn vooral moslim mensen, ex-moslim mensen die opgroeien in zo'n kille omstandigheid. En als ze dan in de Bijbel Gods liefde ervaren, dan is er maar één weg. En dat is, iedereen moet die liefde ook kennen.
0: Ja.
2: En ik kan me ook de woorden herinneren van een pastor daar, die zei van ja, maar als we dit niet doen, hè, als we dit risico niet nemen om hier op aarde die mensen te vertellen, zeg maar, dan zijn we als het ware die liefde van God ook niet waard. Want dat is de boodschap die hij gegeven heeft, de opdracht om het door te vertellen. Dus ja, dat zijn wel twee dingen waar ik dan aan denk.
0: Voor we naar het lied gaan, nog even, wat zijn concreet die risico's? Waar hebben we het over? Wat kan er gebeuren als je als ondergrondse kerken, je moet ondergronds, daar is een reden voor?
2: Ja, die risico's van wat ik gezien heb in Pakistan, die zijn wel heel erg groot. Dan denk ik aan verkrachting bij jongere meiden, omdat ze in Jezus geloven. Dan denk ik ook aan geweld, vooral vanuit de families. Een heel stuk groot onrecht in de rechtspraak. En slavenarbeid en ook de dood. Dus dat zijn echt wel heel veel gruwelijke dingen.
0: Ja. Hey, je voegt vandaag een lied toe aan de playlist van Blessings voor deze actiedag. Het nummer He Will Hold Me Fast ga ik draaien. Shane & Shane. Waarom heb je dit lied uitgekozen en aan wie draag je het op?
2: Ja, ik wil dit lied opdragen eigenlijk aan alle vervolgde christenen over de hele wereld. In het bijzonder deze maand dan in China, maar ook in Pakistan, waar ik zelf dan geweest ben. Ik heb dat lied vooral gekozen omdat dat refrein zich elke keer zich herhaalt van God houdt mij vast. Hij laat mij niet los. En ja, zeker in die verschrikkelijke omstandigheden die je dan gezien hebt, dan kun je je goed voorstellen als je zulke erge dingen meemaakt, dat je eigen geloof bezwijkt. Maar dan is het telkens weer Gods liefde die vasthoudt. En nou ja, ik heb tegen de christenen daar die ik gesproken heb verteld hun verhalen mee te nemen richting Nederland en die te mogen delen. En dat doe ik en dat vind ik prachtig om te doen. Maar ik heb hun ook beloofd om de mensen te vragen om voor hen te bidden. En dat wil ik eigenlijk aan alle luisteraars die nu meeluisteren vragen. Denk in uw gebed, in jouw gebed aan de christenen over de hele wereld. Deze maand in China, maar ook op al die andere plekken waar zoveel christenen vervolgd worden. Omdat ze die troost van God, maar ook de volharding van God nodig hebben. Dus dat wil ik vragen. Denk aan hen in uw gebed.
0: Dankjewel, Tieme. De oproep is gehoord. En nu de blessing met He Will Hold Me Fast, Shane & Shane.

Shane en Shane, He Will Hold Me Fast. De bemoediging voor je. De oproep om te bidden voor onze broers en zussen in de vervochten kerk. En zo van Pakistan, China, ook met beide benen in Moordrecht, om een plaat voor Anja McDaniel te draaien namens Imka Radder, die weer spreekt, namens Henno, namens de kinderen en kleinkinderen. Ze laten weten, lieve Anja, vandaag word je 60 jaar en van harte gefeliciteerd met dit kroonjaar. We mogen dit heugelijke feit later vandaag met elkaar vieren, of later met elkaar vieren. En we zijn blij en dankbaar met jou voor deze 60 jaren waarin vreugde en verdriet aanwezig waren. Je bent een grote steun voor de kinderen, kleinkinderen, het hospice, vrienden en natuurlijk je moeder. Wij wensen je voor de toekomst God zegen toe. Dat Hij zijn licht mag schijnen over het pad waarop je gaat. Anja, namens Henno, je kinderen, kleinkinderen, je familie en vrienden, wordt deze blessing aangevraagd door Imka. En het lied 10.000 redenen om jou te vieren vandaag.

0: Deze plaat speciaal voor Anja McDaniel uit Moordrecht aangevraagd. Van harte. En ja, dit is wel een mooi moment om onze zegeningen te tellen met zo'n mooi danklied. Want ik word er net op gewezen dat er heel veel donaties op dit moment binnenkomen. Het is echt fantastisch. Een collega die wijst me erop dat ik dat hier kan zien. En het is echt hartverwarmend. De giften die binnenkomen. Ontzettend bedankt. Wetende dat elke gift dus gewoon verdubbeld wordt. SDOK.nl als je zegt, maar ik doe mee met deze actiedag. En bid vooral ook mee. Je hebt de oproep ook van Tieme gehoord. En hij heeft het beloofd aan de mensen die hij sprak van de vervolgde kerk. En nou ja, ik zou zeggen, doe mee. SDOK.nl nogmaals. En je gift wordt dus verdubbeld vandaag. Ja, terwijl dus onze blessings die kant op gaan, mag jij een blessing ontvangen vanuit China.
1: 我很想跟你们分享这首歌。 Lieve broeders en zusters, ik ben Jan. Ik wil graag dit lied met jullie delen van goede machten.

0: 这首歌是由德国的。
1: In het Engels, by Gracious Powers. Dit lied is geschreven door de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Het is voor onze gemeente in China een grote bemoediging geweest, vooral in de tijd van intimidatie en vervolging vanuit de overheid. Toen onze broeder dit lied vertaalde, heeft hij ook ons eigen verhaal erin verwerkt. Dus als we dit lied zingen, vertellen we tegelijk ons eigen verhaal. Belangrijker nog, dit lied herinnert ons eraan te vertrouwen op het werk van God. Ook al zien we de uiteindelijke vervulling nog niet. We geloven dat God juist in zulke moeilijke tijden bij ons is.

0: 看见事情最终的实现。我们相信神在这样艰难的时候继续与我们同在，并且要让我们
1: wees vandaag zijn getuige, opdat Gods heerlijkheid door meer mensen gezien wordt.
0: 被更多人看见。阿们，愿神祝福大家。
1: God zegene jullie allen.

0: Muziek is een zegen.
1: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
0: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
2: Ja, verbonden vandaag met gelovigen, medegelovigen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En verbonden ook met elkaar met Patricia, die even laat weten. Goedemorgen, graag langs deze weg. Gefeliciteerd, lieve moeder Els Bakker. Gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele gezellige dag met pa en uw lieve vriendinnen. En tot snel, liefs, Patrice. En Theo den Engelsen uit Maden. Oftewel, lieve pap, lieve opa, zeggen Johan, Petra, Tessa en Evi. Vandaag is uw verjaardag en vieren we dat u 78 bent geworden. Van harte gefeliciteerd en we wensen u samen met Bianca een mooi nieuw levensjaar toe. In goede gezondheid. Geniet van alles wat op jullie pad komt. En hier stromen van zegen. Met de muziek van Joke Buijs. Heel veel liefs van Johan, Petra, Tessa en Evi.

0: stromen van zegen. En ja, ik zie hier, ik zou zeggen, stromen van donaties komen binnen. Dat is het wel een beetje, Thijs. Want er wordt echt ontzettend mooi gedoneerd voor ja, de vervolgde kerk. En ik hoop dat het vandaag ook wat dichterbij komt met de verhalen die je allemaal hoort. Even kijken hoor. Jos, bedankt. Gerda, bedankt. Carolien, eens even kijken. Bea, bedankt. Ewoud, bedankt. Iedereen bedankt. Jonathan, bedankt. SDOK.nl als je zegt, maar ik steun ook. Vandaag veel meer over wat dat dan betekent, jouw steun. En vandaag wordt jouw steun ook verdubbeld. Dus even heel goed om te beseffen. SDOK.nl. Ik draag het over aan jou, Thijs, hoewel ik nog een laatste blessing heb. Wat gaan jullie zo meteen doen?
1: Nou, ik vind het inderdaad fantastisch dat mensen zo geraakt worden, in actie komen. We gaan met Richard Groeneboom praten over een paar concrete voorbeelden van pastors die met die vervolging te maken hebben. We gaan hun verhalen horen, wat er dan gebeurt, onder welke druk ze staan. En we gaan natuurlijk ook kijken naar wat kunnen wij dan doen. En op welke manieren kan je allemaal in actie komen.
0: Supermooi, dat dus straks. Gaan wij even luisteren naar het lied dat Pieter voor vandaag heeft uitgekozen. Ik geef het woord aan hem.
2: Ik ben Pieter Strijbis en op deze SDOK-actiedag wil ik een blessing uitdelen aan al onze vervolgde broers en zussen. Maar tegelijkertijd ook aan alle luisteraars van Groot Nieuws Radio. Want Paulus schrijft in de Korinthebrief: als één lid leidt, leiden alle leden. De blessing is het lied Ik bouw op u. Het is een lied dat me telkens raakt. Het lied werd ook veel gezongen door 5 zendelingen die om hun geloof vermoord zijn. Ze wilden Jezus volgen waar de weg ook heen ging. Dat vind ik heel indrukwekkend, die liefde voor God en het gaan achter Jezus aan. En dat lees ik ook telkens in de verhalen die SDOK deelt. Het lijden zelf is vreselijk, maar onze vervolgde broers en zussen voelen vaak zo de realiteit van God in hun leven en zeggen ook vaak dat ze zich gedragen voelen door het gebed van ons als broers en zussen ver weg, maar toch verbonden in Christus. En ze verlangen ook om bij Jezus te zijn, zoals het lied ook eindigt. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust met u die mij hebt voortgeleid. Mooie uitzending verder.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij GM Damsteeg verhuren we echt dikke machines.
3: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
2: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
3: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
2: Echte aanpakkers.
3: Vakmensen.
2: Net als jij.
4: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
2: Kom bij ons werken.
3: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
2: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
4: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Volgens een eerste schatting van vakbond FNV liggen vandaag een paar duizend OV-medewerkers het werk neer. Er doen ook andere vakbonden mee met de staking, zoals het CNV. De bonden willen dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid schrapt. Er zijn nog meer stakingen deze week, zoals bij metaal- en bouwbedrijven. Veel Nederlanders hebben er last van, maar toch staat meer dan de helft achter de OV-stakingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 55% vindt het een goed protest tegen de bezuinigingen. Er is ook kritiek. Veel mensen vinden de stakingen een te zwaar middel, omdat het honderdduizenden mensen raakt. Bij een Chinees restaurant in Zeewolde in Flevoland is voor de tweede keer in 2 weken een explosie geweest. Tegen 6 uur gingen volgens de regionale omroep een stoeptegel tegen een van de toegangsdeuren. Daarna ging de explosief af en ontstond brand. Er zouden geen gewonden zijn en ook zou er nog niemand zijn aangehouden. En dan het weer van Weer Online. In het noorden trekken buien over en die kunnen vooral aan de kust fel zijn. Later in de ochtend ook in het zuiden regen. Vanmiddag is het overal wisselvallig met kans op onweer. Het wordt een graad of 17. En dat was het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Verder oponthoud op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort heb je een kwartier oponthoud. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 25 minuten langer over. Zijn daar aan het bergen. Je kan omrijden via de ring van Arnhem. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Ralph Vermalen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
16: Met Thijs Noorland en Jorieke Eilers.
15: Het christelijke radiostation.

0: Sela en You Raise Me Up.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vervolg maar volharden. Dat is dus wat vandaag centraal staat op Grootnieuws Radio. Samen met SDOK komen een actie voor christenen in China die steeds minder ruimte krijgen om hun geloof vrij te beleven. Maar ondanks de druk blijven geloven en getuigen. En daar kunnen wij zoveel van leren.
3: Ik voel me altijd een klein beetje beschaamd als ik dan de verhalen hoor van de vervolgde christenen ver weg. En dat je dat dan een beetje vergelijkt met de dingen waar wij mee bezig zijn. Dat je denkt, oh, wat is het goed om daarbij stil te staan en te zien hoe volhardend zij zijn, ja, dat kan ik in ieder geval. Ik denk wij allemaal heel veel van leren.
0: Ja, ik had ook echt, ja, we waren hier natuurlijk. Je gaat natuurlijk helemaal verdiepen natuurlijk in het onderwerp met zo'n actiedag en ook gesprekken van straks gaan voeren. Ik voelde echt inderdaad een beetje schroom. Want ik natuurlijk al, ja, dat deel ik natuurlijk ook over hier op de radio en in mijn columns over de terugkeer naar de kerk en het zo'n proces en wat het allemaal doet. En dat mag er allemaal zijn, hè? Maar dat zijn natuurlijk veel in Nederland die of van de kerk juist weggaan. En allemaal veel van dat soort processen worden veel over kerkscheuringen, over allemaal hete discussies over hete hangijzers. Ja, en dan ben je met dit onderwerp bezig. Dat schuurt gewoon.
3: Nou, en het mooie daarvan is dat wij dus heel veel kunnen leren van ze. En we mogen vandaag iets bijdragen van onze welvaart, de dingen waar wij veel in gekregen hebben om te beheren. En ik vind het dus mooi dat wij dus heel veel kunnen leren van ze en dat zij ons weer kunnen aansporen in die volharding, in dat standvastig zijn.
0: Ja, dat is wat ons echt ook wel aanspreekt voor vandaag. Het is niet alleen maar, oh, wij moeten soort...
3: Het is wederkerig.
0: Ja, het is echt wederkerig.
3: We krijgen echt dingen terug. En er zijn ook echt heel veel dingen waar wij ontzettend veel van hen mogen ontvangen.
0: Met SDOK-woordvoerder Richard Groeneboom horen we vandaag hun verhalen. Ontdekken we wat wij dus van hen kunnen leren en hoe we hen kunnen versterken. Dus ook die wederkerigheid komt vandaag ook zeker. Maar de wederkerigheid zit ook dat wij natuurlijk kunnen helpen en kunnen geven. Dus doe met ons mee.
3: Doe met ons mee. Kom in actie vandaag. En het is heel tof om te zien dat al heel veel mensen dat meteen gedaan hebben. Soms denk je, ja, ik wacht nog even, ik ga het straks wel doen. Nee, doe het gewoon even meteen. Dan heb je het maar geregeld. sdok.nl/China. Ja, en Jorike, hier gaan we altijd wel even extra van aan.
0: Nou, niet een beetje. Wij worden hier lyrisch van.
3: Ja, er is iemand die heeft gezegd, elke gift die vandaag binnenkomt, zonder een limiet daarop, ga ik verdubbelen.
0: Maar dan denk ik wel, maar stel dat het echt mega veel is. Dan moet je dus ook mega veel verdubbelen.
3: Ja, ik zal dus binnenkort alle faillissementen in de gaten houden. We gaan even kijken wie dat wel eigenlijk was, die anonieme weldoener. Ik denk, laten we hier maximaal gebruik van maken.
0: Ja, precies. Dat gunnen we deze ja, persoon natuurlijk. Hè? Dat we daar maximaal gebruik van maken. Dus ga naar sdok.nl/China. Zometeen heb jij nog een verhaal over Donald Duck. En dat heeft toch hiermee te maken.

0: De Opwekking Band en hoe trouw u bent. Ja, ik moet weer een beetje grinniken.
1: Wat dan?
0: Als dat mag. Kijk, jouw vrouw staat er toch wel een beetje onbekend om. Ja, hoe zou ik het noemen? Het is niet zuinigheid, dat is het niet.
1: Nee. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ga je niks over zeggen. Ik ben heel benieuwd. Dit is allemaal voor jouw konto. Laat het even duidelijk zijn.
0: Nee, ja, gewoon kijk. Ik weet, we hebben het weer gehad over de afwasblokjes die ze doormidden doet. Ze doet eigenlijk gewoon hele handige snufjes om te besparen. Ze houdt van besparen, maar ze is niet zuinig of gierig. Absoluut niet. Jouw vrouw is mega vrijgevig.
1: Ja, dat beaam ik.
0: Dat kan dus waarschijnlijk ook, omdat ze dus op heel veel dingen van die grappige, handige dingetjes verzint, waardoor je geld bespaart.
1: Nou, en ik ga nu een van die besparingtips met jullie allemaal delen. Even speciaal aandacht voor iedereen die een tijdschriftabonnement heeft, in het speciaal de Donald Duck. Want wat ontdekte mijn vrouw, tot haar verontwaardiging, frustratie, misschien ook al een klein beetje boosheid. Wij hebben in de coronatijd een Donald Duck abonnement genomen. Ook omdat je dacht, nou, dat is leuk voor de kinderen, werd veel van genoten. En dat is daarna doorgelopen, en zo gaat het dan vaak. Wat ontdekte ze nou? Laat ik het even in een vraag vatten. Wat denk jij dat goedkoper is? Elke week een losse Donald Duck halen in de supermarkt of een Donald Duck abonnement?
0: Ja, het zou natuurlijk een abonnement moeten zijn.
1: Dat zou je inderdaad denken. Maar ja, ik stel deze vraag natuurlijk niet. Dat voel je ook wel aan als dat niet waar was.
0: Ja.
1: Want wat willen we in het geval? Een los nummer Donald Duck kost €4,30.
0: Is dat zo duur tegenwoordig?
1: Ja, dat moet je nu even aan de zijkant neerzetten.
0: Sorry, ja.
1: 430. En dat betekent dus 4 kinderen die allemaal een kwartier stil zijn. Dat is het echt wel waard. maar wat kost het nou als je dat als abonnement doet? €240, €239,40 per jaar. En dat is €4,60 per nummer. En wat zeggen ze dan? Ja, dan krijg je ook de digitale erbij. En af en toe een specialtje erbij. En uiteindelijk heeft ze gebeld. Dat moet je dus doen in dit soort gevallen. En uiteindelijk bespaar je een kwartje. Als je een abonnement neemt in plaats van de losse nummers koopt. Maar ja, wanneer bespaar je meer? Als je gaat bellen. Ik zeg, joh, je moet bellen. Dan moet je eigenlijk laten zeggen, ja, ik wil er eigenlijk wel vanaf. Het is me te duur.
0: Dan zeg je, als ik hem wil kopen, dan koop ik wel een losse.
1: En toen zei de meneer, ja, maar dit moeten we ook doen. U moet af en toe even bellen. Dan kan ik u een prachtige aanbieding doen.
0: Niet.
1: We kunnen gaan voor 1 jaar 20% korting. Of we kunnen zelfs gaan voor 2 jaar 30% korting.
0: Oh.
1: Plus dan nog wat Donald Duck extra erbij.
0: Doe normaal.
1: Dus, lieve luisteraar, die in actie wil komen.
0: Ja, wacht even.
1: Ja? Ik moet het even een plekje geven.
0: Bizar. Het schijnt met kranten ook zo te zijn, hè? Je moet gewoon altijd bellen om je abonnement op te zeggen.
1: En heel veel mensen doen dat niet. Ik denk, dat is de truc om dat vandaag te doen.
0: Want dan?
1: Wat bespaar je dan? €96. En die is zojuist gedoneerd aan de SDOK.
0: Ja.
1: Namens de familie Noorland. We hebben er even 105 van gemaakt. Dat is een mooie cursus die we dan kunnen vergoeden. Dus ik wil jullie oproepen als je denkt, ja, misschien geef je al heel veel. Denk je, waar moet ik het vandaan halen? Check even die abonnementen. Spendeer even een 20 minuten aan de lijn. Dat wel. Ondertussen kun je lekker blijven luisteren. En zorg dat je een betere aanbieding krijgt. Doneer wat je daarmee verdient aan de SDOK.
0: Wat een tip. Ik wil,
1: ja,
0: je,
1: toch?
0: Wil echt Jantine enorm bedanken voor haar besparingsdrift. Ja, dat we dit met elkaar. Ja, dit is echt top. Bedankt.
1: Laat het even weten.

0: Battle Music en Starlight. Ja, en wij ondertussen, dat jij natuurlijk de gouden tip gaf over geld besparen en wat je natuurlijk vervolgens met dat geld kan doen. Ja, zitten wij hier helemaal van weer vol verbazing bijna, of verwonderd te kijken wat er allemaal binnenkomt.
1: Het is zo mooi dat je ziet dat we met elkaar in actie komen en dat we dit goede doel ook een hart onder de riem kunnen steken. Mevrouw Marieke heeft zojuist gedoneerd. Vreselijk als christenen vervolgd worden, schrijft ze als motivatie bij. Ze hebben dan steun nodig van God, maar natuurlijk ook van ons als mede-christenen die in vrijheid hier mogen leven. Ja, en zo gaat het achter elkaar door. Het is mooi als je daar ook iets over wilt delen waarom je dit mooie doel steunt.
0: Vandaag komen we dus op Grootnieuws Radio met SDOK en actie voor vervolgde christenen in China. Kerken worden gesloten en gecontroleerd. Voorgangers worden opgepakt. En christenen die buiten de officiële kaders samenkomen, lopen steeds grotere risico's.
1: Maar het verhaal van de Chinese kerk gaat niet alleen over die vervolging. Het gaat juist ook over de enorme volharding die je er aantreft. Want christenen blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen. En ze bereiden elkaar er zelfs op voor wat ze moeten doen als ze dan worden opgepakt.
0: Met SDOK-woordvoerder Richard Groeneboom horen we vandaag hun verhalen. Ontdekken we wat wij van hen kunnen leren en hoe we hen kunnen versterken. Goedemorgen, Richard.
2: Ja, goedemorgen.
0: Een bijzondere dag vandaag. Ook voor jullie, denk ik.
2: Absoluut.
0: Dat we natuurlijk hopen dat zoveel mogelijk mensen in actie komen. Als wij hier in Nederland zeggen, ik ga zondag naar de kerk. Wat betekent diezelfde zin voor een christen in China?
2: Nou, voor een christen in China is dat niet dat je op zondagmorgen misschien met een Bijbel of een telefoon met een Bijbel-app onder je arm naar de kerk loopt. En denkt van nou, we gaan weer gewoon naar een dienst toe en we gaan een preek horen, zingen met elkaar en nou, geweldig mooi. Geweldig mooi, dat zullen ze zeker wel zeggen, maar in een hele andere context. In China is de afgelopen jaren de situatie voor christenen echt drastisch veranderd. Je hebt daar de officiële toegestane staatskerk door de overheid, de zogeheten drie zelfkerk. Dat is een overheid die is toegestaan, maar wel als je je aan de regels houdt van de overheid. Dus dat betekent onder andere dat jongeren onder de 18 jaar daar niet binnen mogen komen. De preek die je daar houdt, die moet gecontroleerd worden door de overheid. Dat betekent dat je daar bijvoorbeeld geen dingen mag zeggen als dat Jezus de belangrijkste is. Hè? Want Xi Jinping, de leider, de president is de belangrijkste. Nou, om dat allemaal goed te controleren, betekent dat een voorganger van zo'n staatskerk, die moet een preek uploaden van tevoren naar een soort religieus bureau. Achteraf moet audio ook worden geüpload, dus ze alles kunnen controleren. Er hangen camera's in die kerk, ze houden alles in de gaten. Dus ja, dat is toch niet gewoon op zondagmorgen fijn naar de kerk. Dus je kunt je voorstellen, heel veel voorgangers die daar voorgaan, die komen in gewetensnood. Ze kunnen daar niet meer de boodschap brengen die ze willen brengen. Dus wat je ziet is dat mensen die nog lange tijd ook wel naar die staatskerk gingen, daarna hebben aangesloten bij de huiskerken die er natuurlijk al wel waren. Alleen die voelden zich steeds oncomfortabeler bij hoe het er gaat in zo'n staatskerk.
0: Wat was het verschil tussen een staatskerk en een huiskerk?
2: Nou, een staatskerk is officieel toegestaan door de overheid. En wat eigenlijk

0: bijna meer een leidervereering.
1: Ja, leidervereering. En ze laten zich ook erg inspireren door hoe dat gaat in Noord-Korea bij Kim Jong-un. Hè. Dat kennen we allemaal, maar in die kant gaat het steeds meer op. Kerken worden aangevallen, die huiskerken ook. Dat is natuurlijk een heel apart netwerk, maar die worden steeds meer. Ja, die zijn natuurlijk, dat mag niet. Hè. Een huiskerk is niet toegestaan, dus dat is sowieso illegaal. Lange tijd is het zo geweest dat ze een beetje tussen de regels door wel toestemming hadden. Had je zeker tot voor de eerste helft van de eeuw, zeg maar, het begin zeg maar rond 2000, ging het allemaal wat beter. Maar sinds 2018 zie je echt een keerpunt. Toen zijn ze bepaalde regels die er al waren, zijn ze gaan afstoffen. Onder andere die regels dat je dus niet als jongere onder de 18 naar de kerk mag. Je ziet ook religieus onderwijs is verboden. Bijbels bijvoorbeeld. Hè? De Bijbel-app kun je daar niet op je telefoon downloaden. Fysieke bijbels zijn wel beschikbaar, maar heel gelimiteerd. Dan kun je dus op een bepaald tijdstip binnen een shopje die bij de staatskerk hoort, kun je een aantal bijbels halen, maar niet te veel. Dus zeg, joh, doe maar 50 bijbels, is voorbidden. Je kunt zelfs een boete krijgen als je te veel bijbels zou afnemen. Dus wat ze eigenlijk proberen is die kerk de nek om te draaien door de jongere generatie gewoon van die kerk vandaan te houden.
0: Ja, zo, echt een soort de hele generatie dus van af te snijden. Zo van als de kinderen gewoon niet hiermee besmet worden, om het zo maar te zeggen, dan sterft het eigenlijk uit.
1: Ja, en dat gaat heel ver. Er zijn verhalen van onze partner die we dan horen, van een jongen van 13 jaar. Die zat op school. En dan moet je tegenwoordig een formulier ondertekenen dat je dus geen christen bent, dat je niet gelooft. Nou, die worden onder druk gezet, worden echt gepusht om zijn document te ondertekenen. Nou, veel jongeren doen dat op een gegeven moment dan. Nou, in dit geval waren er iets van 80 jongeren die nog over waren. En uiteindelijk, iedereen tekende, maar één jongen niet. Een jongen van 13 jaar. Die zei, ik kan dat gewoon niet doen. Nou, toen werd hij dus van school geschopt. Er wordt dan ook gedreigd van dat je ouders bijvoorbeeld hun baan kwijtraken. Hè. Het zijn vaak overheidsbanen. Opa en oma raken hun pensioen kwijt. Dat soort dingen.
0: Jongen van 13 jaar,
1: die echt met tranen in zijn ogen zijn bijbelleraar. Dat is natuurlijk ook allemaal ondergronds. Want je mag geen religieus onderwijs krijgen. Dat gebeurt wel, maar natuurlijk ook allemaal ondergronds. Maar het zijn hele heftige verhalen.
0: Het zijn hele heftige verhalen. En is het dan, je zei de staatskerk, die is er nog wel, maar dan mag je dus niet je kind mee naartoe nemen. De huiskerken, dat is meer. Moet ik dan meer denken dat dat ondergronds is?
1: Ja, dat is ondergronds. Lange tijd en nog wel zie je dat ze dan bij elkaar kwamen in koffiezaken of restaurants. Maar dat wordt ook steeds moeilijker. Dus ze komen vaak in huizen bij elkaar. Mensen thuis of online. Zeker in coronatijd was dat zeg maar ook wel een soort een goede kant van de coronasituatie. Dat ze gedwongen werden om online te gaan. Waardoor heel veel voorgangers gewoon hun gemeente bedienden via het scherm. Via Zoom. Dan zag je daar echt heel veel mensen op het scherm verschijnen. Nou, toen zijn ze ook een strategie wat gaan wijzigen, waardoor ze ook heel erg gericht werden om die livestreams te verstoren. Dus dat wordt heel veel ook gehackt. Op allerlei manieren proberen ze ook op die manier ook de kerk aan te vallen. Huiskerken die het nog wel zijn, worden binnengevallen. Komen ze met een hele tientallen politieagenten om zo'n dienst te verstoren. Gemeenteleden worden opgepakt. Nou, soms dan na uren verhoren worden ze weer vrijgelaten. Voorgangers worden ook vastgehouden. Zitten soms jarenlang gevangen. Dat is de situatie van dit moment.
0: Het is ontzettend, ontzettend schrijnend. Je vertelt natuurlijk zoveel dat je denkt dat allemaal daar gebeurt. Wat je ook al zei, dat voorgangers dus hun preken van tevoren moeten uploaden.
1: Ja.
0: En dan wordt het gecontroleerd?
1: Ja, dat klopt. En ik neem aan dat ze niet de capaciteit hebben om elke preek te gaan luisteren vooraf. Maar kijk, als er dan iets is of er is een klacht over jou, nou, dan hebben ze een database. En dan zeggen ze, die heb je toen gezegd, dat heb je ingestuurd, maar uiteindelijk heb je die preek uitgesproken. Dat klopt niet met elkaar. Dus je wordt overal gemonitord. Je moet je realiseren, dat is een land waar 700 miljoen camera's ophangen, hè, in het hele land. Dus alles wat je doet heeft ook een positieve kant. Want het schijnt dat het aantal fietsen wat gestolen wordt is teruggelopen. Maar het is bizar.
0: Je levert wel veel in ervoor.
1: In de kerk, naast de kerk. Dus echt alles is gewoon geregistreerd. Of wordt geregistreerd.
0: Maar dat is toch niet voor te stellen. En als dan een preek, dan kan er ook gewoon terwijl iemand preekt dat hij wordt binnengevallen.
1: Ja, dat komt. Ja, er zijn voorbeelden van dat iemand aan het preken was. En zat iemand van de overheid achterin. En die zinde dat niet. En die interrumpeerde gewoon en moest zijn preek eindigen. Ja, dus dat komt voor.
0: Wat doet het met de gemeente als je dus weet dat de overheid zo letterlijk meekijkt?
1: Ja, omdat het de afgelopen jaren zo gegroeid is, zie je dat ze zelf wel, laat ik het zo zeggen, een deel van de

0: oudere generatie is, die heeft dat ook meegemaakt in de vorige eeuw, hè, ten tijde van Mao, hè, de culturele revolutie, dus die weet wat het is om Jezus te volgen onder vervolging. Voor de jongere generatie is dat best wel nieuw. Dus wat ze proberen is vanuit de kerk ook om die kerk ook toe te rusten. Hè, van ja, weet je, hou vol hè, in het geloof. Dus onderwijs is daarbij heel belangrijk. Dat is best wel een uitdaging. Zeker omdat die kerk heel erg groeit. Dus ja, om die mensen ook, ja, ook mee te nemen in een geestelijk groeiproces, dat is best wel ook wel. Er zijn heel veel mensen voor nodig. En ja, zeker omdat die kerk vaak opsplitst in kleinere groepjes. Hè, dan heb je een kerk van eerst 500 man. Nou, dat kon niet meer. Zo wordt het 250 en dan nog kleiner. Dus goede leiders vinden is ook een uitdaging. Want al die kerkjes die hebben dan ook weer een voorganger nodig. Iemand die het woord uitlegt. De jongeren ook toerusting geeft. En dat is echt ook wel een uitdaging voor de kerk in China op dit moment.
1: Ja, en ze worden ook zelf ook om een voorgang te zoeken. Want je weet dus, je wordt bedreigd. Je kan worden opgepakt worden. Je kan gevangen worden gezet. Waarom ziet eigenlijk de Chinese overheid onafhankelijke kerken, sowieso religie, zo als een bedreiging? Waar zit die angst eigenlijk?
0: Ik denk
1: voor
0: dat er verschillende dingen te noemen zijn. Ten eerste is het ook een land die echt de complete controle wil houden. Dus ook religie. Dus nogmaals, het moet dan gaan op de Chinese manier. En ze noemen dat met een moeilijk woord significatie. Dus alles wat je doet, ook in de kerk, moet conform zijn de regels van de communistische overheid. Dus dat is één. Ten tweede, ze zien het christelijk geloof als iets westers. Nou, het westen, daar moet je vandaan blijven. Dus dat is allemaal import vanuit het westen. Dus dat strookt niet met dat hele proces van significatie, om het allemaal Chinees te maken. Dus ik denk dat dat twee belangrijke factoren zijn die daarbij een rol spelen.
1: En ik las ook, er mag niks boven de leider komen.
0: Ja, exact.
1: Dan Xi Jinping, mag niet Jezus daarboven.
0: Exact. Xi Jinping is God, zou je kunnen zeggen. Hij is de grote leider. En dat is ook de reden dat je dat ook niet in de kerk mag zeggen. En daarom zien ze een religieuze groep, of in dit geval de kerk, het christendom, als een geloof wat Jezus boven de president plaatst, boven de grote leider. En dat is echt wel een groot probleem.
2: Dan horen we natuurlijk ook wel eens dat die kerk enorm aan het groeien is in China. Is dat inderdaad het geval?
0: Ja, dat speelt ook een rol. Het is goed dat je dat ook noemt. Er zijn, naar schatting, niemand die het precies weet, maar zo ongeveer 100 miljoen christenen in China.
1: Zoveel?
0: Dat is heel veel. Ongeveer 7% van de totale bevolking. En dat is meer dan het aantal leden van de communistische partij. Moet je voorstellen. Dus dat zien ze ook een beetje als een bedreiging. Zien die kerk groeien en denken, wow, dat gaat te hard. Dat moeten we niet hebben. Dus
1: hoe verklaar je dat het zo groeit?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook te maken heeft, dat was ook de uitleg die ik hoorde van Chinezen toen ik ook zelf aan het keer in China ben geweest, toen het ook al begon te groeien. Dat hele lange tijd hebben ze onder een soort situatie van atheïsme geleefd. Hè? Een soort geestelijke jaad. Mensen waren op zoek naar zingeving, maar vonden dat niet in het communisme, een soort atheïstisch geloof. En toen werd dat wat meer open, rond het jaar 2000. En toen kwam daar meer voedingsbodem om ook het evangelie te delen. En ja, dat zorgde dat heel veel mensen tot geloof kwamen. Wat in het verleden natuurlijk ook wel is gebeurd, maar het was opnieuw eigenlijk een soort van revival, zou je kunnen zeggen. En toen dachten ze bij zichzelf, hey, dat is niet de bedoeling. Dus toen zijn ze die duimschroeven wat meer weer gaan aandraaien.
1: En het blijft groeien en ze blijven die duimschroeven aandraaien.
0: Absoluut,
1: en de laatste tijd is veel erger eigenlijk dan ooit. Nu is China een land waar enorm veel bijbels worden gedrukt. Maar Chinese christenen kunnen tegelijkertijd dus heel erg veel, wat jij vertelde, moeite hebben om aan een bijbel te komen. Dat is ook zo'n paradox.
0: Dat is eigenlijk heel bizar. Hè? Ja. Het is een land waar heel veel bijbels vandaan komen. Het kan best zijn dat het bijbeltje wat jij zondags in de kerk leest, dat in China ergens is gedrukt. Hè? Goedkope drukkosten. En daar zijn bijbels dus steeds schaarser goed. En dat is daarom ook een van de redenen dat we SDOK via onze partners proberen om Chinese christenen aan een bijbel te helpen. Je moet je voorstellen, dat is zowel digitaal als geprinte bijbels. Via onze netwerken proberen we die op de juiste plekken te krijgen. En om je een beeld te krijgen, voor €50 kun jij helpen om twee Chinese bijbels het land binnen te brengen. En daar zitten de printkosten bij, het hele transport en logistiek. Alles. Want het is niet zo even, een bijbel drukken en brengen naar de christelijke boekhandel op de hoek. Daar zit ook een hele logistiek omheen, wat daar ook wel bij hoort. Ja.
1: En dus de bijbel, hoe wij de verhalen kennen. Want je vertelde ook over de staatskerken die dus een eigen bijbel hebben. Maar daar worden gewoon verhalen in aangepast.
0: Ja, klopt. Er zijn verhalen dat ze bezig zijn met een soort speciale Chinese bijbel. Die is er nog niet. Maar ze hebben al wel bijbelverhalen in wat schoolboeken aangepast. Of een bepaald christelijke lectuur die er nog wel is. En die ook in de staatskerk wordt gebruikt. Nou, een bekend voorbeeld daarvan is het bekende verhaal van Jezus. Die dan wordt aangesproken door de fariseeën en schrift. Geleerde met een overspelige vrouw. En dan zeggen ze, wat moet er met deze vrouw gebeuren? En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, ja, die gooit de eerste steen.
1: Ja.
0: Nou, we kennen het verhaal, hè? Ze lopen weg, een beetje beschaamd.
1: Er wordt geen steen gegooid.
0: Nee, en dan komt de Chinese variant van dit Bijbelverhaal. Dan staat er in de Chinese versie, toen pakte Jezus een steen van de grond en doodde stenigde de vrouw.
2: Zo.
0: Is heel heftig. Dus zij passen dus Bijbelverhalen aan. Daar zit het idee achter binnen de Chinese context. Past de filosofie oog om oog, tand om tand. Je hebt een fout gedaan, daar moet voor geboet worden. Dus vergeving en verzoening, dat past daar niet in. Dus dat zijn de verhalen en ook de voorgangers binnen zo'n staatskerk die dit soort verhalen moeten vertellen. Dus heel veel van die voorgangers in zo'n kerk die komen ook in gewetensnood.
1: Ja.
0: Er zijn verhalen van voorgangers die dan proberen om maar met vervroegd pensioen te gaan of andere manier. Want als je dus zegt dat je het er niet mee eens bent, dan heb je een probleem. Dus je moet ook een handtekening zetten onder een formulier waarin je dus ook erkent dat je dit ook onderschrijft. Deze theologie of uitleg van de Bijbel.
2: En kun je iets vertellen over hoe waardevol de Bijbel is voor die Chinese christenen?
0: Is ontzettend belangrijk. En daar komen misschien straks ook nog wel meer over te spreken bij voorgangers die ik heb gesproken, die vertellen dat die Bijbel ongelooflijk belangrijk is. En als ze in de gevangenis zitten, als ze bijvoorbeeld kaarten krijgen, ook vanuit het Westen, dat ze die, waar dan Bijbelteksten op staan. Nou, heel veel, vaak wordt dat ook ook wel onderschept. Maar er zijn situaties waarin ze die kaarten wel krijgen en dat zo belangrijk is. Dat ze die opschrijven in een schriftje uit hun hoofd leren. Dus het is enorm belangrijk.
1: Het mooie is dus een van de concrete dingen die dus vandaag mogelijk is om dus voor €50 twee Chinese Bijbels kunnen dan worden verspreid. En vandaag wordt dus elke gift verdubbeld. Dus wat betekent dat?
2: Dat is dus voor €50 heb je dus 4 Bijbels. Of als je misschien €100, reken even mee, Jurieke. Als je €100 kan missen, hoeveel Bijbels worden dat dan?
1: Maar dan heb je ook weer €105. Heb je ook weer iets anders wat je
2: Nee, maar even, reken even met me mee.
1: Wacht even.
2: Je probeert over onder de som uit te komen.
1: Wacht even, 5. Ja, dubbele natuurlijk, 8.
2: Ja, inderdaad, dat worden er 8 als je er 200 hebt. Dat gaat heel goed. 16. Maar dat is natuurlijk een enorme. SDOK.nl. En voor €50 4 Bijbels, €100, 8. Reken zelf maar door.

0: Trust in You, vervolgd maar volhardend. Dat is wat vandaag centraal staat op Grootnieuws Radio. Samen met SDOK komen een actie voor christenen in China die steeds minder ruimte krijgen om hun geloof vrij te beleven. Maar ondanks de druk blijven geloven en getuigen. En daar kunnen wij zo van leren. Met SDOK-woordvoerder Richard Groeneboom horen we vandaag hun verhalen. Ontdekken we wat wij van hen kunnen leren en hoe we hen kunnen versterken.
1: We willen je van harte uitnodigen om met ons mee te doen via sdok.nl/China. Je vindt daar ook alle informatie. Hoe kan ik een gift geven en wat zijn de andere manieren om te ondersteunen? Ja, en het blijft toch iets wat we blijven benoemen. Elke gift wordt vandaag verdubbeld door een anonieme gever.
0: Ja, dat is toch, ja, het is toch een beetje van wacht niet tot morgen.
1: Nee.
0: Dan wordt het niet verdubbeld.
1: Nee,
0: dan,
1: dus
0: dan zijn ze nog steeds blij mee. Hè? Ik bedoel, maar vandaag wordt het verdubbeld.
1: Ja, ik zou er niet op wachten.
0: Nee, precies. Richard, we gaan naar het verhaal van pastor Yang. Van wat voor kerk is hij voorganger?
2: Nou, hij is voorganger van de Zion Church. En de Zion Church is een van de kerk van een groot netwerk van huiskerken in China. Waar die van 40 steden van China kerken van zijn, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En die Zion Church is een van de kerken die de afgelopen jaren flink onder het vergrootglas zijn komen te liggen van de Chinese overheid. Omdat zij zo'n kerk zijn die zich gewoon niet houdt aan de regels die ze houden. Die ze stellen bij de overheid. Hè. Je moet aan al die regels voldoende camera's ophangen. Maar zij zijn gewoon doorgegaan met het preken van het evangelie.
0: Ja, want zij doen dus niet camera's, zij doen niet preken uploaden.
2: Nee. Dat is sowieso zijn het regels die natuurlijk eigenlijk gesteld kunnen worden aan de door de overheid toegestaande kerken. Dit is sowieso illegaal, hè? Want als je een huiskerk ben je illegaal. Goed, dit waren al kerken die best wel lange tijd in China een soort van gedoogd werden, zou je kunnen zeggen, lange tijd. Maar dat is er allemaal veranderd en de duimschroeven aangedraaid. Maar die kerken die wilden ze gewoon niet aan die regels houden. Die gingen gewoon door. Nou, de druk werd groter. Kerkdiensten werden regelmatig overvallen. Moet je voorstellen dat ze soms inderdaad met tientallen agenten komen om een dienst te verstoren. Gemeenteleden worden opgepakt.
0: Dat is wat je zegt. Dan moet je, even om daarbij te staan, moet je dat eens even voorstellen. Dus zie je zelf inderdaad even in jouw kerk zitten en opeens gebeurt dat.
2: Ja, ik heb daar video's van gezien. Dat is heel heftig. Zo'n gemeente is dan bezig. En dan zie je soms nog echt dat een gedeelte van de gemeente gewoon doorgaat met zingen. Echt als een vorm van aanbidding. En dan zie je die mensen rondlopen en pakken voorgangers vast. Er worden meegenomen. Ik vond dat heel heftig om te zien. Dat is heel erg shocking.
0: Ja.
2: Dat is het.
0: Zo onveilig.
2: Ja, en je weet ook niet wat er gebeurt. Hè. Je wordt dan meegenomen en dan word je uren ondervraagd. Informatie geven over andere voorgangers, over het werk wat je doet. Zo'n stuk intimidatie. Wat je dan vaak ziet is dat dan heel veel gemeenteleden dan na een aantal uren weer worden vrijgelaten. De voorgangers worden vastgehouden. De mensen die echt verantwoordelijk zijn. Dat is de situatie.
0: Wat overkwam pastor Yang?
2: Nou, pastor Yang is zo'n voorganger van zo'n Zion Church. Die ligt dus lange tijd onder dat vergrootglas. Ze hadden dus op een gegeven moment ook besloten, de regering, om een aantal van die voorgangers ook op te pakken. Nou, op het moment dat ze bij Yang voor de deur stonden, toen zat hij in het buitenland. Zijn vrouw en kinderen waren wel thuis. Hij zat elders en op een gegeven moment kreeg hij te horen dat ze bij hem op de stoep stonden, maar hij was niet thuis. Nou, toen hebben ze maar zijn vrouw opgepakt. Moeder van 2 kinderen, 2 en 3 jaar. Moet je voorstellen, jij zit in het buitenland, je vrouw en kinderen zitten thuis en zijn opgepakt. Dus hij zat daar, hij kan niet meer terug, want hij wist van ja, ze komen mij pakken. Volgen van een voorganger van een kerk. Dus ja, dat is een vreselijke situatie. Dus hij zit dus nog steeds in het buitenland, zit met ledenogen toe. Deze situatie. Het is nu bijna een jaar geleden dat het gebeurd is. Oktober vorig jaar.
0: Want zijn vrouw werd meegenomen.
2: Die zit in de gevangenis.
0: Die zit in de gevangenis. Waarvan wordt zij beschuldigd?
2: Ja, dan wordt dan bijvoorbeeld een reden genoemd lid van een illegale organisatie of verkeerde bedrijfsvoering, weet je wel. Dat soort dingen worden dan genoemd. En dan zou je kunnen zeggen, officieel is dat natuurlijk niet toegestaan, zo'n huiskerk. Dus officieel volgens de regels van de Chinese overheid is dat juist. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Dus zo'n man zit in het buitenland en heeft dan op afstand contact met zijn kinderen. Die ook niet weten wat er gebeurd is. Die worden dan opgevangen door een opa en oma. En ik heb een fragmentje meegenomen. Misschien is het ook wel mooi om daar straks even naar te gaan luisteren. Waarin Yang ook zelf zegt hoe dat voor hem is.
0: Laten we daar naar luisteren.
3: Our two children are very young. One is 3 years old and one is 2 years old.
2: Onze twee kinderen zijn erg jong, 2 en 3 jaar oud. Een jongen en een meisje. Toen mijn vrouw werd opgepakt, hadden ze geen idee wat er gebeurde. Ze worden nu opgevangen door opa en oma. Broeders en zusters uit de kerk zoeken onze kinderen ook elke week op. Omdat ik niet bij ze kan zijn, omdat ik in het buitenland zit.
3: As I give them video call nearly every day, sometimes they will ask.
2: Bijna dagelijks heb ik een videogesprek met de kinderen. Soms vragen ze, wanneer komen papa en mama weer thuis? Waarom belt papa alleen maar en mama niet? Wanneer komt ze terug?
3: When mom and dad will coming back, why is always dad giving a call? Where's mom?
1: Ik vond die vraag zo heftig, die dan die kinderen vragen, stellen van wanneer kom je thuis? Maar hij kan niet zomaar naar huis,
2: nee.
1: Richard.
2: Nee, hij kan niet naar huis. En hij kan eigenlijk ook niet zeggen dat de mama in de gevangenis zit. Dus zo'n man die draait daar een beetje omheen. En dat is natuurlijk heel heftig, want zo'n man voelt zich daar ook heel ongemakkelijk bij. Hij weet ook niet hoe lang het gaat duren. Hij heeft ook geen contact met zijn vrouw, alleen via een advocaat. Zijn vrouw is psychisch ook niet zo heel sterk. Nou ja, dat is natuurlijk heftig als je dan in zo'n situatie zit. 2 jonge kinderen. Hoe lang gaat dit duren? We weten het niet.
0: Ja, dus geen idee hoe lang zijn vrouw vast blijft zitten?
2: Nee, dat weten we niet. Nee, geen
0: idee. Hoe het met haar gaat?
2: Nee, nou ja, af en toe hoort hij dan via de advocaat wel dat ze het inderdaad best wel moeilijk heeft en dat ze de kinderen heel erg mist. Maar heel veel meer is er niet bekend.
0: En hij kan dus niet terug naar China, want dan wordt hij natuurlijk ook opgepakt. Kan hij zijn werk als voorganger dan nog doen?
2: Ja, dat doet hij dus online. Dat is ook een van de dingen die als SDOK doen. Ook dit soort voorgangers ondersteunen via speciale trainingen. We hebben trainingen speciaal voor pastors om hen te leren hoe ga je om met vervolging, met lijden. Omdat daar op dit moment zoveel voorgangers mee te maken hebben. Dat we gewoon ook gaan kijken van wat zegt de Bijbel over vervolging. Hè? Nieuw Testament is natuurlijk al de Bijbelboeken komt vervolging in naar voren. Hoe kun je geestelijk voorbereiden? Gaan ook met elkaar in gesprek. En dat is ook heel bemoedigend voor de voorgangers zelf. Dus dat is iets wat we doen. Maar hij gaat ook gewoon door met het leiden van zijn gemeente. Dat voelt natuurlijk een beetje gek. Want hij zegt, het leidt me ook af. Dus hij zegt vanaf het buitenland, leid ik mijn gemeente via het scherm. Hij leidt gewoon kerkdiensten. Doet een stukje pastoraat zeg maar via het scherm. Ja, we kunnen dat zo niet hebben voorstellen. Ja, nee. We zijn ook wat meer gewend aan online kerkdiensten. Maar dit is gewoon hoe het in China in heel veel gevallen gewoon gaat. Omdat je geen andere optie hebt. Ja. En met al die onzekerheid van hoe gaat het met mijn gezin?
0: Ja, hoe gaat het met je kinderen die je dus niet ziet?
2: Ja.
0: Met je vrouw. Is familie vaker doelwit eigenlijk?
2: Nou, wat je vaak ziet, dat als voorgangers natuurlijk het doelwit zijn. En als dan bijvoorbeeld in dit geval een voorganger wordt opgepakt, dan heeft dat natuurlijk impact op het hele gezin. Dus daarin is die elkaar ook aan zet, ook om die gezinnen dan ook hulp te geven. Dus die gezinnen en die voorgangers. Omdat die trainingen wel heel belangrijk zijn. We hebben het ook over volharden in geloof vandaag. Hè? Dat is waar die trainingen heel erg belangrijk voor zijn. En dat is ook een van de dingen waar we vandaag actie voor voeren. Hier bij Groot Nieuws Radio. Je kunt voor een bedrag van €105... kun je 1 dag training geven aan zo'n voorganger. Om hem te leren om standvastig te blijven in geloof. Dat geeft hem een mogelijkheid met andere voorgangers daarover te spreken, met elkaar te bidden. Maar ook vanuit de Bijbel ook onderwijs te krijgen om vol te houden. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Dus
0: dat geven jullie, dat is ontzettend belangrijk. En jullie helpen dus ook gezinnen. Wat heeft zo'n gezin van bijvoorbeeld Pastor Young nodig?
2: Een stukje onder. Dat het gezin kan blijven draaien. Ze worden nu in dit geval natuurlijk opgevangen door opa en oma. Maar dat zijn nou kosten aan verbonden. Dus wat wij doen is vaak ook gewoon financiële middelen beschikbaar stellen. Dat deze mensen gewoon eten kunnen kopen voor die kinderen. Heel simpel. Soms medische zorg. Als iemand in de gevangenis heeft gezeten. Een voorganger in de gevangenis heeft gezeten. Dat die naar het ziekenhuis kan. Omdat die bijvoorbeeld erg verzwakt is geraakt. Heel, heel verschillende manieren. Maar dat zijn zomaar 2 voorbeelden.
0: En dat is ook waar voor dat specifieke doel kun je ook vandaag geven.
1: En dat is dus €10 per dag. Dan ondersteun je het gezin van zo'n voorganger. En wat Richard net al zei, voor €105 krijgt een Chinese voorganger 1 dag training om te leren omgaan met die vervolging. Je kunt heel makkelijk bijdragen via sdok.nl/China. En daar zie je ook alle voorbeelden van de bedragen die je kan geven, wat daarmee gedaan kan worden, ook nog even uiteengezet.
0: En eigenlijk is dit moment het perfecte moment om dat te gaan doen, want we gaan er heel even uit. We komen natuurlijk straks terug samen met Richard Groeneboom. Dan horen we het verhaal van pastor Chow, die zelf in de gevangenis ging getuigen van zijn geloof en gevangenen ging dopen. En dan horen we ook welke lessen wij mogen leren van de vervolgde kerk in China. Maar we gaan dus even uit. Dit is echt het moment om dus te gaan naar sdok.nl/China. En ja,
1: ja, zometeen even een tussenstandje.
0: Oeh,
1: om
0: ik heb
1: 11
0: een
1: uur.
0: Tussenstand.
1: Heel even een tussenstand horen van, want er wordt heel veel bijgedragen. En ga ik ook even een paar reacties van thuis meenemen.
0: En denk aan die verdubbelaar, hè. Alles wat je vandaag geeft, wordt door een anonieme gever verdubbeld. Blijf erbij, heel graag, tot zo.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
16: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, vis cuisine, fish and fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
21: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
22: Smint.
23: Valt je iets op aan mij?
22: Nieuwe jas?
23: Nee.
22: Nieuwe schoenen?
23: Nee.
22: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
24: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
22: Smint. Boost yourself.
25: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Nog 309.000.
27: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
28: 7 sturen.
27: Alcantara bekleding.
29: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
30: Kijk eens, gevonden.
29: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
32: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
33: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen... en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
34: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
35: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
37: Met Thijs Noorland en Jorieke Eilers.
36: Het christelijke radiostation.

0: Dom Owen en Your Love Never Fails.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Een hele goede morgen.
3: Welkom terug.
0: Vandaag komen we op Grootnieuws Radio met SDOK in actie voor vervolgde christenen in China. Kerken worden gesloten en gecontroleerd, voorgangers worden opgepakt en christenen die buiten de officiële kaders samenkomen lopen steeds grotere risico's.
3: Maar het verhaal van de Chinese kerk gaat niet alleen over vervolging, het gaat ook over enorme volharding. Want de christenen blijven samenkomen, ze blijven het evangelie delen en bereiden elkaar ook voor wat ze moeten doen als ze worden opgepakt.
0: Met SDOK-woordvoerder Richard Groeneboom horen we vandaag hun verhalen. Ontdekken we wat wij van hen kunnen leren en hoe we hen kunnen versterken. En daar, ja, dat is dus onder andere door geld te geven.
3: Dat is een van de dingen die we kunnen doen. Natuurlijk een hele concrete. En wat is het mooi om te zien dat dat ook al heel veel gebeurt. Ja, we mogen een tussenstandje delen.
0: Ben je er klaar voor, Richard? Het wordt toch een beetje spannend, toch?
3: Een beetje spannend, want ja, we komen natuurlijk met elkaar in actie. En je ziet ook in de reacties dat mensen geraakt worden. Maar ze voegen ook daad bij het woord. Ja, op dit moment is er al €12.000 gedoneerd.
4: Wauw.
3: En even belangrijk, dat is zonder de verdubbelaar. Want alles wordt verdubbeld. Ze zitten al op een bedrag van €24.000. Ja, en iedereen die daar iets aan bij wil dragen, die mag daar natuurlijk een bijdrage aan doen. Het is heel mooi dat je ook je motivatie kan achterlaten. Priska die zegt, ja, ik heb gedoneerd, want ik hoorde over de moeilijke situaties waarin Chinese christenen zich bevinden. En ik wil ze graag steunen en bemoedigen. En ook Arie en Tineke die zeggen, wij dragen bij om onze vervolgde broers en zussen te ondersteunen met het woord. En laten weten dat we aan ze denken. En Emilia die zegt, ik vond het echt bizar dat er Bijbels zijn in China waar de teksten worden veranderd en natuurlijk de vervolging die er plaatsvindt. We moeten hier iets aan doen.
4: Geweldig, mooi. Ja, overmoedigend ook dat de mensen ook geraakt worden door de verhalen. Hè. En dat is die wederkerigheid. We mogen heel veel ook geven. Maar we krijgen ook heel veel terug ook van ja, hun volharding ook voor ons leven hier in Nederland. En dat is ook mooi om te zien dat het ook dat het uitwerkt, zeg maar, zo'n uitzending.
0: Blijf vooral ook geven. Ga naar sdok.nl/China. Lisa, jij deelde het vorige uur al wat cijfers. Die zijn duizelingwekkend, maar ook wat ongrijpbaar. Jij hebt zelf ook een voorganger gesproken die de gevolgen van vervolging aan een lijf heeft ondervonden. Hoe was dat voor jou om zijn verhaal te horen?
4: Ja, het was wel indrukwekkend. Het gaat om John Chow. Dat is een voorganger, een Chinese voorganger, die ook jarenlang in Amerika heeft gewoond. Is toen teruggegaan naar China, ook met het verlangen om daar het evangelie te brengen. Heeft een Amerikaanse vrouw, 2 kinderen, is terug naar China gegaan. Deed ook veel in omringende landen, zoals Myanmar, grensland van China. Heeft daar ook veel gedaan op scholen, kinderen onderwijs gegeven. Heel erg gezegend voor Myanmar.
0: Want waarom is hij ooit naar Amerika gegaan?
4: Ja, ook voor studie en allerlei andere dingen. Hij heeft Amerikaanse vrouw, dus dat waren meerdere redenen voor om naar Amerika te gaan. Ik weet daar precies de details niet van. Maar in ieder geval voelde hij een roeping om terug te gaan naar China om daar het evangelie te brengen.
0: Terwijl je weet van, daar zitten ze niet op te wachten.
4: Daar zitten ze niet op te wachten, nee. Maar hij voelde dat als zijn roeping. Hij heeft heel veel gedaan. Op een gegeven moment toen was hij, nou, zou hij terugreizen van Myanmar terug naar China. En toen is hij opgepakt met dan weer de officiële redenen illegale grenzen oversteek. Nou, dat is weer zo'n verhaal. Iedereen steekt daar de grens over. Wordt nooit opgepakt, maar ze zoeken dan een reden om jou te pakken. Net zoals bijvoorbeeld zeggen, joh, je bent lid van een illegale organisatie of je hebt een verkeerde bedrijfsvoering. Nou ja, verzin het maar. Was dit dan de reden dat ze hem oppakten? Gingen ondervragen, maar meteen was al duidelijk, ja, het gaat om jouw evangelisatieactiviteiten. Ze vroegen hem een lijst te overhandigen met namen van voorgangers, leiders in de kerk. Dat heeft hij niet gedaan. Dus op een gegeven moment wordt er dan een rechtszaak gehouden. Nou, daar zit een hele zaal zit vol met mensen. Die worden gewoon opgetrommeld uit een dorpje. Die krijgen ervoor betaald om die zaal te vullen en te applaudisseren voor de uitspraak van de rechter. En het was snel klaar. Hij kreeg gewoon 7 jaar gevangenisstraf.
0: En dan voor? Wat was dan?
4: Ja, dat is dan inderdaad illegale grens. Oversteek. En ja, dat slaat helemaal nergens op. Het gaat erom dat deze man voorganger is. En dat bleek het alles. Maar deze man,
0: rechtszaak is gewoon poppenkast.
4: Poppenkast. 1 groot theater. Dus zo'n man gaat de gevangenis in. En Maya had zijn drive niet verloren. In het begin zegt hij, was heel erg zoeken. En was ik best wel echt wel down. Van ja, wat hangt er boven mijn hoofd? Wat gaat er gebeuren? Maar op een gegeven moment daar pakte hij zich, vertelde hij. En hij zat toen in een gevangenis met ook andere mensen die gevangen zaten. Dat waren drugsdealers en criminelen. En moet je voorstellen, zei hij, ik zat daar in een cel met nog 9 andere ja, celgenoten, drugsdealers. En je lag dan met elkaar in één cel. En ook met een matrassen naast elkaar, met een klein stukje ertussen. Dus hij dacht bij zichzelf, dat is een prachtige manier om het evangelie te delen.
0: Maar dat is even dat... Dat is nog niet het eerste wat je denkt als je wordt opgepakt en je komt in zo'n cel met 9 andere mensen. Dan kan je toch ook helemaal
4: is heel bijzonder aan gaan. Dat klopt. En dat zijn ook momenten geweest dat hij dat ging. Hè? Dit is niet allemaal glorie, halleluja, dat ook. Want hij heeft een hele moeilijke periode gehad toen hij begon. En toen heeft hij er echt voor gebeden. En toen voelde hij of de geest hem, zeg maar, de kracht gaf om... Ja, het klinkt een beetje gek, maar een andere knop aan te zetten. En te denken, ja, ik ben hier om het evangelie te brengen. En dat ga ik nu ook doen. Dus hij zat dan, zeg, moet je voorstellen, een klein stukje tussen de man naast hem, drugsdealer. Die waren ontzettend desperate. Die waren vaak echt levenslang gevangenisstraf veroordeeld. Begon hij fluisterend, begon het evangelie te delen. En Johannes 3, vers 16 begon hij te noemen. En die mensen waren geraakt. Die mensen zaten op de bodem van hun bestaan. En die zeiden, ja, ik wil Jezus aannemen. En ik wil me laten dopen. Nou ja, dat was natuurlijk wel een probleem. Want hoe ga je dat fixen in een gevangenis? Maar wat bleek, er was daar een soort klein binnenruimtetje met een deur naar buiten, met open hemel. En het kon daar heel hard regenen. Dus John die was creatief, er stond daar een emmer. Dus die zette die emmer buiten en dan ging het regenen 's nachts. Regen viel in die emmer. En dan ging hij dus overdag, als dat deurtje open stond, 's nachts was die dicht, heeft hij gewoon die emmer leeggekieperd over die man. En heeft hij dus deze man gedoopt. Er zijn meerdere mensen zo tot geloof gekomen. Nou, toen kregen ze wel een beetje stress daar in die gevangenis. Want ja, dat was niet de bedoeling. Dus ze hebben John...
0: Dat hebben ze dan wel door?
4: Ja, dat hebben ze wel door, ja. Ze zagen, deze man is aan het evangeliseren. En dat is niet de bedoeling. Dus ze hebben hem toen naar een andere gevangenis gebracht, waarin hij dus niet meer kon communiceren met andere gevangenen. Dus hij was dan in een cel. En er stonden wat mensen om hem heen die hem in de gaten moesten houden. Zodat hij niet communiceerde met anderen. Dat waren ook gevangenen. Die kregen daar dan ook voor betaald. Iets van 12 euro per dag of zo. En strafvermindering als ze John Chow in de gaten hielden. Alles wat hij deed moesten ze opschrijven. Dat is een bloknootje, vertelde hij. Ik sprak hem 2 weken nadat hij was vrijgekomen. En hij zat al die verhalen mij te vertellen. Ik zat online met hem in gesprek, hè, via het scherm. Nou, ik stond helemaal verbaasd wat hij vertelde. Nou, dan schreven ze op, John Chow gaat nu naar de wc. John Chow draait zich nu om, 's nachts. Want ze deden ook 's nachts hem in de gaten houden, hè. Hij maakt nu een bepaalde beweging waarin ze zouden kunnen opmaken dat hij mogelijk aan het bidden was. Dat is ongelooflijk zo, die controle, hè, ja. Hadden we het net al over. Ja. Nou, die John die vertelde dat natuurlijk heel, heel zwaar voor hem was. Hij had natuurlijk ook geen Bijbel. Maar wat deed hij? Hij zegt, ja, ze hadden daar een soort bibliotheekje. En daar stonden allemaal boeken met allemaal atheïstische lectuur. Maar er stonden ook boeken van Nietzsche en Tolstoy, hè, natuurlijk bekende schrijvers. Hij zegt, maar ik las dat en ik las... Die schrijvers wilden bewijzen dat het christelijk geloof niet klopte. Maar die hebben er toen ook bijbelteksten geciteerd. Hij zegt, nou, dus geweldig. Ik heb die dag God gedankt voor Nietzsche en Tolstoy. Want ik heb die bijbelteksten in die boeken heb ik opgeschreven in een blokje. En die bijbelteksten ging ik dan reciteren. Nou, dat is natuurlijk amazing.
0: Het wordt echt, Gods wegen zijn ondergrondelijk.
4: Ja, en tegelijkertijd nogmaals, dit zijn de mooie verhalen, maar het was ook heel erg zwaar. Hij zei, er zijn echt momenten dat ik echt voor bad, dat God voorkwam dat ik gek zou worden. Je zit daar, je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet hoe lang het duurt. Zijn familie in Amerika, die konden hem niet opzoeken. Vrouw en 2 kinderen. Had wel een oude moeder van in de 80. En die konden af en toe dan wel komen. Daar was dat ook ingewikkeld. Hij vertelde op een gegeven moment, die vrouw die is toen bij haar langs gewoond. Die woonde heel ver weg.
0: Ja.
4: En die kwam toen bij hem op bezoek. Alleen, ja, dat bezoek werd uiteindelijk best wel een hele grote teleurstelling. En ik heb een fragmentje meegenomen waarin John zelf vertelt over die ontmoeting met zijn moeder toen daar in de gevangenis. Misschien kunnen we daar even naar luisteren.
5: And one time, my mother had to travel 20 hours by train to come and to see me. Plus the time.
6: Het gebeurde een keer dat mijn moeder zo'n 20 uur met de trein had gereisd om mij op te zoeken in de gevangenis. In totaal was ze 3 dagen onderweg geweest. Zij stond aan de ene kant van het glas en ik aan de andere kant. We konden met elkaar praten via een telefoon. Een politieman hield alles in de gaten en hoorde alles wat we tegen elkaar zeiden.
5: And my mother said so and so asked me to tell you he was praying for you. Just this one sentence.
6: Op een gegeven moment vertelde mijn moeder tegen me: er is iemand die me heeft gevraagd om tegen je te zeggen dat hij voor je bidt. Ze noemde daarbij geen naam. Nadat mijn moeder dit vertelde, verbrak de politieagent ons gesprek. Onmiddellijk. Mijn moeder en ik werden ervan beschuldigd dat we ons bezighielden met religieuze activiteiten.
5: For 3 days, round the trip, 3 days, she was 86. And
6: 3 dagen was mijn moeder onderweg geweest om mij op te zoeken. Ze was een vrouw van 86 jaar oud en fysiek erg kwetsbaar. Na 2 minuten wordt ons gesprek afgebroken. Door het glas heen zag ik dat mijn moeder heel hard huilde. En ik huilde zelf ook. Het maakte me heel erg verdrietig.
5: And she was crying over there. I can see through the window. She was crying. And I was crying because.
6: Mijn moeder vertelde alleen maar dat er iemand voor mij bad. Ze vinden het verschrikkelijk als hij zoiets zegt. Ze haten het gebed. Woorden als gebed, kerk, Jezus Christus, die mag je niet in de mond nemen.
5: Or God, or church. No. As soon as they hear these words, they will cut off our conversation.
0: Een heel heftig bezoek dus.
4: Ja, heel heftig. Ja, dat is onvoorstelbaar. En dat is dus de situatie. Hè? Zo, maar dit is één verhaal. Maar dit geldt voor honderden pastoors die nu gevangen zitten. Ja, John is uiteindelijk dan wel vrijgekomen. Na 7 jaar. Hij is nu 2 jaar vrij. Zeg even tussen aanhalingstekens. Ja. Moet je me voorstellen. Hij heeft een Amerikaanse paspoort. Hij wilde heel graag terug naar Amerika. Om zijn vrouw te ontmoeten, zijn 2 kinderen. Maar ze hebben zijn paspoort ingenomen. Zij kan niet terug. Heel heftig. Dus hij zit eigenlijk, je zou kunnen zeggen, onder een soort huisarrest. Hij wordt overal in de gaten gehouden. Hangen camera's rond zijn huis. Dus alles wat hij doet wordt in de gaten gehouden. Ik sprak hem dus toen 2 weken daarna, of 3 weken daarna. Ik heb nu nog via de mail contact met hem. En ik probeer nog updates te krijgen. Ik heb gisteren nog even met hem gemaild, maar het was even een internetprobleem. Ik weet dat het gaat heel, heel slecht met hem qua gezondheid. Je moet je voorstellen, 7 jaar gevangenschap, dat doet wat met je gezondheid. Zijn immuunsysteem is zwaar aangetast. Waardoor hij dus, ja, je kunt niet helemaal aantonen dat het daardoor komt. Maar hij heeft kanker gekregen. Eerst prostaatkanker en nu botkanker. Ja, de kans.
0: Het waren wel erbarmelijke omstandigheden.
4: Het waren hele slechte omstandigheden. Ja, hij is vermagerd. Zijn gebit was ook zwaar beschadigd. Ze hebben via SDOK ook nog een bijdrage aan geleverd dat hij naar de tandarts komt en zijn gebitsbehandeling kon krijgen. Dus hij is zeer ernstig ziek. Hij heeft inmiddels ook een kleinkind gekregen. Heeft hij nog nooit gezien. Heeft hij nog nooit een knuffel kunnen geven. Dus dat is heel heftig.
0: Maar als je het zo zegt, kan hij dus eigenlijk nooit meer zijn vrouw en zijn kinderen ontmoeten?
4: Nee, dat heeft wel. Zijn vrouw is in China geweest, weet ik. Dat is ook in de media geweest. Maar ze zijn natuurlijk heel voorzichtig daarmee. Want ja, ze is natuurlijk bang, straks houden ze mij ook vast.
0: Ja.
4: Op dit moment is er heel veel aandacht voor deze case. Ook in verband met het bezoek van president Xi aan Trump later deze maand. Is het ook een handtekeningenactie wordt er ook op dit moment is er gemaakt om handtekeningen in te zamelen om deze zaak ook tijdens dat bezoek tussen Trump en Xi onder de aandacht te brengen, zodat hij echt vrij kan komen en dat hij ook terug naar Amerika kan gaan. En we bidden ook nog steeds ook dat God ingrijpt in deze situatie, ook als het gaat om zijn gezondheid, want hij is zeer, zeer ernstig ziek.
0: En dan zit je dus daar helemaal, dus eigenlijk gewoon niet meer in de gevangenis, maar nog steeds dus gevangen.
4: Ja, klopt. En het is wel mooi, ik sprak toen 2 jaar geleden met hem, dat is wel mooi om te delen, dat hij vertelde dat hij zo bemoedigd was door Nederlandse christenen in de gevangenis.
0: Hoe dan?
4: Hij kreeg kaarten. Nou, dat waren natuurlijk allereerst uit Amerika, want ja, dat is het land waar hij vandaan kwam. Hij zegt, maar daarna was het land waar de meeste kaarten vandaan kwamen, was Nederland. Nou, later werden die kaarten allemaal onderschept, maar in de eerste gevangenis kreeg hij die kaarten nog, of zijn moeder nam die dan wel mee op tijdens de keer dat ze dan wel binnenkwam, om wat langer kon blijven. Nou, en op al die kaarten stonden bijbelteksten. En die schreef ik dan ook weer op in mijn bloknootje. Hè? Naast al die andere teksten die hij uit die boeken haalde. Hij zegt, dat gaf me zoveel kracht. Hij zegt, ik wil die Nederlandse christenen zo bedanken voor hun bemoediging en steun. Ook door het schrijven van een kaartje. Dus ook hierbij een oproep van, ga naar de website van SDOK. SDOK en stuur eens een kaartje naar een vervolgde christen in China. kaartje kan zoveel verschil maken ook. Een bemoediging, hè? Gods woord heeft kracht. Dus ja, ook als je zo'n tekst schrijft. Ik heb al meerdere keren meegemaakt dat ik kaarten meenam. Ook dat, tijdens de reizen die ik maakte. En dat ze dan met tranen in de ogen stonden. Zeiden, ja, dat is een tekst die God van de week ook wel tegen me heeft gesproken. Hè? En nu door jou. Ja, dat is heel bemoedigend.
0: En hoe we gaan natuurlijk nu, verzamelen natuurlijk geld in voor veel verschillende dingen. Maar hoe komen we dan nu bij die mensen? Ja, hoe komt het daar eigenlijk dan terecht?
4: Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben natuurlijk geheime netwerken in China zelf via onze partner die daar hun werk doen. Dat gaat ook allemaal undercover. Soms dan doen ze zich voor als een groenteboer die wat komen brengen. Want er hangen daar bij heel veel plekken ook camera's op. Dus ook, ze gaan natuurlijk niet daar natuurlijk met een Bijbel onder de arm naar binnen. Nee. Dat gaat allemaal sneaky. Die worden ook soms aangevallen. Nog niet zo lang geleden is er een opslagplaats voor Bijbels ook gewoon opgerold. Dus dat is echt gewoon heel gevaarlijk werk. Maar door de geheime netwerken waar we mee samenwerken, via onze partner, doen we er alles aan om dat op de juiste plekken terecht te krijgen.
0: Ja, dus heel veel dus in de koffer.
4: Ja.
0: Onder de radar.
4: Exact.
0: Hoe zij worden geholpen. Maar dat ze worden geholpen, dat is een feit. En daar kun je dus vandaag aan bijdragen.
3: Nou, je hebt de verschillende manieren al gehoord. En ik vind eigenlijk dat Marianne het heel mooi samenvat. Die heeft net €100 bijgedragen. En ze zegt, het is zo hard nodig. En ik kan geen enkele reden bedenken om niet te geven.
0: Zo.
3: Ja, dat vind ik een heel helder verhaal. Anje die zegt, wij lopen naar de boekenkast. We pakken er zo een Bijbel uit. We hebben er een heel rijtje staan. Het is niet te bevatten dat dat in China niet kan. En daarom wil ik graag bijdragen aan deze actie. Als je geraakt bent en je denkt, ja, ik voel me mee met die christenen in China. Ik wil ze een hart onder de riem steken. Je hebt het al gehoord, hè? Een kaartje is ook mogelijk. Ook daarvoor kan je terecht op sdok.nl. En als je iets kan missen, kan bijdragen aan een van de specifieke dingen die we genoemd hebben, doe dat dan vooral.
0: Zometeen horen we ook wat wij kunnen leren van de vervolgde kerk. Welke lessen wij daaruit kunnen halen. En dat is behoorlijk veel.
3: Meer dan je denkt.
0: Zeggen, veel meer dan dat je denkt. We gaan eerst luisteren naar muziek van Sela. En het lied Ik zal er zijn.

0: Vervolgd, maar volhardend. Dat is wat vandaag centraal staat op Groot Nieuws Radio. Samen met SDOK komen we in actie voor christenen in China die steeds minder ruimte krijgen om hun geloof vrij te beleven. Maar ondanks de druk blijven geloven en getuigen. En daar kunnen wij zoveel van leren. Met SDOK-woordvoerder Richard Groeneboom horen we vandaag hun verhalen. En horen we nu dus ook nog wat we van hun kunnen leren.
1: En als je geraakt wordt en je denkt, ik wil je ook iets mee delen, ja, kom dan in actie via sdok.nl/China. Daar is alle informatie te vinden. En van die €105, als je die kan doneren, dan ontvangt een Chinese voorganger een dag lang training. Als je €50 kan missen, is dat 2 Chinese Bijbels. En we hebben de verdubbelaar. Iemand heeft gezegd, ik wil elke gift die vandaag binnenkomt verdubbelen. Dus dat is een mooie motivatie om er niet langer mee te wachten, maar het vandaag in orde te maken.
0: Richard, als jij al deze mensen ontmoet, hè, we hebben verhalen gehoord van jou. Kom je dan ook terug naar Nederland met het idee van, wij kunnen enorm inderdaad veel van hun leren?
2: Ja, absoluut. Ik mag dit werk natuurlijk al vele jaren doen. Heel veel vervolgde christenen ook wel ontmoet. En ik zie dat ook altijd wel als een uitdaging om in mijn context te proberen om die lessen te vertalen. We leven in een hele andere context. We hebben niet met die fysieke vervolging te maken. Maar tegelijkertijd word ik wel geroepen om Jezus na te volgen. En wat mag het mij kosten? Dat stelt ons voor andere uitdagingen. Hoe getuig ik van mijn geloof? Heel concreet. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Ook als het gaat ook over deze dingen van Chinese christenen.
0: Dus echt, hoe mag je getuigen? Is dat de belangrijkste les die jij zelf hebt meegenomen?
2: Nou, als het om getuigen gaat, is één van de lessen. Er zou heel veel te vertellen zijn, maar misschien wel mooi om dit even als voorbeeld te noemen. Ik moet ook denken aan een reis die ik een aantal jaren geleden naar China heb gemaakt. Toen dat nog makkelijker was om daar ook wel met alle veiligheidsmaatregelen die erbij horen in een Chinese kerk te bezoeken, een ondergrondse huisgemeente. Die kwamen bij elkaar op een doordeweekse dag. Ik werd opgehaald door een lokaal christen daar. We hebben me echt ook verteld van, joh, we gaan met de taxi, vertel niks over kerk, christelijk geloven, laten we gewoon een beetje babbelen over andere onderwerpen. Het moet niet opvallen, want je weet, die taxichauffeur kun je ook niet vertrouwen. Mm-hmm. Zet ons ergens neer, een stukje lopen, en dan ga je ergens aanbellen en dan moet je ook niet zeggen, nou, ik kom naar de kerk, er zit dan iemand boven ergens op de 6e etage, op een flat. Ik ging naar boven en ik noemde de naam van iemand. Ik was dan met die persoon samen. En we komen daar binnen. Hele dikke betonnen muren. Daar zaten dus christenen bij elkaar. Zo'n 70, denk ik. Vooral jongeren. Ze vertelden mij dat het merendeel van die jongeren daar nog maar een paar jaar tot geloof waren gekomen. En dat was in de tijd dat er iets meer kon. Maar tegelijkertijd was die drukker wel. Want het was illegaal. Mm-hmm. Dus die voorganger die daar de preek hield. Pastor Zhu. Die hield toen een preek. Vond ik wel heel bijzonder. Over Handelingen 26, dat is die bekende geschiedenis van Paulus voor koning Agrippa. Nou, dus dat bekende verhaal waar Paulus dan vertelt hoe die onderweg naar Damascus werd gegrepen. Dat Jezus sprak, Jezus die jou, waarom vervolg je mijn kerk? Hè? Dus natuurlijk dat is, waarom vervolg je mij? Hè? Letterlijk, mm-hmm. Laat ik het goed citeren. Waarom vervolg je mij? En hij vertelde dat hele verhaal. En voordat hij dat Bijbelgedeelte ging lezen, zette hij zijn stopwatch aan. Ik dacht van, hé, waarom doet hij dat nou? Zij begon met lezen van het Bijbelgedeelte. Paulus vertelt het verhaal. En dan na 3 minuten zette hij hem stil. En toen zei die voorganger, gemeente, Paulus had 3 minuten nodig om zijn getuigenis te delen. Hoe hij tot Jezus is gekomen. Maar straks sta je misschien wel bij de koffiezetapparaat of bij de groenteboer. En heb jij misschien ook maar 3 minuten om te vertellen wie Jezus voor jou is. Dus we gaan dat nu oefenen. Vertel aan de buurman of buurvrouw naast jou wie

0: Jezus van jongens, in 3 minuten. Ik vond het wel een hele uitdagende challenge. Dus ik zag die mensen daar al met elkaar echt heel druk bevlogen met elkaar praten. Na 3 minuten was het klaar. Nou, en ik vond dat eigenlijk wel heel mooi, heel praktisch. Toen dacht ik bij mezelf, ja, van het belangrijkste is dat je kan vertellen wie Jezus voor je is. Ik heb in het verleden ook best wel gewoon ook evangelisatiecursussen gedaan. Wat gelezen over apologetiek, hoe bewijs je dat het christelijk geloof waar is. Maar ik denk dat ik daar wel de belangrijkste les leerde. Van wie is de Heer Jezus voor jou? En hoe heeft hij jouw leven veranderd? Dan kun je dat uitleggen aan iemand. En zien ze aan jou dat dat voor jou echt zo belangrijk is. En dat is heel praktisch. Ik heb het toen, ik denk een tijdje geleden, dat een keer ook met mijn eigen dochter gedaan. We doen samen ook wel bijbelstudies. Ook wel mooi. Toen ging het ook over dit bijbelgedeelte. Ik zei, ik heb dat toen in China een keer gezien. Zullen we dat samen eens proberen? Ik heb natuurlijk opgenomen, gewoon met de telefoon. Ja. En zeggen, het voelt een beetje ongemakkelijk.
1: Ja.
0: Ja, wie is Jezus nou voor jou? En waarom is Jezus voor jou zo belangrijk? Leg het uit. En wat ik... Nou, dat was heel mooi. We hebben er nog met elkaar over gesproken. En zegt, dat had ik toch eigenlijk misschien iets anders moeten zeggen. En dan ga je zelf ook evalueren. Maakt ook allemaal niet uit. Uiteindelijk is denk ik heel belangrijk. En dat leerde ik daarvan. Dat je gewoon ook leert om te getuigen. En dat mag je ook thuis ook gewoon oefenen. Hè, dat is natuurlijk ook iets wat God je de woorden geeft. Maar je mag het ook gewoon praktisch oefenen. Dus ik vond het wel een hele mooie les.
1: En ook want daar mocht je een moment hebben. Ja, dan heb je dus mega korte tijd.
0: Ja.
1: Je kan niet daar in dat...
0: Nee, klopt. Kijk, als je natuurlijk precies, als je langere tijd met mensen hebt, dan is het natuurlijk ook dat je een weg met iemand gaat en dat je nog meer kan delen. Maar het komt best wel regelmatig voor dat je soms niet zoveel tijd hebt met mensen. En ja, wat zeg je dan?
1: En het is ook dus een hele mooie geloofsoefening.
0: Ja.
1: Zo je zelf eigenlijk ook van, wat geloof ik nou eigenlijk?
0: Ja.
1: Hoe geef ik daar woorden aan?
0: Exact.
1: Later vandaag, is trouwens wel leuk om te zeggen, gaan luisteraars bij Laurens in de dag van vandaag zelf proberen hun getuigenis in 1 minuut te vertellen. Wat zou jouw belangrijkste advies zijn?
0: Vertel gewoon waarom jouw hart gaat kloppen voor Jezus. En hoe heeft hij jouw leven veranderd? En ja, als je daar heel dicht bij jezelf houdt en wat Jezus voor jou heeft gedaan en waarom dat jouw leven heeft veranderd en wie Jezus voor jou is. Ik denk dat het belangrijkste is. Begin daar. Heel veel meer kun je denk ik ook niet in een minuut. Dus ik denk dat een heel belangrijk advies zou zijn.
1: Ook al mooi, dat klinkt niet dat je het helemaal juist, dat je het soort de platgeslagen weg inslaat. Maar het is echt bij jouw persoon.
0: Ja, klopt.
1: Dus voor jou, wat maakt het dat het jou veranderd heeft? Er is ook een aangrijpend voorbeeld, trouwens, van een Chinese kerkleider die zijn gemeente voorbereidde op vervolging. Waarom zou je zo'n brief aan je gemeente schrijven?
0: Ja, dat gaat om inderdaad ouderling Li Lingyang. Dat is een voorganger van een van die huiskerken, de Early Rain Covenant Church, een van die huiskerken in China. Die man die zag dat het gewoon achteruit ging natuurlijk, de situatie voor christenen. De voorganger van die kerk, die zit al 9 jaar gevangen. Dus zijn invallen geweest en hij wilde op een gegeven moment zijn gemeente hiervoor waarschuwen. Hoe bereiden we ons nou voor als het jou een keer overkomt? De situatie verandert. En toen heeft hij een open brief geschreven aan de gemeente. Is ook gepubliceerd. En dan noemde hij een aantal dingen. Ik ga er even snel doorheen. Hij noemde allereerst van, het is belangrijk dat je theologisch voorbereidt. Dus dat je gewoon de Bijbel leest, het Nieuwe Testament. Dat christenen werden vervolgd. Dat eigenlijk vervolging hoort bij het navolgen van Jezus. Dus daarom is het belangrijk dat je de Bijbel gewoon leest. Dat je in gebed bent. Ook zingt, hè. Nou ja, Paulus en Silas, die jongen in de gevangenis. Hè? Nou, dat soort verhalen leest hij, dat geeft je kracht.
1: Maar wat kan een lied doen als andere dingen je worden afgenomen?
0: Omdat het je, daar zouden we een uitzending apart over kunnen maken. Maar dat zingen en aanbidding helpt je om je te richten op God in plaats van op je probleem. En je ziet vaak dat dat aanbidding, hè, dat je echt dat geestelijke kracht geeft. Het is niet voor niets dat in de Bijbel op allerlei plekken ook opgeroepen wordt tot aanbidding. Nou, Paulus en Silas noemde ik, hè, die gingen zingen. Je zou kunnen zeggen, je zit er in de gevangenis, ketende vast. Waarom zou je gaan zingen? Maar er gebeurde wel iets. Hè. Er kwam een aardbeving, hè. De deuren van de gevangenis gingen open. Er zijn meer voorbeelden van in de Bijbel. Hè. De muren van Jericho zijn gevallen, dat ze daar rondjes gingen lopen en gingen zingen. Soms gebeuren er hele bijzondere dingen. Tegelijkertijd zie je ook heel vaak, dat kun je zelf ook hebben als je echt in grote nood zit, dat je gaat zingen, dat misschien het probleem er wel is, maar dat het je helpt om je te richten op God en je focus verplaatst. Dat is denk ik al een heel belangrijke les ook daarin.
1: Ja, het stijgt boven je omstandigheden.
0: Ja, exact.
1: Stijg je eigenlijk uit. En ook wel confronterend in die brief, dat is bereid je gezin voor.
0: Ja, daar is hij heel open over. Hij zegt, bespreek dat gewoon met je vrouw en kinderen. Ook met je vrouw. Dat het gewoon kan zijn dat je straks wordt opgepakt. Je ziet nog wel eens dat daar spanning kan komen te staan op huwelijk. Hè. Als zo'n man daar helemaal voor het evangelie wil gaan, ook bereid is om daarvoor in de gevangenis te gaan. En zijn vrouw zegt, dit vind ik wel even iets te veel. Dus bid daar samen voor, dat je ook geestelijk op één lijn blijft. Praat er ook over met je ouders, als ze oud zijn. Dus dat gaat best wel ver. En dan sluit hij af met op een gegeven moment, als je dan wordt opgepakt. En ik citeer hem nu even, dat vind ik wel een indringende quote. Dan zegt hij, als je wordt opgepakt, dan moet u tijdelijk uw dagelijkse identiteit loslaten. Die van echtgenoot, echtgenote, vader, moeder, zoon, dochter. En u onderdompelen in de rol van getuige. En om dit met volle concentratie te kunnen doen, zonder te worden afgeleid, moeten u voorbereidingen treffen voor uw gezin. Dit voelt hard, maar het is noodzakelijk. En Jezus zei, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard.
1: Ja, pittige woorden.
0: Dat zijn, en als je dan realiseert dat deze voorganger, of deze ouderling, is heel kort na het publiceren van deze brief zelf opgepakt. Dus hij zit nu gevangen.
1: Zo.
0: Dus hij wordt nu geroepen om ditgene wat hij dus hier geschreven heeft aan zijn gemeente, nu zelf ook te laten zien.
1: Als je deze lessen, ook uit deze brief, nu naast de Nederlandse kerk legt, wat zie je dan?
0: Nou, wat ik zie is denk ik dat onze strijd anders is. Ik heb een keer een vervolgde christen gesproken, misschien als illustratie. Die had 16 jaar in de gevangenis gezeten in Eritrea, zwaar gemarteld, heftige dingen meegemaakt. Woont nu in Duitsland, in Europa, met alle gemakken die wij hier hebben. Ik maakte een praatje met haar en ik zei zo tegen haar van, maar dat is toch wel fijn, hè? Dat is toch wel relaxed, hè? Toch niet die vervolging en zo. Toen zei ze iets wat ik nooit ben vergeten. Ze zei, Richard, om eerlijk te zijn, vind ik Jezus navolgen hier in Europa moeilijker dan daar in Eritrea aan de gevangenis. Ik zeg, hè? Wat bedoel je? Hij zegt, daar in de gevangenis zag ik wie mijn vijanden waren. Dat waren die beulen, dat waren die bewakers die me probeerden te dwingen om een handtekening te zetten dat ik mijn geloof zou verloochenen. Hier is die vijand er ook, alleen ik zie hem niet. Zegt ze, zit ik op de bank en dan krijg ik allemaal appjes binnen waar ik op moet reageren, wat zo mijn focus afleidt. Ben ik in de supermarkt, heb ik de keuze tussen 14 verschillende soorten boter waar ik uit moet kiezen. Het maakt mijn hoofd zo vol, waardoor ik mijn focus op Jezus kwijtraak, waardoor ik van Jezus afraak. Dus de vijand zit in veel meer een afleiding, waardoor mijn geloof lauw wordt. En dan ben ik een makkelijke prooi voor de vijand, want die wil maar één ding, dat je niet met Jezus bezig bent, want dan ben je uiteindelijk niet zo'n bedreiging voor hem. Vond ik wel best wel binnenkomen.
1: Ja, dat is echt wel heel treffend. Ja. Wat betekent dan volhardend geloven in onze situatie, waarin we dus niet dezelfde vervolging kennen, wel vol dus veel afleiding. Wat betekent dat, volhardend geloven?
0: Ik denk volharden in tijd met Jezus doorbrengen. Dus echt de discipline nemen om de Bijbel te lezen en te bidden. Dat gaat niet vanzelf. Hè. Dus morgens dan gaat je wekker af en denk je, ik moet dit doen, ik dat doen. Dat vraagt ook echt om een keuze. Om even je telefoon opzij te leggen. Dat is voor mij ook. Dat doe ik bewust, omdat ik weet dat als je het niet doet, dan raak je ook het vuur kwijt. De Heilige Geest en God, die werkt in de stilte, in de rust. God wil heel veel tot ons zeggen, maar neem ik ook de tijd voor hem. En juist door dat te doen, zul je ook gaan merken dat je zult groeien in kennis en in kracht van God om staan te blijven, ook in onze hele seculiere context.
1: Want wat zou er in ons geloof veranderen als morgen onze kerkdienstvoorganger christelijke boeken zouden wegvallen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat zal per persoon verschillen. Maar ik denk hoe meer jij gevuld bent door de kracht van de Heilige Geest en tijd met Jezus doorbrengt, hoe weerbaarder je bent om dan ook in die situatie ook te doen wat God van je vraagt.
1: Wat hoop jij dat luisteraars vandaag, behalve een gift, vooral meenemen van hun Chinese broeders en zusters?
0: Ik hoop dat ze meenemen dat we ook in onze context gedreven mogen zijn vanwege de belangrijke boodschap van het evangelie. En dat wat er ook gebeurt, dat het belangrijkste is wat we mogen doorgeven. Wat er ook gebeurt. En dat is wat ik leer. Hè? En niet kijken naar je probleem, maar vooral je richten op de vreugde die er is in Jezus. Wij kunnen soms ook mopperen over van alles en nog wat.
1: Absoluut.
0: Maar richt je op hem, op de vreugde in hem. En draag dat uit naar de mensen om je omgeving. Want dan kun je echt tot zegen zijn.
1: En dat hoop je dat we dat vooral meenemen. Daardoor alle verhalen worden we er zeer door geïnspireerd. Wat natuurlijk ook hopen is dat jij thuis natuurlijk ook geraakt bent door alle verhalen en mee actie wil voeren voor die vervolgde kerk in China.
2: We hebben een paar concrete vragen voor je. Misschien kan je wel 10 euro missen. Daarvoor geef je 1 dag steun aan de familie van een gevangene. Misschien kan je 50 euro missen. Dan kun je 2 Chinese bijbels mee financieren. Of misschien kan je 105 euro missen. Dat staat voor 1 dag training voor Chinese voorganger die inderdaad die voorbereiding binnenkrijgt. Maar misschien kan je ook op andere manieren bijdragen. Bijvoorbeeld met deze oproep van Mirjam. Die schrijft ons: mijn moederhart brak zojuist in 100 stukjes. Toen ik hoorde van een moeder van 2 kleintjes van 2 en 3 jaar die werden opgepakt toen haar man gezocht werd omdat hij voorganger is. Ze is psychisch wat onstabiel. Ze mist haar kindjes vreselijk. Ik heb zelf 6 kinderen. En toen ik dit verhaal hoorde, was ik op de slaapkamer van mijn dochter aan het opruimen. Ik zat net te verzuchten hoe snel de tijd toch gaat. En het verhaal dat Richard vertelde, zette me helemaal stil. Deze mama zit daar onschuldig vast. Gescheiden van haar kleintjes. Geen contact met haar man. Als eerste voelde ik een steek van onrecht naar God. Waarom doet u hier niks aan? Maar zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Laten we nu alle mama's die dit horen samen bidden voor deze vrouw, de vrouw van Pastor Yang. En laten we aan deze tekst denken uit Hebreeën 13. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent. Denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u zelf slecht behandeld wordt.
0: Ja, bijzonder. Ja. Mooi dat ze dat zo woorden geeft. Dat gevoel ook wat dat bij je op kan roepen. Hè? De onmacht, maar ook de betrokkenheid. Ja, bijzonder.
1: Een hele, hele mooie, mooie reactie bij een gift die ook wordt gegeven. En we nodigen dus uit om dus te blijven geven. Je kan naar sdok.com/China. Daar kan je dus, vind je, ook heel veel informatie natuurlijk. Ook over de kaarten sturen. Je kan ook nog een app kan je downloaden. Heel veel over jullie werk vind je allemaal op die plek. En als je dus vandaag geeft, dan wordt het dus verdubbeld. Dus als je 10 euro geeft, dan wordt het 20. Als je 50 euro geeft, wordt het, hè, Thijs?
2: 100!
1: En als je 105 euro geeft, wordt het
2: 210.
1: Jij zit er goed in. Richard, enorm bedankt voor het delen van jou van deze verhalen over de vervolgde kerk in China. Dat we ons daar door mogen laten raken, dat we ervoor mogen geven, dat we ervoor mogen bidden. En vooral ook heel veel van mogen leren.
0: Ja, nou, dankjewel. Mooi om hier te zijn.
3: Oh,

0: On the nights you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe in?
1: Een hoopvol geluid op de radio. In Nederland zijn we er dankbaar voor. Maar ook in China heeft het grote impact.
2: Voor 20 euro maak jij 3 minuten radio mogelijk. Dankzij het werk van SDOK.
1: Versterk vandaag. Christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: En tijdens Project of Love en Look at the Birds komen er zoveel bedragen binnen. Ik vind het altijd onvoorstelbaar. Wij weten dat we super betrokken luisteraars hebben die hun hart enorm laten raken. En dat gebeurt zo ook vandaag.
1: Het is zo mooi om te zien ook dat wat er gemist kan worden, wordt gedeeld. En soms is dat 20 euro en dat is fantastisch. Maar er komt net ook een bedrag binnen van 5000 euro. Iemand zegt, ja, ik ben zo geraakt door dit verhaal. Ik wil ze graag steunen, die christenen daar. En ja, ik moet dat toch even rekenen, Jurike. 5000 euro, dan is dat eigenlijk, kun je daar 200 Chinese bijbels van kopen, maar het wordt verdubbeld.
0: Dus 400.
1: 400 Chinese bijbels, dat is toch fantastisch.
0: Lucas, jij gaat het deze actiedag... jij bent ook ongelooflijk, hè?
2: Ik ben echt perplex van bij elke actiedag weer en vandaag ook weer zoveel wordt er gegeven. Zoiets om dankbaar voor te zijn en om... Ja, samen naast onze Chinese broers en zussen te gaan staan. Heel mooi.
0: Jij gaat het stokje van ons overnemen. Wat gaan we met jou horen?
2: Ja, ik ga zo meteen even bellen met Marijke Stichter van SDOK. We gaan het ook hebben over bijbelverspreiding, over die Chinese bijbels inderdaad. Een muzikale lunchkaart komt er natuurlijk ook aan. En zometeen iets van een tussenstand misschien.
0: Ja. Ik denk dat het een prachtige tussenstand gaat worden.
2: Zeker.
0: We gaan er dus even uit. Dit is weer zo'n mooi moment om, om het even... in orde te maken, zo zeggen we dat.
1: sdok.nl/China en deel wat je kunt missen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
14: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
13: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
12: Ga je mee?
11: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
15: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coronacrisis overviel de zorgsector. Iedereen was verrast over hoe snel het virus om zich heen greep, zegt oud-ORT-lid en voormalig gezondheidsminister Ernst Kuipers. Hij wordt vandaag gehoord door de enquêtecommissie. Volgens Kuipers ging corona al wekenlang rond voor de eerste besmetting in ons land aan het licht kwam. Bij een grote uitslaande brand in een huis in Zwaag in Noord-Holland is een dode gevallen, een man van 78. Volgens de regionale omroep ontstond de brand in de meterkast. Er was zoveel rook dat er een NL-alert uitging, maar dat is inmiddels weer ingetrokken. Omwonenden werden geëvacueerd. Het Nautilus College in Almere is vandaag weer open. De school voor speciaal onderwijs was gisteren dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Wat er aan de hand was, wil de school niet zeggen. Volgens het bestuur zijn de nodige maatregelen getroffen, maar de school wil niet kwijt welke precies. En dan het weer van Weer Online. Het regent op veel plekken. Aan de kust zijn dat felle buien met kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.
2: Ja, en intussen wordt er ook gedoneerd door onder andere Anne Roelie en ook door Marianne. Dank je wel. Nou, doen we ook mee vandaag op deze actiedag voor christenen in China. En ga naar sdok.nl. En zometeen hoor je deze van Mosaic Worship. God is

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Oh, Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure en Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuwsradio helpt.
15: Met Lucas Kramer.
14: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: dat geldt ook voor christenen in China. Houd vol, want hij laat niet los. God is voor je, God is naast je en God is altijd om je heen.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Dat waren Mozik Worship en Kees Kraaienoord. Ja, een hele goede middag. We zijn verbonden vandaag met de kerk wereldwijd. We zetten de oogkleppen af en we kijken breder dan onze eigen kerk in onze eigen dorpen en steden. Maar we kijken ook naar het deel van de kerk dat leidt om het geloof en te maken heeft met vervolging. En vandaag kijken we heel specifiek naar China, waar huiskerken worden gesloten, waar voorgangers gevangen zitten en waar christenen in de gaten gehouden worden. Maar dat is één deel van het verhaal. Want christenen in China blijven het evangelie trouw en gaan gewoon dwars tegen de regels in. Ja, om toch te kunnen blijven samenkomen. En ook het evangelie blijven ze doorgeven. En we zeggen vandaag tegen hen, je staat niet alleen. We willen naast je staan. Ja, en aan jou, thuis of onderweg of waar dan ook, vraag ik je, ja, doe mee en doe een donatie voor dat mooie werk van SDOK. Nou, voor 10 euro geef je één dag steun aan een familie van een Chinese gevangene. Voor 50 euro verspreid je 2 Chinese bijbels. En voor 105 euro krijgt een Chinese voorganger 1 dag training om te leren omgaan met de toenemende druk. Nou, geef vandaag voor de Chinese kerk. Dat kan via sdok.nl. Ja, en ik zeg met nadruk vandaag, want een ondernemer die verdubbelt alle donaties die vandaag gegeven worden. Dus ja, doe het niet morgen, doe het echt vandaag. En geef gul, geef ruim. Maar bovenal geef ook met je hart. En ga naar sdok.nl. En ja, ik heb het net beloofd bij Thijs en Jurieke. Een tussenstand. En ja, ik ben nog steeds even mijn WhatsApp aan het checken van, is er nog een nieuwe tussenstand binnen? En er komt echt net een paar minuten geleden een nieuwe tussenstand binnen. Ja, schrik niet. Val niet van je stoel. De tussenstand staat op dit moment op 23.550 euro. En inclusief die verdubbelaar is dat, nou, ik rol er maar even naar boven af, is er gewoon bijna 50.000 euro. Ik vind dat echt bizar. Of beter gezegd, ik vind dat heel bijzonder. Maar we zijn er nog niet. Maar we gaan wel deze woensdagmiddag in met een hart vol met dankbaarheid. Waarop we vieren dat we aan elkaar gegeven zijn en elkaar mogen steunen. Want als één lid van het lichaam van Christus leidt, ja, dan leiden we allemaal.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Chris Brown. Alleluia. En daarvoor Keith en Kristen Getty. En My Heart is Filled with Thankfulness.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, op deze dag waarop we in actie komen voor christenen in China die te maken hebben met vervolging. Ja, toch blijft de kerk volharden in geloof, maar ze kunnen niet zonder onze steun. Dus ga naar sjok.nl en doe mee vandaag op deze actiedag. Dat heeft ook Hermien zojuist gedaan. Ze zegt, ja, iedereen moet zijn geloof kunnen belijden zonder hierom vervolgd te worden. Heeft ook een donatie dus gedaan, Hermien. En Ria zegt, ja, iedereen heeft toch recht op een goede Bijbel. En doneert ook even 2 Chinese Bijbels via sdok.nl. Ja, aan de telefoon heb ik Marijke Stichter van SDOK. Zij is communicatiemedewerker. En het hele jaar door vertelt zij de verhalen van de vervolgde kerk aan de achterban van SDOK. En vandaag ook hier bij ons bij Grootnieuws Radio. Goedemiddag, Marijke.
2: Goedemiddag, Lucas.
0: Ja, fijn dat je even mag spreken. Want een van de manieren waarop SDOK zich inzet voor christenen in China, dat is door de verspreiding van Bijbels. Nou, hier in Nederland kun je op elke straathoek bij wijze van spreken een Bijbel krijgen. Dat is in China heel anders, hè, Marijke?
2: Ja, zeker. Papieren Bijbels zijn daar alleen in bepaalde verkooppunten te koop en dan in zeer beperkt aantal. En dat dan alleen op zondag binnen bepaalde tijden. Dus zeker voor christenen op het platteland is het vrijwel onmogelijk om een Bijbel te bemachtigen.
0: Ja.
2: Als ze er al geld voor hebben, zeg maar.
0: Ja, dat is echt dus heel erg aan regels gebonden. En ja, christenen die lopen ook echt een risico als ze een Bijbel gaan kopen, toch? Of niet?
2: Ja, als je Bijbels koopt, als het ontdekt wordt en dat jij een actieve christen bent, daar staat de overheid niet achter. Ze zijn niet echt fan, zeg maar, van actieve christenen, omdat ze hen als gevaar zien voor de eenheid van de staat, voor de ideologie. En als je Bijbels gaat verspreiden, ja, dan loop je wel echt enorm risico. Want je kan opgepakt worden, ondervraagd, gevangen gezet. Dus dat is wel gevaarlijk om te doen.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Nou, één iemand die dat risico heeft gelopen, dat is Leo. Marijke, kun je vertellen, wie is hij en wat deed hij nou precies?
2: Ja, hij heet natuurlijk niet echt Leo, maar voor het gemak hebben we hem even een Nederlandse naam gegeven. Ook voor zijn eigen veiligheid. Hij is een christelijk leider in China en hij is betrokken bij het laten drukken en verspreiden van Bijbels. Dat deed hij vanuit een geheime loods. En dat is natuurlijk allemaal illegaal werk. Dus wat er op een gegeven moment gebeurde is dat de Chinese politie inviel in deze loods. Helaas al voordat de Bijbels verspreid waren. En hij werd opgepakt.
0: Nou, opgepakt, vastgezet. Hoe lang moest hij vastzitten dan?
2: Ja, hij werd veroordeeld voor 3 jaar gevangenisstraf. En je moet je voorstellen dat zo'n gevangenis echt totaal anders is dan in Nederland, waar je een eigen kamertje hebt en een opleiding kunt doen. Dus je zit vaak met meerdere mensen in één cel. We hoorden van iemand anders dat hij dag en nacht een bewaker naast zich had. En ook wel dat ze niet de juiste medicatie kunnen krijgen. Dus 3 jaar gevangenisstraf is echt heftig.
0: Ja. Nou, ik denk dat echt de muren op me af zouden komen als ik in de gevangenis zou zitten. Hoe heeft Leo zijn gevangenschap ervaren?
2: Ja, voor hem was dat hetzelfde. Hij voer echt wel gewoon angst en onzekerheid. Maar hij zei van, als ik bad, dan voel ik ook God vrede. En de medegevangenen zagen dat ook. En die zagen die rust in mij.
0: Ja. En met die Bijbels, je zei net van, die zijn... Voordat die Bijbels verspreid waren, is Leo al opgepakt. Wat is er met die Bijbels gebeurd? Is dat bekend?
2: Ik weet dat niet, maar ik vermoed dat die dan ook door de overheid in beslag zijn genomen. En dus dat is eigenlijk zonde van die Bijbels. Want die komen niet terecht bij de mensen die ze eigenlijk willen lezen.
0: Nee, precies. Ja. Nou, Leo is uiteindelijk vrijgekomen. Ook eerder eigenlijk dan die 3 jaar die hij had gekregen. Waarom is het fysiek drukken van een papieren Bijbel zo belangrijk in China? Want je zou ook denken, het is 2026, een digitale Bijbel kun je veel makkelijker en misschien ook veel anoniemer verspreiden. Waarom is dan een fysieke papieren Bijbel zo belangrijk daar?
2: Ja, dus als ik in mijn kerk zit, dan pak denk ik 80% mobieltje erbij inderdaad als er Bijbel gelezen wordt. Maar in China wordt dat gewoon enorm gecontroleerd. Alles wat jij op je mobiel doet, alles wat je op je computer doet, wordt in de gaten gehouden. Dus een papieren Bijbel is echt super belangrijk om te verspreiden, omdat dat minder goed herleiden is naar de persoon die dat heeft.
0: Ja, gewoon nog ouderwets op papier. Dat is dus eigenlijk het meest veilige dan voor Chinese christenen. Ja. En veilig dan tussen aanhalingstekens. Nou, jullie zetten jullie in voor het verspreiden van papieren bijbels in China. Hoe doen jullie dat? Hoe zorgen jullie dat de bijbels bij de mensen terechtkomen?
2: Ja, wij werken samen met lokale partners die dus precies weten wat er ter plaatse nodig is. En dat zorgt ervoor dat we de ene keer ons bezighouden met het huren van zo'n geheime loods waar bijbels geprint en verspreid kunnen worden. En dat we de andere keer een gezin die zich met het werk bezighoudt ondersteunt, zodat zij zich echt kunnen focussen hierop, terwijl ze misschien minder inkomen hebben, omdat ze een reguliere banendag minder doen.
0: Ja. En zorg je dan vooral, of jullie partners dan, voor een gewone klassieke bijbel met Oude en Nieuwe Testament, of ook nog andere soorten bijbels?
2: Ja, er wordt natuurlijk ook christelijk materiaal gemaakt. Maar ook kinderbijbels is voor ons belangrijk. Omdat in China, als je onder de 18 jaar bent, is het verboden om naar de kerk te gaan om bijbelsonderwijs te ontvangen. Dus als kinderen een kinderbijbel kunnen krijgen thuis, is dat echt heel fijn. Dan, ook voor de ouders is het echt een geschenk en voor de kinderen ook.
0: Ja. Nou, laten we bidden en hopen en er ook actief aan bijdragen dat die bijbels bij Chinese christenen terecht gaan komen. We kunnen vandaag dit werk van SDOK steunen, zodat inderdaad elke Chinese christen, jong en oud, een bijbel kan krijgen. En voor €50 verspreid je al 2 Chinese bijbels. Nou, ga naar sdok.nl en doneer. Ja, en alleen vandaag wordt elke donatie dus verdubbeld. Dus doe het vandaag, twijfel niet te lang en ga naar sdok.nl. Marijke Stichter van SJOK, dank voor het delen van dit verhaal. Heerie.

0: Grootnieuwsradio. In actie voor de ondergrondse kerk van China. Vervolgd, maar volhardend.
1: Ga naar sdok.nl.

0: Peter Payne, Beat Out My Vision. En daarvoor de opwekking band en Heerlijk Roep vanuit het Dal. Ja, en intussen zie ik er in mijn linker ooghoek echt de donaties binnenstromen. Het is echt te veel om op te noemen. Nou, even een paar namen noemen. Corrie die doneert €20. Mirjam geeft €25. Wendy die doneert voor 2 Chinese Bijbels €50. Gerben die doet €100 in het digitale collectezakje. En Peter die zegt €50 voor een belangrijk doel. Dankjewel. Nou, wil je ook meedoen? Ga naar sdok.nl. Het is inmiddels al 3 minuten over 12:30. Het Groningen Radio weerbericht van Buienradar. Ja, vanmiddag hebben we te maken met buien en hier en daar een klap onweer. De zon is ook af en toe te zien en het wordt maximaal 19 graden. En goed nieuws, vanavond op meer plekken droog.
1: De lunchkaart.
0: En ook vandaag op deze woensdag 2 muzikale lunchkaarten. En je mag je keuze maken. Welk menu wil je graag horen? En welk lied spreek je in het bijzonder aan in die menukaarten? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Laat het weten. Dat kan door A of B naar me toe te appen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Rebecca St. James, een lied van Leland. En ook deze van Cela.

0: En dat zijn de menukaarten voor vandaag. Menu A met daarin Sela, die allermooiste dag. Rebecca St. James, God en Leland, Love is on the move. En ook menu B met daarin Dean en Armen naar omhoog. Shane en Shane, break every chain. Dat rijmt. En ook Talien zegt, here I am, send me. Nou, welk menu mag het zijn?
1: Lucas Kramer.
0: Ja, geef je keuze door en dat kan via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen Kyrie Eleison door Marcel en Lydia Tsimer naar Graham Kendrick en Blessed Be Your Name.
2: Grootnieuwsradio

0: Hoe kun je als voorganger in China omgaan met de toenemende druk op kerken? Door een training van SDOK leren leiders en gemeenten hiermee omgaan.
1: Maak dit mogelijk en versterk christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: dit gebed bidden we mee. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Ook over christenen in China die te maken hebben met vervolging. Want voor hen komen we vandaag, ja, we bidden voor ze en we komen ook voor hen in actie om hen te zegenen met een heel mooi bedrag, zodat de SDOK hulp kan verlenen aan christenen in China. Nou, Lucy laat weten dat haar hart helpt om haar broers en zussen die het zo zwaar hebben. En doneert €250. Dankjewel, Loes. En ook Elma leeft mee met vervolgde christenen in China en heeft ook een donatie gedaan. En ook een luisteraar uit België doet mee en maakt het mogelijk om een Chinese voorganger een dag op training te sturen om te gaan met de toenemende druk. Nou, wil je ook meedoen? Ga naar sdok.nl.
1: De lunchkaart.
0: Maakt het 12:15. Ik heb je net twee prachtige menukaarten vol met liedjes voorgesteld. Menu A met daarin Cela, Rebecca St. James en ook Leland. En menu B met daarin Dean, Shane en Jane en ook Darlene, zeg. Ja, er kwam een heel gezellig appje binnen. Even luisteren, hoor.
2: Hey, hier vanuit een druivenkas waar we met onze armen omhoog aan het oogsten zijn, stemmen wij voor menu B met Dean. Hartelijke groet van Marleen, Cora, Jackie, Wieger en Martine.
0: Kijk, en dat is ook het winnende menu van deze woensdag geworden. Menu B met zometeen de Shane en Shane. Darlene zeg gaan we horen. En eerst aanbidding samen met Dean. Dit is Armen naar Omhoog.

0: do what I do.
1: Lever in vuurwerken. .nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautmeng Dagstuin.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De rouwstoet met de kist van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Er lopen veel leden van andere koningshuizen mee, zoals de Britse prins William. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn er ook. Zij lopen vooraan in de stoet. Prinses Beatrix ging in een bus naar de Domkerk. Tijdens corona was het bijna code zwart in de zorg, maar het is net gelukt dat er voorkomen. Dat zei oud-zorgminister Ernst Kuipers tegen de enquêtecommissie Corona. Hij vertelde dat het bijna misging tijdens de eerste coronagolf in april 2020. De lockdown had niet een paar dagen later moeten beginnen, zei Kuipers. In het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een incident bij een waterkrachtcentrale. Media schrijven over een explosie, maar hoe die kon gebeuren is nog niet duidelijk. Reddingswerkers zijn op zoek naar eventuele andere slachtoffers. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen de buien af. Morgen droog met zon en stapelwolken en iets zachter. En dat was het ANP-nieuws.
17: Ja, dankjewel. Ja, de donaties die stromen binnen deze middag hier bij Groningen Radio. Of eigenlijk niet bij ons, maar bij SJOK. En nog beter gezegd, bij christenen in China die het hard nodig hebben. Nou, Esmeralda die heeft net €20 gedoneerd. En zegt erbij, ja, elk beetje helpt om broeders en zusters in China in nood te helpen. Nou, dankjewel Esmeralda, ook voor die mooie motivatie. Ja, en doe ook mee en ga naar sjok.nl. En zometeen hoor je de opwekking band en ik val niet uit zijn hand.
18: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
19: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
25: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
28: Met Lucas Kramer.
27: Het christelijke radiostation.

0: Een indrukwekkend lied van de Opwekkingband met Kinga Baan. Je hoorde Ik val niet uit zijn hand.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Ja, vanochtend was ik in alle vroegte in de kerk bij de doordeweekse Eucharistieviering. Ja, en bijzonder, de evangelielezing komt vandaag, en dat is niet alleen hier in Nederland, maar wereldwijd, ja, uit Lucas hoofdstuk 6. En daar zegt Jezus: gelukkig of zalig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Nou, ik heb het even nagezocht naar de viering, maar die lezing, ja, die wordt wereldwijd gelezen vandaag in de katholieke kerk. Dus mogelijk wordt die lezing vandaag ook gelezen in de Chinese kerk, al dan niet ondergronds. Gelukkig ben je wanneer je gehaat wordt omwille van Jezus. Nou, ik weet niet of dat de praktijk is, dat je heel blij wordt van christenvervolging, maar het is wel een mooie belofte en ook een opdracht die je meekrijgt. In alle ellende en verdrukking is er iets wat vreugde geeft, en dat is het geloof in Jezus. Ja, en vandaag zeggen we ook: de Chinese kerk staat er niet alleen voor. We zijn één wereldwijde kerk van Jezus. En als één lid leidt, dan leidt het hele lichaam van Christus mee. Nou, vandaag kunnen we iets doen, heel concreet, door te geven voor het werk van de SDOK. Ja, steun een familie van een Chinese gevangene bijvoorbeeld. Of maak christelijke radio mogelijk in China. En help bij het verspreiden van Bijbels of het geven van trainingen aan Chinese pastors. Nou, doe een donatie, dat kan via sdok.nl. Ja, en vandaag wordt jouw gift verdubbeld door een ondernemer die een groot hart heeft voor de vervolgde kerk. Dus geef vandaag. Dus denk niet er nog dagen over na, doe het echt vandaag. En geef via sdok.nl. Ja, over de Chinese kerk zijn veel vragen te stellen. En misschien heb je ook wel vragen na alles wat je vandaag vanochtend al gehoord hebt hier op deze zender. Nou, kom goed uit, want zometeen hebben we een echte Q&A. Een vraag en antwoord met Derek Vink van SDOK. Dus heb je nu al een vraag die al de hele dag op je lippen brandt? Laat hem weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen muziek van Cody Carnes en dit zijn We Are Messengers.

0: het kan het lijflied zijn van christenen in China. Ja, Jezus laat me nooit in de steek. En daarom stel ik mijn vertrouwen op hem. Je hoort de Firm Foundation van Cody Carnes.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Ja, China staat vandaag centraal in de programma's bij Grootnieuws Radio. We komen in actie voor christenen die vervolgd worden. Nou, vanochtend in de Nieuwe Morgen en ook bij Thijs en Jurika hoor je al veel verhalen. Maar misschien blijven er nog wel wat vragen hangen. Nou, als je vragen hebt over het werk van SDOK en over vervolging in China, je mag al je vragen stellen via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Want in de studio is aangeschoven Dirk Vink van SDOK. Dirk, goedemiddag.
2: Hey, Lucas.
0: Goedemiddag. Ja, ik moet gelijk zeggen, Dirk is niet je echte naam, hè?
2: Nee, laten we vandaag mij maar Dirk Vink noemen. Dat heeft vooral te maken met de aard van mijn werkzaamheden bij FTOK. En niet zozeer met mijn veiligheid, maar het gaat om de veiligheid van de mensen waar we het voor doen.
0: Ja, ja. Je bent regioleider voor China bij SDOK. Kun je eens uitleggen, wat doet een regioleider eigenlijk?
2: Ja, regioleider voor Azië, Oost-Azië, Zuidoost-Azië. China valt daar natuurlijk onder. In mijn werk heb ik vooral contact met lokale kerken, christenen, organisaties die zich geroepen weten om te dienen in die landen. En dat zijn soms hele ingewikkelde landen waar geloofsvervolging plaatsvindt. En we werken vooral vanuit de relaties. Dus je zou kunnen zeggen, ik ben vooral vanuit de relatie aan het werk. Ik heb videocontact, e-mailcontact, we halen bezoek. Een stukje projectmanagement hoort er natuurlijk ook bij. Maar minstens zo belangrijk is de pastorale kant van het werk. Dus veel van de mensen met wie we werken hebben zelf persoonlijk te maken met vervolging. Of met vervolging te maken gehad. En dan is het ook heel belangrijk dat je naar hen luistert. Ze staan te midden van een gemeenschap die... waar christenen onder druk staan. Dus dat is ook een heel belangrijk stukje, dat ze een verhaal kwijt kunnen, dat we met ze kunnen bidden.
0: Ja, mooi. Jij staat echt met je voeten dus in de klei.
2: Ja,
0: kan ik het zo zeggen?
2: Oh, ja, wel natuurlijk. Zeker op afstand. Ik woon en werk vanuit Nederland. Ik ga met enige regelmaat wel natuurlijk op bezoek. Maar ik mag dicht bij het vuur zitten en dat zie ik als een voorrecht.
0: Ja, ben je ook nog recent in China geweest of lukt dat niet op dit moment?
2: Nee, inderdaad, op dit moment is dat niet handig. Sommigen maken wel die keuze om erheen te gaan. Wij maken onze eigen keuze om dat niet te doen. Omdat we niet mensen daar mogelijk gevaar brengen.
0: Ja, jullie zijn heel erg ook op de veiligheid inderdaad. De veiligheid van Chinese christenen, dat je dit niet in gevaar wil brengen. Dus daarom ook dat ik je Dirk mag gaan noemen. Ja. Hey, en we mogen dit uur eigenlijk al onze vragen op jou afvuren, heb ik begrepen.
2: Ben benieuwd.
0: Kijk, nou, laten we gewoon gelijk van start gaan. En aan jou thuis, of waar je ook bent, stuur je vraag dus in via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ook al is het een lastige vraag, misschien een kritische vraag, of iets wat je gewoon niet begrijpt, laat het echt weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, Dirk, laten we aftrappen. Waarom voeren jullie juist nu een campagne voor China? Waarom nu in 2026?
2: We willen heel graag de stem zijn voor hen die hun stem niet kunnen laten horen. In het ene jaar is dat een vergeten land als bijvoorbeeld Afghanistan. En dit jaar willen we daar onze ogen richten op China. We weten gewoon vanuit informatie we krijgen dat meer dan 10.000 christenen in het afgelopen jaar te maken hebben gekregen met arrestaties, ondervragingen, intimidatie. En dat is echt zo aan het groeien. De druk neemt toe en we vinden het daarom heel belangrijk dat we dit jaar onze focus op China hebben.
0: Ja. Hey, worden christenen in China echt vervolgd? Hoe weet je dat zo zeker?
2: Ja, vanuit ons netwerk van contacten die we hebben, van mensen die het land ontvlucht zijn. Op allerlei manieren komt informatie naar ons toe. Dat de druk enorm toeneemt. Het golf van arrestaties, dat is ook gewoon in het landelijk nieuws geweest. Daar hebben mensen vast ook wel meegekregen.
0: Ja, onder andere de NOS die maakt er een melding van deze zomer.
2: Ja, dus boetes, uitsluiting van kerken, toezicht. Dus er zijn allerlei manieren waarop het naar ons toe komt dat we weten dat het echt toeneemt.
0: Ja, en op wat voor manier check je dan de betrouwbaarheid van de verhalen?
2: Ja, omdat je niet één kanaal hebt. Dus je hebt echt met diverse mensen contact in het land zelf en mensen die er werken, verschillende organisaties. Ja,
0: ja, dus dat is eigenlijk een heel goed journalistiek gebruik ook van meerdere bronnen die check je dan. En zo komen jullie tot de conclusie dat een verhaal betrouwbaar is.
2: Ja, en ik heb zelf mensen gesproken die net vrijgelaten zijn online en die dan vertellen over hun gevangenschap. Die vertellen over hoe de druk toeneemt. Dus dat is één op één.
0: Ja, dan heb je het gewoon uit de eerste hand.
2: Ja.
0: Ja. Hey, er zijn toch gewoon kerken in China, Dirk. Waar mensen hun geloof kunnen vieren, kunnen beleiden, waar ze naartoe kunnen gaan. Hoezo is er dan sprake van geloofsvervolging?
2: Ja, dat klopt. Nou, dat heb je vandaag misschien al wel vaker voorbij horen komen in deze campagne. Van je mag naar de kerk in China, dat is zeker zo. En de 100 miljoen ongeveer christenen die er zijn, een deel ondergronds, een deel bovengronds. Een deel gaat ook gewoon naar een kerk die zichtbaar is. Hè. Er is één officiële protestantse kerk toegestaan, de zogenaamde Drie Zelfkerk. En er is een heel groot netwerk van niet geregistreerde huiskerken daar tegenover. Hè. Die geregistreerde kerk, die staat ook onder druk. Mensen zijn er ook een beetje klaar mee. En als er allerlei beperkingen zijn, we mogen dit niet, we mogen dat niet, dan komen we op onze eigen manier bij elkaar.
0: Ja, maar wat is er dan mis met die officiële staatskerk?
2: Die wordt steeds Chineser gemaakt. Moet voldoen aan de Chinese waarden en normen. En mag niet tegen het regeringsbeleid ingaan. Moet bijvoorbeeld een foto ophangen van de president. Van tevoren moet je preek aanleveren. Je moet vooral loyaal zijn aan China. Mm. En als jij een hogere macht dan de Chinese macht,
0: een ander koninkrijk.
2: Een ander koninkrijk dient, dan is dat ben je potentieel gevaarlijk.
0: Ja. Hey, stel, je bent op reis door China. Kun je dan een officiële kerk bezoeken of een huiskerk?
2: Het kan allebei. Het laatste zou ik niet zo snel aanraden. Omdat je wel overal gevolgd wordt. In de steden, op elke straathoek staat een camera. Er zijn allerlei vormen van digitale controle. Dus dat laatste zou ik niet aanraden om als buitenlander te doen. Je kunt wel zeker naar een openbaar kerkgebouw. Die zijn er.
0: Ja, maar houd wel even in je hoofd van het is wel echt gecontroleerd door de Chinese staat.
2: Ja.
0: Derk, dan de klassieke vraag die op elke actiedag ook wel gesteld gaat worden. Wat gebeurt er met mijn gift? Ja, de welbekende strijkstokvraag. Ik zeg het maar gewoon. Het beeld is misschien soms van de directeur in een dikke leaseauto en torenhoge marketingkosten. Ja. Gaat mijn gift van de donatie die ik doe vandaag, gaat die echt ook naar Chinese christenen toe?
2: Zeker. We hopen echt dat we vandaag, en we hebben al de teller voorbij zien komen. Ik weet niet, wat is het nu de stand?
0: Een uurtje geleden zaten we op 23.000 euro.
2: Ja, echt bizar. Nou, we weten dat dat geld binnenstroomt. Daar zijn we heel dankbaar voor. En het geld dat binnenkomt, dan gaan we echt besteden aan projecten die we hebben in China. En alles wat we daarboven binnenkrijgen, en daar hopen we ook op, gaan andere vervolgde christenen wereldwijd. Want helaas is China daar niet alleen in.
0: Ja, dus je geld komt echt goed terecht. En het gaat echt 100% naar christenvervolging in China. En alles wat eigenlijk te veel is, dat gaat naar andere mooie projecten.
2: Sterker nog, vergelijkbare projecten. Ja. Steun naar gezinnen van gevangen genomen christenen. Verspreiding van bijbels, toerusting, trainers voor voorgangers. Noem maar.
0: Kijk, volop reden dus om te doneren. Dat kan dus vandaag via sdok.nl. En ik zei net 23.000 euro of 23.500 euro was het een uurtje geleden. Of anderhalf uur geleden. Dat wordt dus verdubbeld door een hele enthousiaste ondernemer met een groot hart voor de vervolgde kerk. Dus doe het vandaag. Doneer via sdok.nl. Ja, en nog een vraag. Stel je vraag. Heb jij nog een brandende vraag, een moeilijke vraag, een goede vraag voor Derk? Laat het vooral weten via de Groningen Radio WhatsApp. En dan ga ik hem zo meteen aan hem voorleggen. Zometeen ook het weerbericht voor deze woensdag. En dit zijn de Oden van Salomo. Een prachtig zegenlied. Boven alle onrust uit.

Dat waren de Ode van Salomo. Onder andere met William Wixley en Suzanne Paas. Boven alle onder is Duits. Maakt het 2 minuten over 2:30. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, vanmiddag hebben we te maken met buien en hier en daar een klap onweer. De zon is ook al.

0: wordt het op meer plekken droog.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, en Dirk Vink van de SEOK zit in de studio om al jouw vragen te beantwoorden over Shinano. Heb jij een vraag? Geef hem door via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En dit is Today van Brian Druksen.
2: Grootnieuws Radio helpt.
1: Het christelijke radio.

0: Wij zullen de Heer dienen. Daar gaat dit lied over van Brian Drooks. En je hoort het today.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Het is 7 minuten over 2:30 op deze woensdag. De woensdag waarop we in actie komen voor christenen in China. Christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. En Dirk Vink zit bij mij in de studio om al je vragen te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stel hem gerust even via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, en kom ook in actie, doneer voor de vervolgde kerk in China.

0: Nou, een paar voorbeelden. Voor €20 maak je 3 minuten christelijke radio mogelijk in China. Nou, je kan hier in Nederland kun je genieten van Grootnieuws Radio. Maar in China gun je de christenen ook een prachtig radiostation waar ze naar kunnen luisteren. Ook belangrijk, voor €50 kun je 2 Chinese bijbels verspreiden. En voor €105 krijgt een Chinese voorganger een dagtraining om om te gaan met de toenemende druk in het land. Nou, doe mee en geef wat je kan missen. Geef met je hart. En doneren kan via sdok.nl. Ja, Dirk, fijn dat je bent aangeschoven in de studio van Grootnieuws Radio. Ja, we trekken nu een aantal maanden op met SDOK. En ja, wat me opvalt, Dirk, ik zie stuk voor stuk collega's van jou die er echt met hun hart in zitten in het werk. Die echt bewogen zijn.
1: Heel bevlogen.
0: Bevlogen en ook bewogen voor de vervolgde kerk. Hoe zit dat met jou, Dirk? Wanneer raakte dit thema, de vervolgde kerk, christenvervolging, jou voor het eerst?
1: Ik denk dat de eerste keer dat ik iets zag van geloven heeft een prijs, dat was als kind. Ik ben opgegroeid in een land in West-Afrika waar een duidelijke scheidslijn is tussen christendom en islam, waar letterlijk een grens dwars door het land heen loopt. Toen we een keer op bezoek waren in het gebied waar die grens loopt, waar het conflict zich ook afspeelt tussen de islam en de radicale islam die dat wil uitbreiden. Toen heb ik dat als kind ook gezien. Dat tijdens het oproep tot gebed, de auto stopte op straat, matjes werden uitgerold en dat er gebeden werd in de richting van Mekka. En dat wij stil aan de kant stonden en daarna verder probeerden niet te veel op te vallen. Maar ook dat de christenen die we daar ontmoetten, die wel naar de kerk gingen, heel levendig waren, maar wel duidelijk in de minderheid waren. Ik weet nog dat dat heel veel indruk op mij gemaakt heeft als kind. Van wow, dat is wel even wat anders.
0: Ja, en niet in elk land wordt goed omgegaan met minderheden.
1: Zeker.
0: Ja. Laten we gaan naar de vragen die binnenkomen. Gert die heeft een vraag gesteld. Die zegt allereerst, ja, goed dat jullie hier aandacht aan geven aan de vervolgde kerk in China. En zijn vraag is, waarom is het zo moeilijk om aan een bijbel te komen in China?
1: Ja, heel makkelijk eigenlijk. Er zijn maar een aantal plaatsen waar je een bijbel mag kopen. Dus geregistreerde plaatsen. En dat zijn maar een paar plaatsen in heel China. Dus het is gewoon logistiek heel lastig om aan een bijbel te komen.
0: Ja, China is een groot land natuurlijk. Ja,
1: en daarnaast mag je maar een paar bijbels per persoon tegelijk kopen. En dus de hoeveelheid bijbels is niet zo dat je zegt van, nou, ik neem gelijk een hele doos mee.
0: Ja, voor het hele dorp of voor de hele stad.
1: Precies.
0: Ja, dus het is verdacht als je met 10 of meer bijbels over straat gaat.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, en dan een vraag van Everiek. En zij vraagt, mogen er in de kerk, ik denk dat ze bedoelt de staatskerk, de 3 zelfkerk, zoals je dat net noemde, in China, mogen daar gratis bijbels worden uitgedeeld in de staatskerk?
1: Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed. Ik weet wel dat het heel lastig is om aan bijbels te komen. En neem aan dat je heus wel een bijbel cadeau mag geven aan iemand, dat dat niet een probleem is, als het maar iemand is van 18 jaar of ouder. Maar op grote schaal uitdelen, dat denk ik niet.
0: Nee. En kinderen, mogen die ook niet zomaar een bijbel lezen? Of
1: nee,
0: hebben?
1: Nee, want dat heeft te maken met onderwijs. Onderwijs geven aan je kind. Het zij via een kinderbijbel die je geeft. Een zonderschool die ze bezoeken. Dat mag allemaal niet.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Nou, goed. Daarom is het dus ook belangrijk om vandaag in actie te komen. Om juist ook kinderen bekend te maken met het evangelie. Dan is er ook een vraag van Erik. Die stelt een vraag over digitale vervolging. Eerst maar even, Dirk, hoe ziet dat eruit, digitale vervolging? Ik heb er eigenlijk helemaal geen beeld bij.
1: Digitale vervolging is dus alle manieren van controle uitoefenen op de burgers. Dus met camera's, CCTV, dus beveiligingscamera's, gezichtsherkenning. Maar ook met gebruik van AI, het scannen van e-mails die verstuurd worden. Alle applicaties op je telefoon moeten toegankelijk zijn. Sowieso moet je een applicatie op je telefoon hebben om je te kunnen identificeren. En ben je ook te volgen waar je bent.
0: Ja, en die middelen worden ook ingezet voor christenvervolging in China.
1: Ja, zeker als je onder een vergrootglas ligt. Dan sta je op het lijstje van een van de overheidsfunctionarissen om gevolgd te worden. En dan kunnen ze dus ook gewoon zien, ben jij op locatie?
0: Nou, is er iets wat jullie daartegen kunnen doen? Of een van jullie partners waar jullie mee samenwerken? Is er iets te doen tegen digitale vervolging?
1: Er zijn allerlei creatieve manieren. We leren van de kerk in China dat ze heel creatief zijn om al die controles proberen te omzeilen. En soms dat ze ook een risico gewoon nemen. En dat ze gewoon zeggen van, we zijn toegewijd, we willen toegewijd blijven. En dat heeft een prijs.
0: Ja.
1: Niet de vraag, de vraag of, maar wanneer ben ik de volgende?
0: Ja, zo hè. Er kwam ook nog een audio-appje binnen van Pieter. Daar gaan we even naar luisteren.
2: Goedemiddag, ik zit in de auto, dus ik doe maar even een spraakberichtje. Ik had eigenlijk een simpele vraag, want net wordt er benoemd van mensen die China ontvluchten. Maar naar mijn weten, en dat kan ik verkeerd hebben, maar naar mijn weten is China natuurlijk een relatief open land daarin. Ik bedoel, we hebben veel toeristen hier in Nederland die komen. We hebben veel migranten die vanuit China natuurlijk hier komen. Dus ik begrijp die niet helemaal. Dankjewel.
0: Kijk, nou, een simpele vraag van Pieter, Dirk.
1: Ja, goeie vraag, Pieter. Zeker, Chinezen zien we over heel de wereld. Zeker in de handel. Ze reizen heel veel in en uit. Maar vergis je niet, deze mensen hebben een uitreisvisum nodig. Dus waarom ga jij daar en daar naartoe? En bij terugkeer kan je gevraagd worden, wat ben je bezig doen? Dus dat land uitvluchten. Dat is vaak wel via reguliere vlucht. Maar ze hopen natuurlijk dat ze niet ontdekt worden. En dat zijn mensen die dus wel bovenaan lijstjes staan. Die mensen die gezocht worden.
0: Ja, want je zou dus kunnen denken van, ja, christenvervolging in China. Je ontvlucht gewoon het land. Je gaat naar een land toe waar je gewoon vrij je geloof mag beleiden. Maar zo makkelijk is dat eigenlijk niet.
1: Nee, want deze mensen werden al in de gaten gehouden. Soms staat er gewoon een auto voor de deur. En met een gezichtsherkenning kunnen ze op de luchthaven soms ook gewoon zien van, oh, dat is die persoon. Of dat wordt dan door een algoritme, een computer wordt dat getraceerd en wordt je uit de rij gehaald. En ja. Dat gebeurt dus ook echt.
0: Ja. Nou, een andere vraag die er wel mooi op aansluit. Lopen Chinese christenen in het buitenland ook gevaar? Nou, hier in Nederland wonen ook genoeg Chinezen. Lopen die ook gevaar als ze christen zijn?
1: Ja, want burgers die China uitreizen en weer teruggaan, die wordt ook gevraagd om een loyaliteit aan het land te laten zien. Dat betekent dat ze bij terugkeer kunnen ze ook iemand verlinken. Of doorgeven met van, die en die is daar en daar geweest. Zeker worden ook mensen gevolgd in het buitenland. De lange arm van China. Dus die worden actief soms gevolgd als ze echt bovenaan een lijstje staan. Ze kunnen natuurlijk niet achter iedere burger aan die het land uitgaat. Maar Chinezen, ook in het buitenland, hebben talloze voorbeelden dat het nare gevolgen kan hebben. Een van onze partnersorganisaties die werken voor vervolgde christenen in China, die heeft ook mensen voor de deur gehad. En die woont niet in China.
0: Ja, zo hè. Nou, er zijn al genoeg vragen te stellen. Laat ik nog één vraag stellen, Dirk. We praten deze hele dag eigenlijk over best wel ellendige situaties. Christenen die in gevangenschap zitten of die vervolgd worden vanwege hun geloof. Zijn er ook hoopvolle signalen waar te nemen in China?
1: Nou, een hele goede, Lucas. Want ze zijn niet zielig. Dat willen ze ook niet gevonden worden. We hebben het over een hele sterke kerk. We hebben over een kerk die al best wel lang bestaat ook. We hebben het over christenen die volhardend zijn. En die dat ook echt uitstralen in de getuigenissen die ze delen. Die heel creatief omgaan met alle beperkingen. Die vooral kijken naar hoe kan het wel, in plaats van hoe doen we het niet? Wat mag er niet? En daarmee staan ze een stuk toewijding uit. En dat vind ik heel erg mooi om te zien.
0: Ja. Christenen in China zijn niet zielig, maar ze zijn volhardend in hun geloof. En daarom verdienen ze ook onze steun vandaag. En niet alleen vandaag, maar het hele jaar door natuurlijk. Maar vandaag specifiek de oproep, geef voor christenen in China en doe een donatie via SDOK. Zodat we vandaag ook laten zien van, hey, we staan naast jou, we staan naast jullie als één kerk. Dirk, dank voor alle antwoorden die je hebt gegeven. Dank voor jouw verhaal ook. En heel veel zegen op jouw werk als regioleider,
1: ja,
0: namens de SDOK in Azië. Dankjewel, Dirk.

0: Thank you.
1: De Bijbel openen. Voor ons is het vanzelfsprekend. En wij kunnen in alle vrijheid dat doen. Maar in China is dit lang niet altijd mogelijk.
2: Voor €50 deel je 2 Bijbels uit aan vervolgde christenen in China. Kom in actie en geef via sdok.nl.

0: Laudate, ik geef mijzelf van u volkomen. En daarvoor hoorde je Jesus Army en Thank You. Ja, terwijl Bert 35 euro doneert, Mariette die doet 105 euro in het digitale collectezakje. En Paulien die draagt 50 euro bij en zegt erbij, ja, om mede christenbroeders en zusters in China te ondersteunen. Nou, dank. En doe ook mee via sdok.nl. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lucas.
0: Ja, jij gaat zo meteen verder met de actiedag voor China. En je hebt ook een leuke gast.
1: Zeker. Zij heeft met eigen ogen het werk van SDOK gezien in het buurland van China, in India. Dus zij kan vanuit eigen ervaring daar meer over vertellen. En dat is zangeres Erika de Wit.
0: Kijk, zometeen dus na 2 uur hier bij GroNieuws Radio.

0: met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
5: Albert Heijn. HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
12: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 2 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. In de Domkerk in Oslo is het afscheid van de Noorse koning Harald bezig. Onder leiding van een bisschop wordt stilgestaan bij wat Harald heeft betekend voor het land. De dienst begon met een minuut stilte. Er is ook muziek en er wordt gebeden. Namens ons land zijn het koningspaar, prinses Amalia en prinses Beatrix erbij. Het is druk bij taxibedrijven, dat komt door de OV-staking vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. De Amsterdamse taxicentrale TCA zegt dat er op dit moment geen garantie is op een beschikbare rit. Het OV-personeel staakt om de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel te krijgen. Oud-zorgminister Ernst Kuipers vindt dat de overheid niet altijd goed heeft gecommuniceerd tijdens corona. In het begin werd gezegd dat de maatregelen zoals de 1,5 meter werden genomen om de zorg te beschermen. Maar Kuipers zegt dat het altijd druk is in de zorg en dat je dat soort dingen voor elkaar doet. Dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig en er vallen buien met onweer en mogelijk ook hagel. Soms schijnt de zon bij 18 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen is het meest droog en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Groot Nieuws Radio Verkeer.
16: ANWB. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Leidschendam. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de N46 is de weg in beide richtingen dicht tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Dat komt door een ongeluk.
17: Vervolgd, maar volhardend. Vandaag komen we in actie voor christenen in China. Dat doen we in samenwerking met SDOK. En de vorige tussenstand was maar liefst 23.000 euro. Ja, hoe staat het er nu voor? Ik ga het je straks vertellen, want we gaan eerst luisteren naar CC Winans.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
27: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
28: Allerlaatste week Karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
29: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
30: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Groot Nieuws Radio helpt.
33: Met Hans van Vuren.
32: Het christelijke radiostation.

0: Blessed Assurance. 2 weken geleden was ze nog in het Nederlands met onder meer dit lied. Cici Winans.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Ja, die boodschap heb je vandaag al vaker gehoord, maar ik ga het toch nog even voor je op een rijtje zetten. Want wellicht heb je dit nieuws ook wel voorbij zien of horen komen. In China worden christenen steeds moeilijker gemaakt. Kerken moeten dicht, voorgangers worden opgepakt en kinderen mogen amper nog naar de kerk. En toch blijven ze samenkomen, desnoods achter gesloten deuren. En als je de radio dus eerder vandaag al aan hebt gezet, dan weet je het. Vandaag komt Grootnieuws Radio in actie voor vervolgde christenen in China. We willen ze versterken, juist nu. En dat doen we samen met de Stichting de Ondergrondse Kerk, de SDOK. SDOK, zonder de. Vandaag een gesprek met een zangeres die het werk van SDOK met eigen ogen zag. Erika de Wit reisde naar India, een buurland van China. Straks meer daarover, maar ook nu ben jij al van harte welkom op de website. Daar kun je doneren en kijken wat je nog meer voor deze christenen kan doen. Dat is de website sdok.nl. En dan toch even het moment waar je misschien al enorm op zit te wachten. Want de laatste tussenstand van 2 uur geleden was 23.500 euro. Ontzettend mooi bedrag. Maar er is veel gebeurd de afgelopen 2 uur. En de tussenstand is nu, om precies te zijn, 35.591 euro en 40 cent. Nou, dat is nog eens even in actie komen. Maar laten we dit even bezinken. We gaan luisteren naar Chris Tomlin.

0: Album zullen Fear God of Angel Armies worden, Chris Tomlin. We hebben zojuist bekendgemaakt dat het de tussenstand van de actiedag hier op Groot Nieuws Radio is 35.600, even afgerond op een mooi bedrag. En dat mag, want sinds die mededeling komen hier ontzettend veel leuke reacties binnen. Namelijk mensen die gewoon naar de website zijn gegaan, sjok.nl, en daar hun donatie hebben ingeleverd, om het maar even zo te zeggen. En dat is hartstikke goed. Dat is tof dat je dat doet. En je maakt echt een verschil voor Chinese gelovigen. Voor 10 euro bijvoorbeeld geef je één dag steun aan een familie van een Chinese gevangene. Dus degene die gelooft zit in de gevangenis, maar zijn familie wordt dan ondersteund. Voor 10 euro per dag. 20 euro maak je 3 minuten christelijke radio in China mogelijk. Van 105 euro krijgt een Chinese voorganger 1 dag training. Deze training leert hen om te gaan met de toenemende druk. Nou, Erna die heeft zojuist 50 euro overgemaakt. Yvonne ook. 20 euro komt van Olaf en 100 euro maar liefst van Jorien. Nou, ontzettend bedankt. Hartstikke goed.
1: Nieuw uit Nederland.
0: SDOK.nl, dat is de website waar we het vandaag over hebben. Maar we hebben het ook even over de nieuwe plaat van Martijn Buwalda. Komt volgende week echt uit. De rest mag je hebben, zo heet hij. Maar per vandaag mogen wij alvast een van de nieuwe liederen draaien. En we voelen ons natuurlijk enorm bevoorrecht dat dat een soort exclusief is. Hij komt eigenlijk vrijdag pas uit, maar vandaag is hij al hier. Strijdplan.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen. Versterk vandaag christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: Counting every blessing. Ja, ik zit toch even te spieken nog hoor. Via de website van SDOK wordt toch veel gedoneerd. En dat is hartstikke goed. Daar gaat het namelijk om bij deze actiedag. En het mooie is, en dat onderstrepen we en zetten we even een uitroepteken achter. Elke donatie die vandaag binnenkomt wordt door een anonieme giftgever verdubbeld. Dus ja, leef je lekker uit vandaag. Gerda gaat voor de €50. Geeske voor €330. Met de mededeling via radio en horen dat Bijbel overgeschreven wordt. Dat vervolging, wat vervolging inhoudt, dat heeft voor mij grote invloed. Dus deze actie hoort daarbij. Jenny gaat voor €50, net als José. Die wil heel graag vervolgde gelovigen ondersteunen. Nou, en zo nog veel meer. Iemand die veel meer over dit werk weet van SDOK is Erika de Wit. We kennen haar als zangeres. En vandaag is ze hier, Erika. Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hans.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Ja, wel goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je ook nog veel aan het zingen de laatste tijd?
1: Nou, wel een stukje minder eigenlijk.
0: Dan wanneer?
1: Ik denk dan een jaar geleden.
0: Ja?
1: Anderhalf jaar geleden.
0: Ja. Heeft dat een reden? Was je het even zat? Of?
1: Ja, ik was helemaal klaar mee.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik stop ermee, ik doe het niet meer.
0: Nee.
1: Hey, ik liep eigenlijk in korte tijd een beetje wel 2 keer een hersenschudding op.
0: Mm.
1: Dus ik moest op een gegeven moment wel een beetje keuzes maken van waar geef ik mijn tijd en energie aan. Ik werk daarnaast ook. Dus ik heb
0: eerst
1: voor gekozen inderdaad om dat weer op te bouwen.
0: Ja, ja. Even een zijspoor. Helemaal niet een thema van de dag, maar 2 keer een hersenschudding. Ben jij 2 keer van je fiets gevallen? Heb je een keukenkastje dat verkeerd hangt? Hoe doe je dat?
1: Ja, goede vraag. Gewoon 2 keer op mijn werk. Gewoon lomp. Gewoon lompigheid. Gewoon, ja, gewoon ongelukkig.
0: Ja.
1: Ja. Soms dan overkomen je dat soort dingen.
0: En nu? Ben je nu weer in balans?
1: Ik ben...
0: Ik
1: ben redelijk weer de oude, maar ik merk nog wel dingen hoor. Dus ik kan nu niet helemaal op volle tour zeg maar vooruit zoals ik zou willen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is soms ook het leven.
0: Zo is het. En we voelen ons dus extra bevoorrecht dat je vandaag hier toch wilt zijn. Dat heeft ongetwijfeld ook met jouw betrokkenheid bij SDOK te maken. Heb jij hun gevonden of hebben zij jou gevonden? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Ja, dat is een mooie vraag eigenlijk. Ik denk, ik ben bij hun evenement een beetje betrokken geraakt. Dus om te zingen. Dus ik denk dat zij mij een beetje hebben gevonden in de benadering van wil jij mee zingen?
0: Mm.
1: En uiteindelijk deed ik dat best regelmatig. En ben ik uiteindelijk ook gevraagd of ik met hun mee op reis wilde. Dus toen ben ik naar India gegaan met hun. En zo eigenlijk steeds meer betrokken geraakt bij het werk. Ook steeds meer mogen zien. Steeds meer op de evenementen ook verhalen gehoord van vervolgde broers en zussen. En nou, daar zelf boeken over gaan lezen. Dus dan kom je wel steeds meer met dat thema in aanraking ook.
0: Had je al iets met het onderwerp gelovigen in landen waar het ingewikkelder is?
1: Ja, ik denk wel van wat meer afstand. Dus van verhalen die je dan hoort. Maar niet dat het soort van... sinds ik denk op reis ben geweest, dan heb je ook gewoon een beeld daarbij. Heb je mensen gesproken? Heb je mensen in de ogen gekeken? Dus dat voelt wel anders.
0: Ja. Je wordt voor zo'n evenement uitgenodigd. Jij gaat daar zingen. Zoek je dan ook liederen daarbij die daarbij passen? Of zing je daar gewoon Erika de Wit repertoire?
1: Nou, ik denk dat je bij elke gelegenheid, in ieder geval waar ik word uitgenodigd om te zingen, wel kijkt van wat is passend bij je thema. Dat doe je soms ook in overleg met sprekers. Of in het geval van als een gastspreker komt uit een ander land, dan kijken we soms ook wel eens van, oh, is er een lied die we in die taal kunnen laten horen, bij wijze van spreken?
0: Ja.
1: Dus dat doe je eigenlijk wel een beetje in overleg. En natuurlijk kies ik ook wel een beetje liederen die dicht bij mij, dicht aan mijn hart liggen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk gaat dat wel gewoon samen.
0: Het begint dus met een uitnodiging om bij hun evenement te komen zingen. Een tijdje later krijg je de vraag, joh, wil je ons werk eens zien in India? Daar is ongetwijfeld contact tussendoor geweest. Is er voor jou één bepaald moment in dit traject die heel belangrijk is geweest? Dat je dacht, ja, maar dit is als onderwerp iets waar ik me meer wil inzetten? Misschien een ontmoeting of een gesprek of iets?
1: Ja, ik denk dat ik op de evenementen sowieso wel zo onder de indruk was soms van verhalen. En daar eigenlijk ook wel veel zelf aan had. Dat je daar lessen uit mag leren. En dat ik het ook wel echt een eer vond dat ik mee mocht dan op reis. Dus ik denk dat ik heb daar niet heel lang over na hoeven denken, denk ik, of ik mee zou gaan.
0: Ja, als jij zegt, ik leer iets van die lessen. Nou, mogen we geruststellen dat we hier in Nederland niet zo vervolgd worden als in China. Wat voor soort lessen heb je dan wat aan in je dagelijks leven?
1: Nou, ik denk dat gewoon de toewijding en de volharding, op de manier waarop zij geloven. Mm. En ergens weet je wel, of staat er natuurlijk ook in de Bijbel van, dat het dat Jezus ons niet per se een makkelijk leven heeft beloofd. Maar als je dan soms hoort waar mensen doorheen gaan en dat ze daarin wel vol overgave achter Jezus aan willen, dat vind ik wel heel inspirerend. En ook wel, daar heb ik al bewondering voor eigenlijk.
0: Hoe zit dat bij jou? Heb jij wel eens het idee dat je geloven moeilijk vindt? Als in, het wordt me lastig gemaakt of ik voel me niet helemaal vrij?
1: Nou, bedoel je dan met vervolging?
0: Ja, nou ja, vervolging is, vind ik zo'n zwaar woord in Nederlandse begrippen. Maar misschien dat je in je eigen leven ook wel denkt van, ik pas soms wel op mijn woorden. Of ik laat niet altijd het achterste van mijn tong zien. Of ik ben niet even altijd bereid om een getuigenis te geven. Ik noem maar even wat voorbeelden.
1: Ja, ik denk

0: geloof of de kosten die zij al moeten berekenen om te kiezen voor Jezus. Ja, dat is hier heel anders natuurlijk. Ja. Dus er is veel meer vrijblijvendheid misschien ergens in ons land.
1: En waar zit jouw grootste afleiding?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk gewoon, je kan je dag zoveel vullen met zoveel dingen. En dat ik dan denk, ja, maar heb ik al mijn tijd met God gehad?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik lees elke dag mijn Bijbel. Alleen soms dan lees ik het ook maar gewoon, zeg maar. Dus echt die momenten met echt verbonden zijn met God. En uit zijn woord leven en leren. Daar de tijd voor te nemen, dat wordt soms wel makkelijk weggeroofd.
1: Ja, en dan hoor je dat zij in China geen Bijbel hebben. En
0: ja.
1: Jij denkt, mijne, die ligt hier weer.
0: Ja, ja, of dat ook... Nou, dat is dan ook een mooie les. Dat zij... Ik was in India. Ik weet niet of ik al een bruggetje kan gaan slaan.
1: Ja,
0: maar
1: ik ga het lekker doen, ja.
0: En ik ontmoette daar een meisje. En zij kan in 3 minuten 73 bijbelteksten opnoemen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet, hoeveel kan jij de hand in 3 minuten?
1: Maar geen 73.
0: Nee.
1: Je moet 1 heel snel praten. Maar je moet ze ook inderdaad allemaal praten.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar dat had zij dan gewoon door de jaren heen getraind.
0: Ja, zo'n honger naar Gods woord in eerste instantie ook. Maar ook dat ze er bewust van zijn. Ja, maar straks heb ik geen Bijbel meer. Ja, waar ga ik dan mijn voeding vandaan halen? Waar ga ik dan mijn houvast en mijn hoop vandaan halen?
1: Mm.
0: Dus dat heeft mij ook wel geïnspireerd. Dat ik gewoon bijbelteksten uit mijn hoofd aan het leren ben. En ja...
1: En waar selecteer je die op? Bedoel,
0: nou, de SDOK die heeft... Ik heb ooit het is een soort spel van de SDOK gekregen bij een evenement. Veel jaren terug. En een paar jaar geleden heb ik dat uit de kast gepakt. En af en toe gewoon een bijbeltekst daarvan gepakt.
1: Mm.
0: Het is ook echt een soort van spel dat ze zeggen van... Je leert bijbelteksten met de vervolgde kerk samen. En dan zomaar 1 voor 1 soms een bijbeltekst pakken. Maar soms ook eentje die je dan eigenlijk aanspreekt. En dat je denkt, hé, deze heb ik even nodig. Of deze ga ik de komende tijd leren.
1: Heb je er eentje paraat? Die wat vaker op je in je gedachten is?
0: Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hem wie hem liefhebben. Jacobus 1 vers 12 volgens mij. Ja.
1: Ik geloof je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Soms is het goed om te checken. Want kijk, soms dan leer ze ook uit je hoofd. En dan ga je met de volgende verder. En dan ben ik soms degene die ik daarvoor al geleerd heb alweer kwijt. Dus het is ook wel...
1: Weet je wel, zoals dat vroeger op school ook ging.
0: Dat...
1: Van proefwerk naar proefwerk.
0: Ja, snel leren en dan weer vergeten.
1: Ja, maar dit leer je jezelf dus ook echt bewust aan.
0: Ja, omdat ik ook gewoon... omdat ik het eigenlijk ook... mooi vindt en merkt dat het goed is om Gods waarheid in je hoofd te planten. Dus dan komt dat soms op allerlei momenten gewoon weer naar boven. En dan denk je, ik kan me hier aan vasthouden.
1: Een beetje praktische vragen. Misschien ook weer een klein beetje zijspoor. Maar er zijn natuurlijk bijbelgedeelten dat je denkt, ja, daar kan ik vandaag niks mee. Of ik snap het nu vandaag niet. Laat je dat dan? Of ga je net zo lang doorlezen tot er wel een gedeelte is waarvan je zegt, daar ga ik vandaag mee aan de slag. Of die ga ik in mijn hoofd leren.
0: Nou, ik volg zelf een leesplan. Dus ik ben nu samen met iemand de hele Bijbel door aan het lezen met een vriendin. En dus dan is het gewoon, ja, wat je voorgeschoteld wordt, even plat gezegd. Dat lees je die dag. Dus ik zit nu in Daniël. En er zijn ook Bijbelboeken wat gewoon wat taaier is en moeilijk is. En dat ik denk, ik begrijp het niet zo goed. Soms zoek ik er uitleg bij. Soms heb ik er tijd voor om ook veel uitleg bij te zoeken. Soms lees ik het ook gewoon. En dan doe je dat soms een beetje biddend. Om er iets uit te mogen halen.
1: Ja.
0: En soms is het ook gewoon een goede dagelijkse oefening misschien.
1: En nu zitten we in Daniël.
0: En nu zit ik in Daniël, ja.
1: Ja. Nou, daar ga ik even geen vragen over stellen. Wij gaan namelijk luisteren naar een lied dat jij met Sandra Nolenschel hebt gemaakt.
0: Leuk.
1: God van het Hemelrijk, wil je er nog iets over zeggen voordat we gaan luisteren?
0: Wat wil je erover weten?
1: Nou, hoe groot is jouw rol?
0: Ik heb dit lied samen met Sander geschreven. Het is voor mij persoonlijk wel een mooi lied. Eigenlijk een eerste lied ook wat ik gewoon van mezelf soort van naar buiten heb gebracht samen met iemand.
1: Mm.
0: En ik vind het zelf... ik vind het zelf heel mooi.

0: Omdat het hem laat zien eigenlijk van dat God ja, zo groot is en zo eigenlijk boven alles staat, maar ook tegelijkertijd ons hart kent en zo dichtbij is. En dat contrast, dat vind ik altijd heel intrigerend. Ja, en ik heb zelf altijd wel een liefde voor de sterren en de maan, zeg maar, als je daarnaar kijkt en dan dat grootse heelal soort van een beetje intuurt, dat je dan... Mij doet dat altijd wel weer soort van beseffen wat een grote God we hebben en hoe klein we zelf eigenlijk zijn. En ik vind dat in het tweede vers altijd heel mooi van... ja, wat een speldenknop de mensheid die als een kroon eigenlijk op uw werk was. En wat is de mens dat uw gedachten bij ons zijn?
1: Ja.
0: Dus dat maakt me eigenlijk denk ik ook wel weer nederig, die gedachte van God heeft alles in zijn handen. En hij staat boven alles.
1: God van het hemelrijk. Sander en Angela en Erika de Wit.
2: U gaf liefde.

0: van het debuutalbum van de toen 15-jarige Bethany Dillon, Revolutionaries. En daarvoor hoorden we Erica de Wit in een lied met Sander en Angela. En Erica is vandaag te gast. Zij is hier vanwege de actiedag voor SDOK. Ga op die website kijken. En veel mensen weten die website inmiddels te vinden. Dus dat is hartstikke mooi. We versterken vandaag christenen in China. Zo heet dat. Soms is het een bemoediging geven. Soms is het helpen in de dagelijkse overleving. Terwijl een van de familieleden in de gevangenis zit. Kijk even op de website als je meer wil weten. sdok.nl/China staat alles op een rij. Erica, jij bent met SDOK naar India geweest. Dat is een land dat ligt natuurlijk tegen China aan. Heb je ook veel van die Chinese situatie meegemaakt? Of is India daarin vergelijkbaar? Heb jij daar een beeld van?
1: Ik denk dat elk land wel weer ergens op zich staat. Mm. Je hebt wel een buurland. Ik weet een vrijwilliger die bij het project was waar ik ben geweest in India. Zij kwam uit China. Mm. Dus zij is opgegroeid in een staat. Volgens mij ligt dat, als ik het goed zeg, net tegen China aan. En dat is eigenlijk een christelijke staat, zeg maar. Dus daar wordt het christelijke geloof in India, zeg maar, wel getolereerd. Dus zij kwam van daaruit, zeg maar, naar een andere staat in India.
0: Een staat, een soort provincie?
1: Ja, zo kan je dat misschien wel zien.
0: Okay.
1: Ja. India is natuurlijk enorm groot.
0: Ja. Dus, niet zo groot als China, overigens, maar wel groot.
1: Nee, okay. Ja.
0: Ja. Maar goed, de vraag was het vergelijkbaar? Behalve dat in India is dus relatieve geloofsvrijheid.
1: Ja, ik denk dat het wel in sommige staten wel vergelijkbaar is. En in in die zin. Denk ik wel dat er in India ook echt wel heftige vervolging is.
0: Ja, wat heb je daar gezien?
1: Wij zijn naar een bijbelschool geweest, die soort eigenlijk ondergronds is. Dus die. Heeft een cover dat ze een soort van life skill trainingen geven aan jongeren.
0: Wat voor soort training?
1: Ja, een soort life skill trainingen noemen ze.
0: Oh, life skill.
1: Ze leren naaien, ze leren koken, ze leren met computers werken. Allemaal dat soort trainingen geven ze. Maar onder de nom daarvan hebben ze eigenlijk een bijbelschool. Dus een discipelschapstraining. En worden daar jongeren eigenlijk getraind om eigenlijk een jaar lang hun tijd te geven om opgeleid te worden als discipelschapstraining te krijgen.
0: Ja, wat heb jij daar gedaan? Behalve kijken?
1: Behalve kijken. Wij mochten mensen daar interviewen. En dus we hebben daar pastors geïnterviewd, maar ook jongeren. We hebben heel veel jongeren gesproken en we hebben met elkaar gezongen, met elkaar gegeten. En we zijn naar een dorp geweest daar ook om te kijken van hoe wonen de mensen daar. Maar we hebben vooral veel interviews gevoerd. Dus veel eigenlijk mensen één op één gesproken. We mochten hun bemoedigen ook met kaarten vanuit Nederland. In eerste instantie denk je van we mogen daarheen, zeg maar, ook om hun te mogen bemoedigen. Maar uiteindelijk word je zelf zoveel meer bemoedigd door de verhalen die je daar hoort. Dus dat. Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk.
0: Je noemt even die kaarten uit Nederland. Daar hebben kaarten volgens mij een andere rol dan dat wij een kaart in de bus krijgen. Hoe werkt dat? Kun je uitleggen wat je ziet gebeuren op het moment dat je iemand een kaart uit Nederland geeft?
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want ze voelen zich zo gezien misschien eigenlijk wel als ze zo'n kaart krijgen. Soms is het best wel, als je verhalen hoort, is het best wel alleen en best wel moeilijk om daar christen te zijn. En als je dan beseft en weet van maar er zijn mensen wereldwijd die voor ons bidden en die ons willen bemoedigen en die naast ons staan. Mm. Ja, dan als je dan zo'n kaart geeft, dan zie je eigenlijk gewoon een reactie van wow, wat. Ja, je krijgt gewoon een kaart van iemand. En dan is dat eigenlijk voor hun heel bemoedigend.
0: Ja. Ja. Nou zit je in India, dat is dus een ander land dan China. Ik kan me voorstellen dat je een kaart in China zou bezorgen, dat je eventueel in de problemen zou komen. Of is het een vrij algemene bemoediging?
1: Er zijn wel regels aan verbonden van wat kan je op zo'n kaart zetten of wat niet. Mm. Die kaarten zijn ook door ons meegenomen. Ook al met bepaalde regels. En Ja, dus die kaarten die komen dan uiteindelijk bij de mensen daar. Maar het is niet dat je even makkelijk een kaartje opstuurt die kant op.
0: Nee, nee. Heb je zelf ook kaarten van jezelf uitgedeeld? Heb je zelf ook kaarten geschreven?
1: Nou, toen eigenlijk niet. Nee, had wel mooi geweest eigenlijk om te doen. Ja, we hebben wel voor die mensen ook mogen bidden en met ze mogen zingen. En dan kan je zelf op dat moment zeg maar bemoedigende woorden spreken. Maar ik heb geen kaarten gegeven. Ik vind het wel leuk om kaartjes te sturen. Dus dat had,
0: had prima had gekund. Geweest. Ja. Wat voor bemoediging geef je aan mensen die je mogelijk voor het eerst ontmoet? Die in een situatie zitten die eigenlijk heel anders is dan jij hier in Nederland?
1: Nou, ik vind dat eerlijk gezegd best wel moeilijk. Want dan denk ik, als je die verhalen hoort van waar hun doorheen gaan, denk ik, wat kan ik nou eigenlijk nog zeggen? Hoe kan ik eigenlijk iemand die zoveel leed meemaakt bemoedigen met, als ik dat zelf niet allemaal heb doorstaan? Dus als je zelf niet weet van hoe dat is, dan vind ik dat best wel moeilijk eigenlijk om dan te denken, hoe kan ik iemand hierin bemoedigen?
0: Ja, en wat zeg je dan uiteindelijk? Of zeg je dat? Van, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen.
1: Ik denk dat dat ook al goed is. En het is gewoon ook eigenlijk naast ze staan. En het er zijn is voor hun heel bemoedigend. Om naar hun verhalen te luisteren. Met ze te zingen. Met ze te bidden. En ik denk de eerlijkheid daarin van, als je het zelf niet goed weet, dat is ook oké.
0: Ja.
1: En uiteindelijk zijn er ook gewoon mooie bijbelteksten wel die zij ook als heel bemoedigend ervaren, waar ze zich aan vast mogen houden. Dus soms was het dan ook zo dat er op een kaartje die we dan gaven aan zo'n persoon precies zo'n bijbeltekst stond die ze zeiden van, maar ik heb deze zo vaak gebeden. Of dit is zo'n dierbare bijbeltekst voor mij.
0: Ja, nou, bijzonder.
1: Ja, dus dat is mooi om te mogen zien.
0: Maar goed, soms ging je dus ook met mensen zingen. Straks in het volgende uur ga je dat ook voor ons doen. Niet live hier, maar wel een opname waarin jij te horen bent. Daar komen we zo dadelijk ook over in gesprek. Eerst gaan we naar de dagtekst.
2: De dagtekst.
0: Die staat vandaag in 1 Kronieken 29 vers 14. Wat ben ik en wat is mijn volk dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbare de heden af te staan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand. Wij gaan luisteren naar One Sonic Society. En ondertussen ga jij thuis gewoon lekker even naar de website stok.nl.

0: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
1: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
0: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
1: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
0: Echte aanpakkers.
1: Vakmensen.
0: Net als jij.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Kom bij ons werken.
1: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
0: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Ruim een week na de schietpartijen over Asselt heeft de marechaussee nog vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Experts onderzoeken ze nu verder. Over het aantal wapens wil de politie niks zeggen. Sinds de schietpartij wordt in over Asselt nog steeds gezocht naar sporen. De Spaanse politie heeft een grote partij coke onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft volgens de Telegraaf een opmerkelijke link met een dreigvideo die opdook naar de schietpartijen over Asselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo coke van ze heeft gestolen. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht, waar vanmiddag nog een besloten ceremonie is. En daarna wordt Harold bijgezet in de koninklijke grafkelder. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen, met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Die loopt de A1, Hengelo, Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging. Vanaf Oldenzaal Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar. De tunnel is eventjes dicht.
12: actiedag op Groot Nieuws Radio. Samen in actie voor christenen die vervolgd worden in China. Vervolgd, maar volhardend. De website daarvan is sdok.nl. Daar vind je meer informatie. En veel mensen weten dat te vinden. Ik zie hier gewoon een donatie van €50 binnenkomen. €20 van Lucas, €50 van Petra, €50 van Thomas, €105 voor Matthias. Nou, kijk gewoon eens even wat jij kan doen. En ga naar die website sdok.nl. Ik ga zo dadelijk verder in gesprek met zangeres Erika de Wit, die het werk van SDOK zelf in India zag gebeuren. Bovendien gaat ze voor ons zingen. Eerst Hillsong Chapel.
17: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Lekker. Koffie. Veel lekkerder als je weet dat iedereen in de keten een eerlijk deel verdient. Daarom branden en verpakken wij direct in Ethiopië. Zo creëren we daar werkgelegenheid en blijft de winst daar waar die hoort. Maak daarom het verschil en kies voor Guzzo. Check guzzo.nl.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Drink Guzzo koffie ook op het werk, zodat jouw organisatie het verschil kan maken in Ethiopië. We leveren ook koffiemachines en service. Check guzzo.nl. Geniet ervan met hart en mond.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
27: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
28: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
29: Thijs en Jorieke.
30: Live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
31: Over het thema Weerbaar in de onrust.
30: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
32: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
30: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
33: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
32: Tot dan!
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuwsradio helpt.
35: Met Hans van Vuren.
34: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Mighty to Save voor de Hillsong Chapel.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Actiedag op Grootnieuws Radio. In samenwerking met SDOK ondersteunen wij christenen in China. Het is daar allemaal niet makkelijk om te geloven. Voorgangers worden regelmatig opgepakt, zitten in de gevangenis. Hun familie blijft achter. Die kunnen wij vanuit Nederland ondersteunen. Kinderen mogen amper nog naar de kerk. En toch blijven ze daar in China samenkomen. Desnoods achter gesloten deuren. Vandaag zijn we in actie en de website die daarbij hoort en waar er echt veel gebruik van gemaakt, dat is heel tof om te zien, is sdok.nl. Te gast vandaag is zangeres Erika de Wit. Zij is met SDOK in India geweest, het buurland van China. En we hebben daar al een en ander over gehoord. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Dit is een opname van het lied Ik heb besloten de Heer te volgen. Uiteindelijk gaat het zich wel ontwikkelen in deze track die je hebt meegenomen. Maar wat is dit? Wat gebeurt hier? En waar komt deze track vandaan?
3: Dit is een live opname van een event.
0: Een SDOK-event.
3: Een SDOK-event. En daarin vertolkt Richard eigenlijk het verhaal van...
0: Richard Groeneboom.
3: Richard Groeneboom, inderdaad. Ja. Van het ontstaan van dit lied, zeg maar de achtergrond van dit lied. I have decided to follow Jesus. Wij doen hem in het Nederlands. Ik heb besloten de Heer te volgen. En hij neemt ons eigenlijk mee... eigenlijk hoe dit lied is ontstaan en geeft woorden aan de woorden die gezongen worden.
0: Het is een lied dat ik in mijn jeugd al zong. Dat is 300 jaar geleden was dat. Het is al een tijdje onderweg. Ja. Heb jij het in je jeugd ook gezongen?
3: Ik denk in mijn tienerjaren, ja.
0: Ja? Ja. Kende jij het verhaal erachter of heb je dat ook daar pas ontdekt?
3: Nou, ik heb het denk later een keer in het Engels zeg maar meegekregen in een soort van videofragment. Mm. En dat vond ik toen al heel indrukwekkend. En maar toen Richard het in het Nederlands dan soort van toch verwoordde op zijn podium en dan dat ik daarbij soort van als antwoord mocht zingen zeg maar. Mm. Dat vond ik toch nog wel wat indrukwekkender, want het komt in je eigen taal dan toch even anders binnen, maar ook dat ik dacht, oh ja, maar nu moet ik dit gaan zingen, zeg maar. Maar wat zing ik eigenlijk? Welke woorden? Welke woorden zing je? En dan denk je van, ja, dit zijn niet zomaar woorden.
0: Nee. Het verhaal daarachter gaan we vandaag horen. Ik heb besloten de Heer te volgen, of zoals het in het Engels heette, I have decided to follow Jesus. Ik zeg er niet heel veel meer over. Wij gaan luisteren. En de zangeres in dit lied is dus Erika de Wit, mijn gast van vandaag. De website waar jij vandaag van harte welkom bent, is sdok.nl.

neem je mee naar een klein dorpje, ergens op het platteland in India. Daar in de heuvels zijn 10 huizen. Maar er is maar 1 huis en daar woont een christelijk gezin. De vader, laat hem Ravi noemen, heeft zijn leven aan Jezus gegeven. En kort daarna volgden ook zijn vrouw en kinderen. Maar op een dag opeens staat daar de dorpsoudste daar voor de deur van Ravi. En hij sleurt hem het huis uit samen met zijn kinderen en vrouw. En brengt hem daar in het middenplein, in het dorp. En hij kijkt hem aan. En hij zegt, je hebt nu de keus. Of je verloochent Jezus, of je gaat nu dood. Ravi aarzelt. En hij denkt terug aan woorden van een lied dat hij zelf vele jaren eerder zelf had geschreven.

Ravi is nog niet uitgezongen. Zijn vrouw ligt dood op de grond. Hij krijgt een nieuwe kans. En nu staat het leven van zijn kinderen, zijn lieve kinderen, op het spel. En Ravi sluit zijn ogen. Hij fluistert. En dan, misschien wel snikkend, zingt hij...

Zijn vrouw en kinderen liggen daar, levenloos op de grond. En Ravi realiseert zich, hij heeft niets meer te verliezen.

De lichamen van deze christenen worden buiten het dorp op een hoop gegooid. En voor dood daar neergelegd. Alles gaat over tot de orde van de dag. Het lijkt zinloos. Zinloos, voor niets, overdreven toewijding, ongezond radicaal. Wat heb je eraan? Tot er op een dag, op hetzelfde plein, diezelfde dorpsleider iedereen bij elkaar roept. En hij vertelt over zijn geloof in Jezus. Niet alleen hij, maar het hele dorp besluit op datzelfde plein die dag dat ze Jezus willen volgen.

Ravi, zijn vrouw en kinderen gaven hun leven voor Jezus. Wat een toewijding, wat een radicale liefde. Misschien word jij niet geroepen om te sterven voor hem, maar je wordt wel geroepen om te leven voor hem. In de trein, achter de toonbank of misschien wel van de week met een medestudent als je met een opdracht bezig bent. We zijn niet allemaal geroepen om de marteldood te sterven, maar wel om in diezelfde overgave in liefde tot Jezus te leven.

0: Chainbreaker hoorden we van Zach Williams. En daarvoor een bijzonder indrukwekkend lied gezongen door mijn gast van vandaag. Hier ook een reactie van Corina. Wat is dit een indrukwekkend lied? Zing je het wel eens ook op andere locaties dan bij op een SDOK-event?
1: Nee, eigenlijk nog niet.
0: Eigenlijk nog niet.
1: Het is eigenlijk een heel mooi lied. Maar het was heel passend op dit event, dus dan kies je zo'n lied. Maar,
0: ja, want is jouw betrokkenheid bij SDOK, is dat dan alleen bij events? Of ben jij ook een officiële SDOK-ambassadeur dat je bij eigen ontmoetingen ook zegt, hé, jongens, mag ik het even iets vertellen over dat wat zij doen?
1: Ja, ik ben wel, wel ambassadeur, zeg maar. Dus op sommige plekken ook wel dat je daarover uitspreekt. Of dat je denkt, hé, dit is een mooie koppeling, hier kan ik wat delen.
0: Mm-hmm.
1: En verder ben ik bij de SDOK vooral betrokken bij de evenementen met de muziek.
0: Hoeveel zijn er daarvan in een jaar, weet je?
1: In ieder geval 1. Dus er is elk jaar 1, maar de laatste tijd zijn er ook al 2 per jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus er komt er weer eentje aan, die is in oktober, 10 oktober. Dat is wel een leuke om te promoten gelijk.
0: Ja hoor, noem het. Waar is dat?
1: In de Basiliek in Veenendaal.
0: En wat ga je daar doen? Je gaat weer liedjes zingen.
1: Nou, we gaan een
0: liedjes zingen klinkt wel een beetje klein.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een mooi programma met allerlei elementen. En daar is muziek een onderdeel van.
0: Ja.
1: Dus we gaan ook met elkaar zingen, ook met de mensen samen. En er komen gastsprekers. Dus dat wordt wel bijzonder, denk ik.
0: Heb jij wel eens een verhaal gedaan? Daar? Of op een plek dat je bijvoorbeeld over je ervaringen in India, dat je een voordracht hebt gehouden?
1: Ja, toen ik terugkwam van een reis, heb ik bij een kerk die zelf als jaarthema de SDOK, zeg maar, sponsorde. Dus daar allemaal projecten voor hadden. Dus die deden een, volgens mij, een soort hardloop, hoe noem je dat?
0: Sponsorloop.
1: Ja, dank je. Ja. Sponsorloop. Ja, en ook een avond dat ze met elkaar gingen zingen. Daar heb ik toen muziek gemaakt. En daar heb ik toen ook wel verhalen verteld over mijn ervaring in India.
0: Mm. Dus, heb je meegerend ook?
1: Nee.
0: Want ik zie bij jou wel iets sportiefs. Ben jij ook een sportief mens?
1: Ik vind het wel leuk om te sporten, ja. Ja, ik zou me niet heel sportief noemen op dit moment. Maar ik vind het leuk om te skileren. Ik hardloop af en toe. Mm. Ik zwem af en toe.
0: Ja, dus eigenlijk als jij een sponsorloop mee zou doen, dan zou dat mensen wel even wat kosten, dus.
1: Ik zou wel goed mijn best doen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, dat is ook hartstikke goed.
1: Ik vond de piepjestest vroeger altijd heel leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: En de rest van de klas dacht, ach, Erika.
1: Ja, ik weet niet. Ik
0: ben niet zo enthousiast.
1: Ik aan.
0: Nou ja, mooi. Dat is toch
1: dus ook.
0: Wie weet. Dat is hartstikke, hartstikke leuk. Hey, even terug naar jouw reis naar India. Want je zei, ik ging daar met de mensen zingen. Nou, zingen is natuurlijk iets wat jij goed kan. Wat betekende dat voor hun?
1: Hmm.
0: Heb je daar iets van meegekregen?
1: Ja, zij zingen sowieso elke dag eigenlijk met elkaar. Dus ze starten de dag met elkaar met worship, met een devotion. En dus dat doen zij al heel veel.
0: Mm-hmm.
1: En het is eigenlijk heel verbindend ook om met elkaar te zingen. Dus op een gegeven moment toen zaten we 's avonds gewoon even aan een tafeltje. En pakte ik mijn gitaar erbij. En toen zijn we met elkaar gaan zingen. En eigenlijk gaven we die gitaar ook een keer even door. Zo van dat elke keer iemand anders een liedje eigenlijk koos. Of om alleen te laten horen of met elkaar te zingen. En dan zie je ook al dat muziek heel verbindend werkt eigenlijk. En je daar ook wel iets mee kan delen. Dus dat dat wel, voor mij is dat natuurlijk een soort van ergens ook taal van mijn hart of zo. En voor andere mensen ook. Dus dat, dat is dan ook wel mooi als je dan dat met elkaar kan delen daar.
0: Ik heb het beeld bij jou dat je veel in Nederlands zingt. Dat heb je daar natuurlijk waarschijnlijk in het Engels gedaan.
1: Ja.
0: Is dat voor jou net zo makkelijk?
1: Ja, op zich wel. Sommige liederen wel, ja.
0: Ja, waarom zing je dan voor ons zoveel in het Nederlands?
1: Ik denk dat ik ook wel Engelstalig zing, maar misschien niet.
0: Niet dat dat dan hier uiteindelijk komt.
1: Nee.
0: Ja, goed, daarover gesproken. Jij hebt een lied meegenomen dat we straks gaan beluisteren. Dat is wel weer in het Nederlands, maar dat even een tipje van de sluier. Wat heb je meegenomen?
1: Het lied heet Omdat zijn naam de eeuwige is. Het is een vertaling van het lied van City of Light, Ancient of Days. En het is vertaald naar het Nederlands. En ik vond het mooi om dat te coveren en op te nemen. Ook omdat de tekst mezelf gewoon eigenlijk heel erg aanspreekt. En we hebben het ook al op de events van de STLK ook al gezongen. Mm. Een mooi lied voor deze tijd, denk ik ook. En
0: We gaan dat straks even beluisteren. Het is in ieder geval meegenomen en dat is altijd goed. We gaan straks ook even luisteren naar een lied van Keith en Christine Getty. Dat alles te maken heeft ook met het onderwerp van vandaag. Ik zie weer allerlei bewegingen ook op de website van sdok.nl. Niet dat ik nou helemaal op die website kan kijken, maar ik krijg hier wel even berichten welke donaties binnenkomen. En dat zijn er heel erg veel. Misschien kunnen we straks ook weer een tussenstand krijgen. Nu gaan we luisteren naar Eline.

0: Facing a Task Unfinished is een zendingslied dat in 1931 is geschreven door Frank Houghton. Hij werkte in China. Het gaat over de opdracht om het evangelie te verkondigen aan mensen die het nog niet hebben gehoord. En het lied beschrijft ook dat nog wel eens offers vraagt. Ik heb het ook uitgekozen omdat ik weet dat jij wel een beetje fan van Keith en Kristin bent. Dat klopt toch, Erika?
1: Ja, dat klopt wel. Dat is wel waar.
0: Want
1: ja.
0: jij bent een keer bij zo'n Keith en Kristin Getty event geweest,
1: ja.
0: Of niet?
1: Ja, in Belfast. Er is nu de Sing Conference in Nashville.
0: Mm-hmm.
1: Maar toen was er ook eentje gewoon wat dichterbij. Dus toen zei ik tegen een paar vriendinnen, oh, zullen we hierheen gaan? Dus toen hebben we dat gewoon gedaan.
0: Ja. En ja. Was het zo leuk als dat je hoopte dat het was?
1: Ja, ik vond het wel. Ja, ik vond het gewoon. Het was heel gezellig met elkaar. Maar het was ook leuk om met zoveel mensen dan daar bij elkaar te zijn. En ja, ik denk dat de Sing-conferentie in Nashville echt nog wel veel groter is.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit was wel een hele toffe ervaring.
0: Zou je die nog een keer willen doen? Niet dat ik nu kaartjes heb hoor, maar.
1: Naar de Sing-conference.
0: Ja, is het altijd ergens op een bucketlist?
1: Ik zou wel naar die van in Nashville willen. Dat staat wel een beetje op mijn bucketlist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ook om te zingen dan?
1: Ja, dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Maar,
0: ja. Nou, anders moeten we gewoon een keer bellen en zeggen we.
1: Kan je dat regelen?
0: Ja, wij, Kristin. Ik ken Erika hier. Die kan ook wel een liedje zingen. Nee hoor, dat is flauw. Hey, over liedjes zingen gesproken. Je noemde al even dat je een nieuw lied hebt opgenomen. Omdat zijn naam De Eeuwige is. Waarom is dit opgenomen? Wat is het? Wat was de aanleiding?
1: Ja, we hebben dit lied bij de SDOK wel eens op de event gezongen. En supermooi lied eigenlijk. Het is vertaald door Gerco Guit. En ik dacht in het afgelopen half jaar speelde ik het een keer ergens met Rick Jan. Of langer geleden eigenlijk al. En die zei ook van, joh, is het niet een mooi lied om gewoon een keer op te nemen?
0: Toen dacht
1: ik, ja, weet ik niet helemaal. En het afgelopen half jaar toen ben ik daarover nagedenken. Toen dacht ik, nou, eigenlijk vind ik het wel een mooi lied voor deze tijd. En ook gewoon een persoonlijk vind ik het een heel mooi lied. Dus ik dacht, waarom zou ik dat niet doen?
0: En wordt dat dan een Erika de Witte solo release? Of moeten we dit anders zien? Is dit in relatie tot SDOK?
1: Het is wel een beetje in relatie tot SDOK om het gewoon te supporten ook. En ik dacht ook superleuk om vandaag iets mee te kunnen brengen.
0: Mm.
1: Maar het is ook wel een release, ja, voor mezelf eigenlijk als eerste release. Dus dat
0: ja, als eerste release, ja, ja, want we kennen jouw stem natuurlijk al jaren.
1: Ja.
0: En toch, jij bent niet scheutig met singles.
1: Nee.
0: Dus het is eigenlijk wel mooi dat je
1: dus
0: nu gewoon.
1: Dit is wel een.
0: Maar is dat, hij is nog niet uit, laten we dat benoemen. Ja. Hij is nog niet gemasterd, dus.
1: Ja.
0: Maar het geeft wel voor 95% beeld van hoe het uiteindelijk gaat worden.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk, wanneer moet hij af zijn wat jou betreft?
1: Ja, ik hoop voor het event voor 10 oktober.
0: Ja.
1: Dus,
0: en dan ga je hem daar ook zingen?
1: Misschien wel.
0: Je kunt toch gewoon zelf beslissen?
1: Ja, dat gaan we.
0: Gewoon nu beslissen?
1: Dat gaan we nog gaan meemaken.
0: Oh, meemaken? Oh ja, toch wel slachtofferarm. Nou, is ook wel mooi hoe dat gaat. Ik heb zojuist ook de term tussenstand laten vallen. Daar zijn we nog steeds naar op zoek. En die spanning hou ik er nog even in. Want we kunnen die stand nog een beetje ophogen. SDOK.nl, dat is de site waar je vandaag jouw betrokkenheid bij christenen in China kunt laten zien. Dus ga daar zeker naartoe. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan de familie van een Chinese gevangene. Bijvoorbeeld als een dominee gevangen is genomen door de Chinese overheid, kun je zijn familie helpen om toch ook de dagen door te komen. 20 euro, daar sponsor je 3 minuten christelijke radio in China voor. Voor 50 euro verspreid je 2 Chinese bijbels. En daar hebben ze er echt niet zo heel veel van in China. Dus het is belangrijk werk. En voor 105 euro krijgt een Chinese voorganger een dag training. En op deze training leren leiders en gemeentes omgaan met de toenemende druk vanuit de overheid van China. Nou, even wat voorbeelden. Ik zie ook mensen die veel meer doneren en dat is natuurlijk hartstikke waardevol. Laten we benadrukken dat er ook een anonieme donor is die alle giften voor vandaag gaat verdubbelen. Nou, dat zijn mooie gedachten. Omdat zijn naam De Eeuwig is een nieuwe single van Erika de Wit. Hij moet nog uitkomen, maar vandaag is hij hier. MUZIEK

0: Omdat zijn naam de eeuwige is. Gefeliciteerd, Erika, met deze nieuwe single. Hij is er nog niet, maar dit belooft mooi te worden.
1: Dankjewel.
0: Ja, je bent er wel trots op. En dit is dan de eerste, echte.
1: Ja.
0: Ja, nog even geduld. En 10 oktober, dan ben je op het event te zien, horen.
1: Ja, 10 oktober is het event van de SDOK. En misschien wat ook nog wel leuk is, is 26 september. September uit mijn hoofd, als ik het goed zeg, is er een stiltetocht met allerlei organisaties samen. Dus SDOK, HVC, Open Doors werken daaraan mee. Landelijk in Utrecht. Dus kunnen mensen meelopen en daar hoop ik ook te zingen.
0: Maar het is een stiltetocht. En jij gaat zingen. Ja. Dat is maar goed. Dat is, daar is
1: een afsluiting van de stiltetocht.
0: Oké, okay, daar is een bepaalde logica.
1: Ja.
0: Stel dat mensen zeggen, daar wil ik even iets meer over lezen. Is dat op de website van SDOK te vinden?
1: Ja, ik denk het wel. Walk of Hope.
0: Walk of Hope.
1: Walk of Hope. Ja.
0: Dat is de website. Oké. Okay. Dank voor je komst. Dank voor je verhaal. En die single, als die helemaal af is, dan horen we het natuurlijk graag. Ondertussen hier ook aangeschoven Laurens van de dag van vandaag. Laurens, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Hans.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk al de hele dag volop in de voorbereidingen van jullie uren in deze actiedag.
2: Absoluut. Ja, ik vind het wel bijzonder hoor. Ik werd vanmorgen wakker. Misschien weet je het, wij zitten in een verhuizing. Dus elke dag wel een lijstje met to-do dingen. En ik merkte gewoon, als je dan die verhalen gaat lezen over christenen in China, dan vallen al die dingen waar je zelf al niet zo druk over aan het maken bent, gewoon een beetje weg in het niet of zo. Het zit dingen zo in een ander perspectief. En ik vind het mooi om te merken vandaag dat heel veel luisteraars het hebben en in beweging komen. En ik zie hier in mijn ogen ook de donaties binnenstromen. En ik heb net gehoord dat ik zo een nieuwe tussenstand bekend mag maken.
0: Oh, die ga jij bekendmaken.
2: Zeker.
0: Nou, vol spanning houden we ons vast. Hoeveel bijbels heb jij inmiddels thuis ingepakt in je verhuisdoos?
2: Poeh, vooral kinderbijbels. We hebben een babybijbel, peuterbijbel, kleuterbijbel. Dus dat vind ik wel bijzonder hoeveel er daarvan zijn.
0: Ja.
2: Maar die zitten inderdaad al wel voor een groot deel in de doos. Ik denk wel een stuk of 5, ja.
0: Kijk, nou ja, in China zijn ze daar in ieder geval jaloers op, maar daar kunnen wij met elkaar natuurlijk wat aan doen. Kijk wat jij kunt doen via de website sdok.nl. Laurens, veel succes de komende uren.
2: Dankjewel.
0: En succes met je verhuizing ook.
2: Thanks.
0: Wij hebben nog één lied. Morgen dan ben ik er weer. En dan wordt het ook weer reuze gezellig. Ik heb even niet helder wie we morgen gaan spreken. Maar soms heb je van niet.
2: Het wordt mooi.
0: Het wordt sowieso mooi. Daar gaan we vanuit. Dit is In Salvation.

0: Een hoopvol geluid op de radio. In Nederland zijn we er dankbaar voor. Maar ook in China heeft het grote impact.
1: Voor 20 euro maak jij 3 minuten radio mogelijk. Dankzij het werk van SDOK.
0: Versterk vandaag. Christenen in China. Ga naar sdok.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijs van

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
9: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
10: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Oh, Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de stakingsbereidheid bij OV-medewerkers hoog is. Zo doet bij het CNV 95% van de leden mee vandaag. Door de staking rijden er bijna geen treinen, trams, bussen en metro's. Taxibedrijven zeggen dat ze het veel drukker hebben dan normaal. De vroegere bassist van de band De Heideroosjes is veroordeeld tot een half jaar cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Dat is net zo lang als een voorarrest, dus hij kan gelijk naar huis. De straf valt veel lager uit dan de 3 jaar die was geëist. De bassist vertrok vorig jaar bij De Heideroosjes. De overleden Noorse koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet en in de kapel is nog een besloten afscheid voor onder meer familie en koninklijke gasten. Daarna wordt de kist bijgezet in de grafkelder. Rond de uitvaartdienst waren er in Oslo zo'n 160.000 mensen op de been. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land en daarbij kan het soms flink regenen, met kans op onweer en mogelijk ook hagel. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen is het vrijwel droog met zon en stapelwolken en 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
20: Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen, zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar, wat opvalt de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file, zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dan moet je wel met een personenauto doen, over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk, en daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijshoorn. half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bij knooppunt Eemnes een 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt.
14: Goedemiddag, zometeen een speciale uitzending van de Middagshow op Groot Nieuws Radio. We komen vandaag in actie voor christenen in China. En dat is hard nodig. Christenen die hebben het namelijk zwaar te verduren. Zometeen draai ik een lied van Ralf van Maanen en Kees Kraaienoord. En ja, hier kunnen we dat gewoon in vrijheid doen. Een lied waarin het evangelie in de volle breedte gewoon te horen is. Maar in China, dan mag er enkel het evangelie worden gedeeld wat past in het straatje van de overheid. En ik kan je vertellen, dan blijft er niet meer zo heel veel van het evangelie over. Sterker nog, christenen moeten daar echt in het geheim samenkomen met het gevaar dat ze in de gevangenis komen om dus hun geloof te kunnen beleven. Niet bijna voor te stellen hier vanuit Nederland. Vandaag willen we naast ze gaan staan door ze echte bijbels te geven die niet gecensureerd zijn, door geld op te halen, door die pastoors daar de kerkleiding te trainen zodat ze om kunnen gaan met die weerstand. Er zijn heel veel luisteraars die dat ook willen steunen vandaag met donaties. Michelle bijvoorbeeld heeft €50 gedoneerd zojuist. Ik zie hier Marjolein €50, Martin €50. Hier een bericht van, even kijken, Govert €200 gedoneerd zojuist via sdok.nl. En het mooie is, deze hele dag worden donaties verdubbeld. Dus als jij nu naar sdok.nl gaat en je maakt iets over, wordt het door een gullegever verdubbeld. Dus laten we doorgaan. Zometeen een tussenstand.
16: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
21: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager en op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
16: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
22: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
23: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
22: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
23: Rand? Nee.
22: Fair enough.
23: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
25: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
26: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
27: Jongens, eten!
28: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
29: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
30: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
31: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
32: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
33: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
34: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
35: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
1: Met Laurens van der Kraats.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Ralf van Manen en Kees Kraaijdoort. Wie gelooft? Ja, dat is ook wat de Chinese overheid zich wel afvraagt. Wie gelooft hier in een absolute koning boven de leider van China? Ja, dan heb je wel een echt probleem.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Goedemiddag, het is een propvolle middagshow vandaag. Zo gaan we onder andere volgend uur een escape room doen. We gaan spreken met Jan van der Bos. We gaan getuigenissen in 1 minuut verzamelen. En dat doen we allemaal omdat we de hele dag zij aan zij willen staan met vervolgde christenen in China. Voor wie het niet vanzelfsprekend is om zomaar naar de kerk te kunnen gaan op zondag en in alle vrijheid te geloven. Huiskerken worden daar gesloten, honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles goed in de gaten. Maar toch blijven Chinese christenen samenkomen en delen ze het evangelie, ondanks de risico's. Samen met SDOK komen we de hele dag in actie voor deze helden in het geloof. We proberen namelijk deze Chinese christenen vandaag te versterken door zoveel mogelijk geld op te halen. Om je een voorbeeld te geven, voor €105 krijgt een Chinese voorganger een dag lang uitgebreid training. En dan kunnen ze leren om, ja, om te gaan met die ontzettende druk die zij daar ervaren vanuit de overheid. Ik heb een envelopje gekregen. En volgens mij moet hier een tussenstand in zitten. Klopt toch, Luc? Mogen we hem openmaken nu? Of,
3: ja, dit is wel is dit het moment.
0: Dit is het moment. Dan pak ik even een toepasselijk geluid. Ja, dat is wel wat belangrijk dan, hè? Oké, ga ik hem bij deze openmaken, dames en heren. Hoeveel geld is er opgehaald voor de vervolgde kerk in China tot nu toe? Ik zie hier staan 50.122,40 €. Dit is niet normaal.
3: En dit wordt dus allemaal verdubbeld, hè?
0: Dit is echt bizar.
3: Dus dat betekent dat we nu zitten op 100...
0: Een ton!
3: Ja, dat is niet normaal. €100.000.
0: Ik ben er stil van. Ja, ik weet niet of we ooit eerder zoveel geld hebben opgehaald op een actiedag. Dit is bizar. Wat een prachtig signaal vanuit Christelijk Nederland richting de vervolgde kerk in China. Marielle bijvoorbeeld zojuist ook gedoneerd. €105. Ze zegt: de broers en zussen in Jezus, die wil ik steunen. Marjolein, €50. Dat is mijn plicht als christen om mijn medegelovigen een beetje te kunnen helpen. En zojuist een meneer, ja, dat gaat ook heel hard. Die wil anoniem blijven volgens mij. €7.500 gedoneerd.
3: Ja, echt niet normaal.
0: En dat is dus 15.000 door de gulgever die vandaag alle donaties verdubbelt. Ik moet er nog even van bijkomen. En de teller die gaat zeker nog doorlopen. We gaan nog tot vanavond keihard door om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En ja, jouw donatie kan daar zeker nog bij. Om echt een duit in het zakje te doen letterlijk vandaag. En een verschil te maken. Ga naar sdok.nl en maak daarover wat jij kan missen. Jongen, een ton opgehaald al voor de vervolgde kerk in China. Daar mogen we even de handjes voor in de lucht, hoor.

0: Hoe kun je als voorganger in China omgaan met de toenemende druk op kerken? Door een training van SDOK leren leiders en gemeenten hiermee omgaan.
1: Maak dit mogelijk en versterk christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McLarney. You're the Make Room in de Middagshow.
1: 1 uit 1008.
0: Stel je voor, het is zondagochtend. Kerkdienst in je kerk is net begonnen. Je zit op je stoel of in de kerkbank. Dominee loopt het podium op, zegt... Goedemorgen, broeders en zusters. Begint het welkom. En ineens hoor je geschreeuw. De deur vliegt open. Er komen allemaal agenten de kerkzaal binnen gerend. Lopen op de dominee af. Slaan hem in de boeien. En voeren hem af. En daar zit je dan. Dit is wat er gebeurt in China. En ondanks dat... En daar heb ik dus echt heel veel bewondering voor als ik die verhalen hoor. Ze blijven volharden, ze blijven samenkomen. Ze blijven samen zingen door alles heen. Bouke die zegt zojuist, ik heb zoveel respect voor deze mensen, christenen in China. Deze moeten door blijven gaan en ondersteund worden. Ik geef €300. Ook Diana doet mee en doneert zojuist €500 voor het goede doel, SDOK. En even voor de duidelijkheid, die €500 is nu dus €1000 vandaag. Alleen vandaag worden alle donaties die je geeft verdubbeld. Dus je geeft eigenlijk het dubbele van wat je vandaag overmaakt via sdok.nl. Dus doe dat, sdok.nl, voor een donatie vandaag voor de christenen die vervolgd worden in China. Over degene die door alles heen bij ons is, gaat ook dit lied. 256 in de top 1008. U geeft rust.

0: Nieuwsradio met U geeft rust. Zo direct hoor ik Chris Tamlin. Eerste hoofdpunten van het ANP-nieuws van 5:02.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden zeggen dat de OV-staking tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid een succes is. Het grootste deel van hun leden doet mee. Er rijden bijna nergens treinen, trams, bussen of metro's. Ongeveer 160.000 Nooren waren op de been voor de uitvaart van koning Harold. Ze keken in Oslo naar de rouwstoet waarin onder andere koning Willem-Alexander en koningin Maxima meeliepen. 78 is die, maar Dick Advocaat blijft nog even trainer van het elftal van Curaçao. Hij heeft bijgetekend tot volgend jaar zomer. Dit jaar wist hij Curaçao voor het eerst naar een WK te loodsen.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht. Het regent donaties. Agenda bijvoorbeeld, die laat weten. Als één lichaamsdeel leidt, leiden alle lichaamsdelen mee. Wij zijn één in Christus, doneert €105. Paul die zegt, zij onze broers en zussen verbonden in Christus. En ook een beetje voor het mooie escape room spel. €105 gedoneerd. Ja, helemaal goed. Dank jullie wel. Paul heeft helemaal gelijk. Bij een gift vanaf €100 ontvang je gratis het escape room spel Ondergronds Geloven. Dus ga nu naar sdok.nl en doneer minimaal €100. En we sturen dat spel dus naar je op. Maar goed, het weer. Ja, dat moest ik doen. Vanavond op steeds meer plekken droog en het klaart ook steeds verder op. Morgen blijft het op de meeste plekken ook droog met geregeld zon. En dat alles bij maximaal 22 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant. En ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderloo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je

0: auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden, dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, want dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file, half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12.
1: Dankjewel. Laurens van der Kraat. Zo direct Richard Groeneboom hier in de studio. Is zelf veel in China geweest. Heeft een boek geschreven over geloofsvervolging. En heeft met eigen ogen het gezien. Hij heeft een challenge voor ons. Daar ben ik heel benieuwd naar. Naar Chris Tomlin.
2: Grootnieuwsradio helpt.
3: Het christelijke radiostation.

0: Chris Tomlin. You're the I Will Rise.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
2: Normaal gesproken is dit de plek waar we vragen naar jouw woord van vandaag. Maar ik merk toch wel dat deze actiedag je even uit onze dagelijkse realiteit trekt. Niet dat al die dingen die we ons bezighouden, onze woorden van vandaag, er dan niet meer toe doen. Maar het zet wel even in een ander perspectief, merk ik, op een dag als vandaag. Vandaag komen we namelijk in actie voor vervolgde christenen in China. En in de studio is iemand die er alles over kan vertellen. Richard Groeneboom van SDOK. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Jij was vanmorgen ook de gast bij Thijs en Ulrike. En ik vond het een super indrukwekkende uitzending. Dus sowieso een terugluistertip. Maar voor wie het gemist heeft, kun je even kort beschrijven op welke geavanceerde manieren de Chinese overheid het christenen lastig probeert te maken?
3: Ja, dat doen ze op allerlei manieren. Sowieso kerken worden overvallen. Worden soms gemeenteleden opgepakt. Voorgangers worden gearresteerd. Je ziet dat websites van kerken worden gehackt. Verstoord. Hè? Livestreams die worden verstoord. Dus dat is ook een technische ingreep. Je kunt bijvoorbeeld ook niet in China bijvoorbeeld de Bijbel-app downloaden. Dat is allemaal geblokkeerd. Dus op allerlei manieren proberen ze...
2: Het gaat echt heel ver, hè?
3: Het gaat heel erg ver. Proberen ze eigenlijk... het christendom dood te laten bloeden. Je kunt onder de 18 mag je niet naar de kerk.
2: Nee.
3: Dus eigenlijk is het idee van joh, jongeren zijn als ze jong zijn heel ontvankelijk voor toch het geloof toch zoeken. Dat zie je nu ook bij de jongere generatie, hè, ook in Europa. Dus als we de jongere generatie gewoon afsnijden van het geloof, dan sterft het vanzelf wel een keer uit.
2: Ja, ja. Waar is de overheid eigenlijk bang voor in China?
3: Ja, verschillende dingen. Ten eerste willen ze graag alles onder controle houden. Hè. Het is echt een controlestaat. En ze kijken heel erg ook met een schuin oog naar Noord-Korea. Hè, waar dat natuurlijk ook al jarenlang praktijk is. Waar christenen zwaar worden vervolgd. Wat ook zo is, zij zien het christendom als iets westers. En het hele beleid van de huidige president Xi is erop gericht om heel China te chinificeren. Met een moeilijk woord, chinificatie van de samenleving. Dus dat betekent alles moet gebaseerd zijn op onze ideologie. Gebaseerd op de Chinese cultuur. En daar past het christendom niet bij. Hmm. En nog een ander punt. Je ziet dat het christelijk geloof, het christendom heel erg gegroeid is de laatste jaren. Er zijn naar schatting zo'n 100 miljoen christenen. En dat is meer dan het aantal leden van de communistische partij. Dus dat zien ze ergens toch een beetje als een soort van bedreiging. Hoewel dat natuurlijk onterecht is. Want christenen brengen juist vrede en liefde.
2: Maar dat zien zij anders.
3: Dat zien zij anders, ja.
2: Maar tegelijkertijd worden christenen ook wel heel creatief, hè? Op wat voor manieren zie je mensen alsnog hun geloof delen daar?
3: Ja, dat doen ze op in dat hele creatieve manier. Je ziet dat christenen soms bij elkaar komen in in koffietentjes of huizen, hè, heel klein. En dan bijvoorbeeld op plekken waar je heel veel mensen hebt, waar je dus niet kan worden afgeluisterd als ze onderling gesprek willen hebben. Hmm. Soms ook in parkjes. Hè. Je hebt in China heel veel parkjes waar mensen 's morgens gewoon gymnastiek oefeningen doen. Rek- en strek oefeningen. Nou, dan komen ze als christenen bij elkaar en delen het geloof. Dus dat is wel heel creatief.
2: Heel creatief, ja.
3: En wat een andere wel een mooie is. Ik ben zelf een aantal jaren geleden al in China geweest. Toen was er nog iets meer openheid. Was het niet zo strikt als nu. Mm-hmm. Maar toen was het al heel lastig. En toen was ik in een ondergrondse huisgemeente. Dat is ook wel een ervaring apart. Ging met een auto naartoe en met degene die mij meenam. Die had me echt op het hart gebonden. Als we in de auto zitten, praat niet over het geloof, over de kerk. Want
2: aparte situatie.
3: Ja, heel apart. Want zo'n taxichauffeur, je weet ook niet of zo'n man te vertrouwen is.
2: Nee.
3: Ik kwam toen bij een soort flat waar we dan naar binnen gingen. Belde aan en we noemden de naam van een contactpersoon. Lift naar boven, 6e verdieping. Waren daar zo'n 70 mensen bij elkaar. Allemaal hele jonge gasten eigenlijk. Allemaal, toch wel twintigers. Soms jonger. Waren allemaal redelijk recent tot geloof gekomen. De voorganger die begon de dienst. Die begon de bekende geschiedenis te lezen. Handelingen 26 van Paulus voor koning Agrippa. Waarin Paulus uitlegt hoe hij Jezus heeft leren kennen onderweg naar Damascus. Hoe Jezus zelf tot hem sprak. En hoe hij uiteindelijk tot geloof is gekomen. Voordat hij die geschiedenis ging lezen, pakte hij een stopwatch. Die dacht, wat gaat hij nu doen? Pakte een stopwatch erbij, ging lezen. En na 3 minuten zette hij hem stil. En toen zei hij tegen de gemeente, nou, broeders en zusters, Paulus had 3 minuten nodig om te vertellen wie Jezus voor hem was, hoe hij Jezus heeft leren kennen. Straks sta jij misschien wel bij de koffietent op de hoek of bij de groenteboer. En heb je misschien ook maar 3 minuten waarop je iets kan delen van het geloof. Dus het is heel belangrijk dat jij zelf kan uitleggen wie Jezus voor je is in een hele korte tijd.
2: Omdat je daar gewoon niet de ruimte hebt om gewoon met iemand een uur af te spreken ergens op een plek. Om dat helemaal uit te leggen.
3: Precies. Dus hij zei, joh, dat gaan we nu oefenen. Hij zegt, praat even met je buurman of buurvrouw naast je. En we nemen nu 3 minuten. Ik zet het stopwatch weer aan. En ga eens vertellen, wie is Jezus voor jou? Hoe heb je hem leren kennen? Waarom is dat zo belangrijk?
2: Hoe was dat voor jou? Om dat zo
3: ik vond het heel bijzonder. Ook wel de enthousiasme waar deze christenen toen ook met die opdracht aan de slag gingen. Hè? Je zou kunnen denken, een beetje ongemakkelijk, wat ga ik zeggen? Ja. Ze deden het gewoon en ik zag ook wel de vreugde in hun gezicht, dat ze het mooi vonden. En dat heeft mij wel geleerd ook, dat ook in mijn context, hè, wij wonen in een land waar je geen vervolging hebt, maar dat het wel super belangrijk is, dat jij en ik kunnen vertellen wie Jezus voor je is. Hè? Mm. Ik heb vroeger ook wel gewoon onderwijs gekregen, over naar boeken gelezen, over apologetiek. Hè, hoe leg je het evangelie uit? Allemaal hartstikke goed. Mm-hmm. Maar in essentie is het belangrijk dat je aan een ander kan vertellen waarom het zo belangrijk is om Jezus te volgen en hoe het jouw leven heeft veranderd. Zeker als je maar zo'n korte tijd hebt, dat ze zien, hé, die heeft iets wat wel echt belangrijk is. En ja, dat zou ik eigenlijk ook moeten hebben.
2: Dus eigenlijk heb jij vanuit die situatie in China ook weer iets geleerd, wat je ook gewoon hier in de dagelijkse praktijk in Nederland heel goed kan gebruiken.
3: Nee, klopt. En ik heb het al een tijdje geleden een keer met mijn dochter gedaan. Die was toen 14, geloof ik. En doen samen ook wel bijbelstudies, wel mooi. Ook voor de relatie met je kinderen. En toen lazen we dit gedeeld. En toen hebben we samen ook die oefening ook gedaan.
2: Oh,
3: het opgenomen met onze telefoon. Ja. En het voelt al een beetje ongemakkelijk. En dan denk je, had ik alles moeten doen.
2: Ja, dat maakt
3: ook allemaal in feite niet zoveel uit. Het gaat erom dat je het gewoon oefent. En dat je daar ook al mee bezig bent. Zodat als je in de praktijk met zo'n situatie ook te maken krijgt. En de kansen die liggen genoeg op straat. Dat je daar ook gewoon ook in mag oefenen.
2: Ja. Ik denk dat er nu heel veel luisteraars zichzelf afvragen van, hoe zou ik dit kunnen eigenlijk? Zou dit mogelijk zijn als ik mijn verhaal in 1 minuut kan vertellen? Ja, jij zat er al een beetje op de hint ook voor de uitzending. Zullen we het gewoon eens vragen aan luisteraars?
3: Nou, dat vind ik een leuk idee.
2: Ik ben ook wel heel benieuwd of er dan ook bijzondere verhalen binnen gaan komen. Maar überhaupt of het mensen lukt. Dat vind ik al een interessante vraag. Dus zullen we het gewoon eens doen?
3: Ja, ik ben heel benieuwd wat er gaat komen.
2: Bij deze de oproep. Zou je de uitdaging aan willen gaan om in 1 minuut te getuigen van jouw geloof? Dus probeer op een zo korte, bondige manier iets van je geloof te delen met iemand. Dus het moet een beetje laagdrempelig zijn. Beetje hier per Janneke taal, maar wel echt iets van jou over je geloof.
3: Nou, bijzonder. Niet 3 minuten, zelfs 1 minuut. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Stuur maar door. We hebben even de tijd. Ik zal wat muziek draaien en ik ben benieuwd wat er dan binnenkomt. Gebruik gewoon even de spraakopnamefunctie in je WhatsApp. Dus als je WhatsApp opent en chat met Groot Nieuws Radio, kun je het microfoontje ingedrukt houden. En je sleept hem dan even naar boven, dan blijft hij ook hangen. En dan kun je een minuutje lang opnemen en dan zie ik het hier binnenkomen zo. Ben benieuwd. Enorm.

0: Goedemiddagshow.
1: En omdat hij leeft.
2: Grootnieuws Radio helpt.
1: We komen vandaag in actie voor onze broers en zussen in China. Mensen die daar hun geloof willen beleiden, christen willen zijn. Maar het wordt ze moeilijk gemaakt. Zo moeilijk dat ze niet open kunnen praten over het geloof op straat. En dat het soms in hele korte momentjes zit. Je wilt toch iets delen over je geloof. Maar ja, je moet het dan kort en bondig doen. Want je wilt niet dat veel mensen het horen of iemand van de politie het je moeilijk gaat maken. Dus dan moet dat heel kort en compact. Ik sprak zojuist met Richard Groeneboom, die werkt voor SDOK. En hij daagde ons uit om in 1 minuut te getuigen van ons geloof. En er komen hier allemaal berichten binnen van mensen die die uitdaging wel aandurven gaan. Ik ga er gewoon even twee uitpakken om je te laten horen. En om eens even te kijken of dat dan lukt. Komt hier een berichtje binnen van Amélie. Even luisteren.
3: Hey, ik ben Amélie. Ik ben 17 jaar. En ik zou je graag willen vertellen wie Jezus voor mij is en hoe hij mij heeft veranderd. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin met ouders die veel van Jezus houden. En dat is ook de start geweest waarom ik meer van Jezus wilde weten. Ik was nieuwsgierig naar wie hij was. En ik wilde ook echt een relatie met hem. Ik had vroeger als meisje was ik vaak angstig, ook 's nachts. Maar dan als mijn ouders voor me baden, dan wist ik dat er zoveel kracht lag in de naam van Jezus. En dan werd ik zo rustig dat ik echt wist van echte vrede en echte rust kan je alleen zoeken bij Jezus. Niet in de wereld of in andere dingen of de voldoening die de wereld kan geven, maar alleen in Hem. En naarmate ik meer Bijbelstudies ging doen en meer met mijn vader erover sprak, dan wist ik echt van wauw, God is echt waar. Hij wil ook mijn God zijn. En dat wil ik je ook meegeven. Vertrouw in die God. Want hij is degene die alleen echte blijdschap en rust en vrede in je leven wil geven.
1: Zo, exact een minuut hoor. Even een applausje. Heel knap vind ik dit, heel knap. Dan komt ook een berichtje binnen van Jantine. Even luisteren wat zij heeft ingesproken.
4: Nou, ik geloof dat er een God is. Dat die, je ziet hem niet, maar dat maakt het misschien juist heel vaag, maar ik ervaar dat hij me rust geeft, dat hij me kracht geeft. En dat als ik ergens mee zit of als ik vragen en twijfels heb, dat hij bij me is en dat hij naar me luistert. Dat hij voor me zorgt en ook voor de mensen om me heen. En dat hij zo betrokken is op ons leven. En zijn liefde geeft, zodat wij ook zijn liefde weer kunnen uitdelen, dat we anderen kunnen liefhebben en geduldig kunnen zijn. Zoiets, denk ik.
1: Nou ja, lekker binnen de tijd ook hoor. Ook een applausje voor jou inderdaad, want dat heb je toch maar eventjes gedaan. Mag ik een applaus? Ja. Ook voor Jantine. Ja, ik vind het knap hoor, want het is toch voor ons als christenen onder elkaar. Je snapt waar je het over hebt, maar iemand die er nog niet zoveel van weet en zo, gaat me even uitleggen. En zeker in 1 minuut. Nou, supergoed gedaan, Jantine. Thanks ook voor jouw reactie. Het is een leuke oefening zo natuurlijk. Je geloof delen in 1 minuut kun jij het aan. Maar in China is dit gewoon bittere noodzaak. Daar kunnen ze niet vrij uit 24 uur per dag over Jezus praten. De overheid zit je daar op je hielen. Vandaag willen we naast onze broers en zussen in China gaan staan en ze massaal supporten. SDOK die verspreidt ongecensureerde bijbels, helpt voorgangers stand te houden tegen de druk van de overheid en ondersteunt financieel gezinnen waarvan iemand vast is gezet om hun geloof. Alleen vandaag wordt jouw donatie daarvoor verdubbeld. Dus geef je nu 100 euro, wordt het ka-ching meteen 200 euro. Dus laten we ze helpen vandaag en doe het via sdok.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smin.
10: Boost yourself.
11: Ah!
0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Thijs en Jorieke
10: live. Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
11: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
10: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
12: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
10: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
12: Tot dan!
13: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
14: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
13: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
15: Ga je mee?
16: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van een vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Ze eisen dat bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Bijna overal ligt het OV stil en daardoor hebben taxibedrijven het drukker dan normaal. Een arts die eind vorig jaar het leven van een kind van 2 beëindigde, heeft zorgvuldig gehandeld. Een speciale commissie heeft bepaald dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. Het kind werd na 26 weken geboren en had epilepsie, een hersenbeschadiging en kreeg later moeite met slikken en praten. Vlakbij een basisschool in het Gelderse Overasselt heeft de marechaussee goed verborgen vuurwapens gevonden. Ze lagen niet op het schoolterrein. In het dorp was vorige week een schietpartij waarvoor 35 mensen werden aangehouden. Er zijn al vaker wapens ontdekt die daar mogelijk mee te maken hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
22: Zo vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen. 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurt een ongeluk bij Hoenderlo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging na sleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225 Driebergen-Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna een uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal-Kersteren. 4 kilometer file bij Renen.
1: Goedemiddag. Deze dag komen we bij Groot Nieuws Radio de hele dag in actie voor SDOK. En halen we geld op voor vervolgde christenen in China. Komend uur kruipen we een beetje in de huid van vervolgde christenen met onze eigen escape room. Ja, en dat is eigenlijk alles wat ik er tot dusver over weet. Sorry, veel meer weet ik ook niet. Ik heb alleen gehoord dat ik ook jouw hulp heel goed kan gebruiken.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
28: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
29: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
30: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferenceperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Groot Nieuws Radio helpt.
32: Met Laurens van der Kraats.
31: Het christelijke radiostation.

0: Jesus Culture met Kim Walker-Smith. Je hoorde Alive in You.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
0: Hele goedemiddag. Goed dat je erbij bent op deze actiedag, waarin we samen met SDOK de hele dag in actie komen voor vervolgde christenen in China. En wanneer je met meer dan 100 euro doneert, krijg je een escape room thuis gestuurd. Sjaak, Bert, Henry, Gerinda en Arion, die hebben dat bijvoorbeeld afgelopen 10 minuten allemaal gedaan. Oscar zie ik zelfs 1500 euro. Kaching. Dankjewel, super tof. En ja, ik heb dus begrepen dat we dit uur ook een soort van escape room gaan spelen. Ja, ik heb hier een kaartje liggen. En er ligt hier een mysterieuze telefoon hier op de bureau. Ga ik gewoon eens even. Moet ik het voor gaan lezen? Lukt het, de kaartje? Oké.
3: Ja.
0: Even kijken wat ik hier precies openmaken. Hey Lauwens, deze hele dag komen we in actie voor vervolgde christenen in China. Het is voor hun niet vanzelfsprekend om elke zondag maar gewoon naar de kerk te gaan. En het is dit uur ook aan jou om de kerkdienst te vinden en binnen te komen. Hiervoor heb je 3 dingen nodig. Het tijdstip, de locatie en een codewoord. Alleen dan kom je de kerkdienst binnen. Hopelijk zie ik je vandaag. Oké. Ja, het begint nog een beetje niet helemaal te dagen. Ja, ik vind het wel interessant. We hebben net natuurlijk ook het verhaal van Richard Goedeboom gehoord. Het ging ook al over zo'n soortgelijke situatie. Christenen moeten echt op hele bijzondere plekken soms afspreken om überhaupt vrij over het geloof te kunnen praten. Maar waar gaat dit over? Waarom ligt hier zo'n telefoon?
4: Een telefoon ook. Ja.
0: Nou, er komt. Even kijken, ik zie hier wel iets binnenkomen.
5: Hallo. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik wilde je eigenlijk graag uitnodigen voor een feest vanmiddag. Het lijkt me mooi als je daarbij bent. Het belooft een bijzondere ontmoeting te worden. Wacht, ik stuur je wel even een foto mee. Als het goed is, staat daarin alle informatie die je... Nou ja, hopelijk kun je het vinden. Tot vanmiddag.
0: Oké, ja, ik zie dus inderdaad een foto in mijn scherm. En er staat een soort cryptische aanwijzing op. Ik lees hem gewoon even voor. En denk ook even mee, hè. Als jij een idee hebt, van zijn ze op zoek naar een tijdstip. Opdracht 1, het tijdstip, staat er met koeienletters boven. 4 cijfers nodig om tot het tijdstip te komen. Cijfer 1, dag van het licht. Cijfer 2, dag van het water. Cijfer 3, dag van de maan. En cijfer 4, dag van de dolfijn. Sure. Nou... Zo, ik heb echt, het is ook 4:15. Ik weet niet of het aan mij ligt, ik ben niet meer zo heel scherp. Maar ja, misschien Chinese feestdagen of zo, dat het daarmee te maken heeft. Ik kan me ook voorstellen dat het iets met de Bijbel te maken heeft. Nou, ik word er nog niet heel veel wijzer van. Misschien kan jij me helpen.
4: Kan ik nog 1 keer voorlezen?
0: Ja, vooruit. 4 cijfers hebben we dus nodig om tot een tijdstip te komen. Cijfer 1, dat moet refereren naar dag van het licht. Cijfer 2, dag van het water. 3, dag van de maan. En 4 cijfer, dag van de dolfijn.
4: Nou.
0: Nou, ik zeg van nu ook dag. Geen idee, laat het weten.

0: Grootnieuwsradio helpt. In actie. Voor christenen in China. Vervolgd, maar volhardend.
1: Kom in actie. En geef via sdok.nl.

0: City of Light. Yet not I, but through Christ in me. Als je heel goed luistert, dan hoor je onze hersens denk ik kraken op dit moment. Het is echt ongelooflijk, want er komen hier theorieën binnen in de studio via WhatsApp. We zijn namelijk een escape room aan het doen op de radio. In het kader van de Grootnieuwsradio Helpt. We komen in actie voor vervolgde christenen in China. En ja, zij hebben ja, een soort gelijke ervaring. Zij ja, moeten voor hun geloof ook op bijzonder geheime plekken soms afspreken om überhaupt vrij over het geloof te kunnen praten. En ja, we proberen dat een beetje ja, te ervaren hoe dat dan moet zijn met een escape room op de radio. En we hebben zojuist een opdracht gekregen. We moeten een tijdstip zien te raden. En de opdracht daarvoor was als volgt. Cijfer 1 moet de dag van het licht zijn. Cijfer 2 dag van het water. Cijfer 3 dag van de maan. En cijfer 4, dag van de dolfijn. Dag Rianne.
1: Hallo.
0: Had jij een idee?
1: Nou ja, ik kwam als ik dan ons lieftallige internet toepas, dan kom ik bij dag van het licht op 16 mei uit.
0: Ja.
1: De dag van het water op 22 maart.
0: Ja, ik schrijf mee, oké. Okay.
1: De dag van de maan is 20 juli.
0: Ja.
1: En de dag van de dolfijn is 14 april.
0: Ongelooflijk. Voor alles een dag tegenwoordig. Dat is wel weer duidelijk. Maar ja. Rianne, dan, we hebben dus 4 cijfers nodig. Hoe gaan we hier 4 cijfers... Heb je ook daarover nagedacht? Hoe we hier dan weer 4 cijfers van...
1: Daar zit ik dus nu een beetje mee te puzzelen.
0: Ja.
1: Want als ik dan bijvoorbeeld de tijdstippen van elkaar aftrek, dan kom je ook niet helemaal lekker uit. Maar ik zat net te bedenken, terwijl ik in de wacht zat, dat ik denk als ik 16 min 5 plus 22 min 3 plus 20 min 7 plus 14 min 4 kom, dan kom ik op 53 uit. En dat zou je kunnen uitzetten als 1703.
2: Zo.
0: Ja, zo. Goed, zou je dat nog even 1 keer kunnen herhalen, Janne?
1: Ja, zeker.
0: Nee, hoeft niet. Nee, ik vind hem wel heel knap bedacht, ook zo. Maar ik denk heel eerlijk gezegd, dat zou heel... Ik vind het knap bijna dat je dit bedenkt. Maar er komen hier nog wat meer theorieën langs, die wil ik ook even verkennen. Janne, dank in ieder geval voor je inspanning alvast. Supergoed gedaan. Ik wil ook even naar Arjo toe. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw theorie voor de cijfers?
3: Nou, ik dacht eigenlijk gewoon de scheppingsdagen.
0: De scheppingsdagen. En dan zou de dag van het licht zou dan de zoveel scheppingsdag zijn, de dag van het water?
3: Ja, de scheppingsdag dat het licht geschapen is, hè, maar de eerste. En dan de tweede is het water, land en water. Dus dat is scheppingsdag 2. Dan zit je op 12 uur.
0: Ja.
3: En dan de dag van de maan.
0: Ja.
3: Dat is de vierde dag.
0: Mm-hmm.
3: En de dolfijn is volgens mij dan de vijfde.
0: Dat alles wat de dieren in het water geschapen werden.
3: Water en vogels en de vissen, zeg maar. Ja, ja. Dus dan zitten we op 12:45.
0: 12:45, dus 1:15, zeg maar. Ja,
2: zo.
0: Ja. Nou, ik vind dit... Ik heb hier
2: het
0: idee bij dat het iets logischer is, ja.
2: Ja.
0: Oké, okay. Ik krijg nu as we speak een berichtje binnen ook weer met de volgende opdracht. Dus ik heb het idee dat we op de goede weg zitten, Arjo. Dankjewel.
3: Oké, mooi.
0: Thanks. Gaan we ondertussen door naar de volgende opdracht die hier binnenkomt. Even zien, het is een nieuwe afbeelding met een nieuwe puzzel. En dit gaat dan over de locatie. Nou, dat kan natuurlijk overal zijn. Even zien, er staat hier, combineer deze hints en je weet me te vinden. Ik ga ze gewoon voorlezen, want je hebt misschien al een beetje door. Alleen in de studio gaan we het niet redden, dus we hebben echt jouw hulp ook nodig. Hint 1 voor de locatie is, je hebt hier tafels, maar geen huiswerk. Een kaart, maar geen land. Je mag vrij naar binnen, maar niet zomaar naar buiten. Oké, dat is hint 1. En hint 2, en daarvoor mag je je Bijbel er even bij gaan pakken. En dan gaan bladeren naar Handelingen 1, vers 13. En Lucas 22, vers 12. Daar moeten namelijk ook weer hints te vinden zijn.
2: Misschien gaat het dan in die Bijbelteksten over een soort zelfde overlappend thema of zo, wat het zou kunnen zijn.
0: Ja, ik zit as we speak meteen ook die teksten even op te zoeken. 1 Handelingen 1, vers 13. Daar staat, toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. Dat is wat daar staat. En dan hebben we ook Lucas 22 vers 12. Hij zal jullie meenemen naar boven naar een grote, compleet ingerichte kamer. Maak daar het paasmaal klaar. Oké, iets met eten, een tafel, die zie ik ook, een overeenkomst. Oké, nou, laten we er even over nadenken. Ik ben heel benieuwd, als jij een idee hebt wat dan de locatie zou kunnen zijn, app het dan even naar de studio van Groot Nieuws Radio. Dan kunnen we hopelijk straks weer verder in de Escape Room. Dat zou toch mooi zijn. Ondertussen gaan we naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws, want het is exact 5:30.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat die wordt vervolgd. Het OM vond dat de agent rechtmatig handelde, maar de vrouw vindt van niet. Ze werd zelf ook geslagen door de agent. De prijs voor gas is in dik 3 jaar niet zo hoog geweest als nu, en het is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. Te veel mensen die nu de arbeidsmarkt opkomen werken part-time, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week moet van hem de norm zijn, zodat bedrijven kunnen blijven groeien.
0: Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het op steeds meer plekken droog en klaart het ook steeds vaker op. Morgen blijft het op de meeste plekken droog met geregeld zon, en dat alles bij maximaal 22 graden. Situatie op de Nederlandse wegen hoor je van de ANWB.
5: Drukke avondspits. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Het is onder andere opvallend druk op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bij elkaar ruim 600 kilometer nog. De A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 12 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Heeft te maken met de afgesloten Hardenbergerbrug in A28. A2 Utrecht-Den Bosch, 26 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ouderijn en Zaltbommel. Kost je 3 kwartier extra. 1/2 uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. Daar rijdt het langzaam vanaf Maren over 25 kilometer. Rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. En op de N225 Driebergen-Oosterbeek bij Renen 2 kilometer file, maar wel met 3 kwartier tijdsverlies.
0: Dankjewel.
6: Laurens van der Kraat.
0: We doen een escape room en zijn op zoek naar een locatie. Je hebt hier tafels, maar geen huiswerk. Een kaart, maar geen land. Je mag vrij naar binnen, maar niet zomaar naar buiten. Handelingen 1 vers 13 en Lucas 22 vers 12.
7: Groot Nieuws Radio helpt.
6: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuwsradio met Cela en Kyrie Eliasson.
1: Groot Nieuwsradio helpt.
0: Heer, ontferm u over ons. Dat is waar dat lied van Cela over gaat. En vandaag willen we vooral ook denken aan de christenen in China. En dat gebed daarbij ook dat God zich over hen wil ontfermen. Want ja, we kunnen hier ons geloof vrij beleven, maar dat is daar voor christenen heel anders. Het is zo dat de overheid christenen daar op hun hielen zit met allerlei manieren. Bijvoorbeeld met camera's op straat. Er zijn geen vrije, heel weinig bijbels te krijgen. En vaak worden ze ook gecensureerd. Kerkdiensten zijn moeilijk te organiseren. Die moeten allemaal van tevoren gescreend worden door de overheid. En dan moeten de echt christelijke elementen moeten eruit. Dat soort zaken zijn daar dus gewoon aan de orde van de dag. Daar komen we voor in actie. SDOK is de stichting die zich daar keihard voor inzet. En dat doen ze door onder andere daar bijbels te verspreiden. Ongecensureerde bijbels. Ze willen trainingen geven aan voorgangers, et cetera. Vandaag is er specifiek een gullegever die alle donaties die vandaag aan SDOK gedaan worden verdubbelt. Dus als jij vandaag besluit om €100 aan SDOK over te maken, is dat eigenlijk €200. Heel gaaf om te zien dat bijvoorbeeld de heer Riesebos daarvoor heeft gekozen. €250 overgemaakt via sdok.nl is eigenlijk dus €500. Mark, €100. Even kijken, iemand uit Bennekom 100. Ewout, 20. Diana, €10. Mina, €10. Dat is alleen nog maar de afgelopen 10 minuten. Dus de teller loopt heerlijk op. En ik verwacht dat we ook een mooie tussenstand zo meteen weer met je kunnen gaan delen. En het zou heel tof zijn als ook jouw donatie daarbij zit. En dat we echt onze broers en zussen in China een hart onder de riem kunnen steken op deze manier. Dus ga naar sdok.nl en draag bij aan deze prachtige missie. Ondertussen is er een andere missie. En dat heeft te maken met een escape room. We proberen namelijk een locatie te vinden. En ja, het is echt een specifieke locatie. Ik heb net een afbeelding hier binnengekregen. Met daarop ook weer wat cryptische hints. Hint 1 was, je hebt hier tafels, maar geen huiswerk. Een kaart, maar geen land. Je mag vrij naar binnen, maar niet zomaar naar buiten. En hint 2 waren twee bijbelteksten. Handelingen 1 vers 13 en Lucas 22 vers 12. Annabeth die appt, ik ben nog aan het werk. En ik word helemaal afgeleid door de escape room. Wat een ontzettend leuk idee om dit zo te doen. Excuses aan je werkgever bij deze, Annabeth. Sorry, maar we hebben iets op te lossen. Even naar Gerda, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij enig idee waar die hints op hinten?
2: Ja, nou hint 2, die bijbelteksten kan ik niet opzoeken, want ik zit in de auto. Maar bij hint 1 dacht ik gelijk aan een restaurant. Want daar heb je tafels, een menukaart.
0: Oeh, ja. Ja,
2: en je
0: precies.
2: Mag niet vrij naar buiten, want je moet betalen.
0: Je moet afrekenen, ja, exact. En ja. Een kaart, je hebt inderdaad gewoon een menukaart dan. Ja. Ja, nou, ik vind die wel een hele goeie. Maar dan hebben we dus in 2 nog niet helemaal opgelost, hè?
2: Nee, daar kan ik nu niet naar kijken. Maar okay. Dat wil ik nog wel thuis gaan doen, want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja.
0: Prima, dan stoppen we voor nu eventjes en gaan we met het spel over 2 uurtjes verder.
2: Is goed, succes.
0: Dankjewel, hoi hoi. Nee, dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan mooi verder. Anja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hint 2. Ja, ik ben veel te fanatiek voor spelletjes. Ik ga gewoon door. Jij had die bijbeltekst gezien en jij dacht wel van... ik heb wel een idee waar dit over gaat, hè?
3: Nou ja, ik denk de bovenzaal.
0: De bovenzaal?
3: Ja.
0: Ja,
3: die
0: ja,
3: werd
0: ja.
3: Een aantal keer in de Bijbel genoemd. En er wordt ook het paasfeest volgens mij gevierd met Jezus. Er wordt gegeten.
0: Dan de bovenzaal of bovenkamer?

0: Bovenkamer?
1: Zie, ja. Er komt hier al een appje binnen, dus ik denk dat we op de goede weg zitten. Oké, ik krijg opnieuw een audiofragment hier binnen. Ik denk dan met een nieuwe opdracht. Dankjewel in ieder geval, Anja. Volgens mij zitten we op de goede weg.
0: Dankjewel.
1: Ga ik ondertussen hier een bestand afspelen. Een audiobericht die zojuist hier is binnengekomen.

0: Oké. Ik hoor dus een muziekfragment.
1: Dat je.
0: All right, even processen dit hoor. We hebben dus twee liederen gehoord en daar is iets weggebiept. En de uitdaging, ja, ik denk dat daar dan op die plek een woord is wat dus met een opdracht 3 te maken heeft, antwoord is. Mag je hem nog één keer laten horen?
2: Ja, laten we dat doen. Ik denk dat het wel handig is, ja.
0: All right, ik speel hem nog één keer af.

0: eenzaamheid.
1: Oké. Genoeg om door te gaan. Dat je vindt door op van weinig te bestaan. Dat je rijkdom, rijkdom is het toch? Dat je rijkdom vindt door
2: het
1: weinig te
2: bestaan? Dat denk ik wel, ja. Maar die eerste die heb ik niet zo scherp.
1: Wel, nee, is een oudere. Ja, misschien iemand anders die scherper heeft. Dus ik denk tweede, Trinity rijkdom, dat weet ik redelijk. Zeker, maar die eerste, geen idee. Nou ja, als je nu luistert en denkt, ik heb een idee welke woorden daar zojuist weggebliept zijn of woord. Ik weet dus ook niet of het er meerdere zijn. Laat het even weten. App naar de studio van Groot Nieuws Radio en help ons mee deze escape room te doen. En eruit te komen voor 6 uur, dat zou toch mooi zijn? Dit is de middagshow Groot Nieuws Radio Helpt met Michael W. Smith.

0: De Bijbel openen. Voor ons is het vanzelfsprekend. En wij kunnen in alle vrijheid dat doen. Maar in China is dit lang niet altijd mogelijk.
1: Voor €50 deel je 2 Bijbels uit aan vervolgde christenen in China. Kom in actie en geef via sdok.nl.

Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes op Groot Nieuws Radio. En Our God Reigns hoorde je over All the Earth. En laat dat nou precies de boodschap zijn waar ze in China, in de overheid, nou niet op zitten te wachten. Want ja, dat er iemand hoger is dan de dictator daar, dat is toch niet de bedoeling. En ze doen er daar alles aan om het christenen moeilijk te maken. En het ware evangelie, zeg maar, eventjes met de grond gelijk te maken. Daar komen we vandaag voor in actie. Om christenen die gewoon hun geloof willen beleven te helpen met een echte Bijbel, met ondersteuning, met financiële hulp voor bijvoorbeeld gezinnen waarvan er bijvoorbeeld een man in de gevangenis zit, omdat die voor zijn geloof uitkomt. Om een beetje een idee te krijgen hoe het voor christenen daar is om in het geheim af te spreken en een geloof te beleven, doen wij op dit moment een escape room. En goed dat je luistert, want we zitten op dit moment in de ontknoping. We zitten in de finale van de escape room. Er zijn al aardig wat opdrachten gedaan. De laatste opdracht had te maken met een audiofragment wat we binnenkrijgen. En dat klonk als volgt.

0: Ja.
1: Om door te gaan. Dat je vindt door op van weinig te bestaan.
0: Ja, ik ga eventjes naar de telefoon. Lex, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hi, jij hoorde net het fragment en je had wel een idee. Ja, wij in de studio, we hadden wel een idee bij Trinity, dachten wij meteen aan rijkdom. Maar bij dat eerste fragment, had jij een idee?
2: Ja, ik zat te denken aan echte rijkdom.
0: Echte rijkdom. Dat klinkt logisch. Dan denk ik, wat zeg jij, Luc? Gaan we het gewoon op gokken? Gaan we...
3: Ja, laten we het proberen. Ik denk dat we op zich wel... We weten dat het dus in een restaurant is. Ik denk dat we nu wel dan kunnen lopen naar dat restaurant, denk ik.
0: Alright, dan druk ik bij deze op enter. En dan gaan we, wat mij betreft, de escape room proberen te bereiken.
4: Hey, hallo. Weten jullie misschien hoe laat het is?
0: Gaan we even terug naar vraag 1 van net. Hè. Arjo die had ons daarbij geholpen. 2, of nee, ik moet het goed zeggen. 1:15. Dus 1, 2, 4, 5. Dat zou moeten zijn.
4: Weten jullie ook waar jullie moeten zijn?
0: Ja, daar moet ik van de administratie goed scherp hebben. Even kijken. Dat waren Gerda en Anja. Die hadden ons daarmee geholpen. En die hebben, als het goed is, op de afgesproken plek restaurant... De bovenkamer.
4: En hebben jullie misschien ook een codewoord voor mij?
0: Ja, daar kwam Lex net mee. Dus dankzij hem hebben we volgens mij nu het volledige... Dat zal het codewoord zijn. Echte rijkdom? Echte rijkdom?
4: Wat fijn dat jullie het hebben gevonden. Kom snel binnen. Welkom in de kerk.
3: Ja.
0: Oh, ja hoor.
3: Het is ons gelukt.
0: Lekker. We did it. Oei, oei, oei. We zijn er, hoor.
3: Ja, ook echt dankjewel als je hebt meegedacht. Want er hebben echt heel veel mensen meegedacht met alle puzzels. Zonder jou waren ze er niet gekomen, dat sowieso.
0: Nee, we hebben zelfs mensen van de werk afgehouden, begreep ik, met alle opdrachten die hier langskwamen. Maar het is ons gelukt. De escape room hebben we in een uur tijd uitgespeeld. En dit is natuurlijk even een ludieke manier hier op de radio. En op het moment dat je minimaal 100 euro doneert... krijg je ook een escape room thuisgestuurd. Waarin je ook, ja, niet deze escape room... maar net op weer een andere variant iets kunt spelen. Maar het is eigenlijk wat hier ten diepste onder zit... natuurlijk een hele serieuze zaak. Want in China is het daadwerkelijk zo... dat mensen in het geheim moeten afspreken... op een soortgelijke manier met codewoorden... en moeten werken in het geheim... om, ja, niet ontdekt te worden door de overheid. En vandaag willen we voor hen in actie komen... en hun echt massaal supporten... SDOK verspreidt ongecensureerde bijbels, helpt voorgangers stand te houden tegen de druk van de overheid en ondersteunt ook financieel gezinnen waarvan iemand vast is gezet om hun geloof. En alleen vandaag wordt jouw donatie verdubbeld. Dus geef je 100 euro, wordt het dus eigenlijk 200 euro. Dus laten we ze massaal helpen. Jij kan meedoen, dan gaan we nog zoveel mogelijk geld ophalen vandaag. SDOK.nl en geef wat kan jij kunt missen. Kom maar door.

0: Kane op Groot Nieuws Radio met Rise Up Lazarus. Zometeen na zessen gaan we de avond in met Mosey Gorship. U bent sterker, hoor je zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
6: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Mama, wanneer komt papa thuis?
10: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
12: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
13: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
12: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
15: Groot Nieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 6 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een vrouw die begin dit jaar een agent filmde die een andere vrouw in Utrecht mishandelde, wil dat hij wordt vervolgd. Het OM zag daarvan af omdat hij rechtmatig gehandeld zou hebben. De filmende vrouw werd zelf ook geslagen door de agent en heeft daar volgens haar advocaat beelden van. Het OM zegt dat de vrouw de agent heeft belemmerd in zijn werk. Voor mensen met een variabel energiecontract is het slecht nieuws, want de Europese gasprijs is in 3 jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. De VVD vindt dat 5 dagen per week werken weer de norm moet worden en niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelman zei in een toespraak dat jongeren al meteen maar 4 of soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens de VVD niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en het leger uit te breiden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuwsradio Verkeer.
19: ANWB.
20: Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen. Maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk. Maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zuid. En zal Bommel altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. De A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een uur vertraging. 9 kilometer. Meter file stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein. Een half uur vertraging.
0: Goedenavond, het is Grootnieuwsradio helpt voor vervolgde christenen in China vandaag. En het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen vandaag een steentje willen bijdragen aan die missie om hen te steunen. Sandra bijvoorbeeld heeft €105 gedoneerd. Ze zegt, ik wil graag bijdragen aan een stukje steun en bemoediging voor mijn broeders en zusters die moeten lijden. Peter die zegt, dit is door God in ons hart gelegd. Wij willen €500 geven. En Marcel uit Houten die zegt, om onze medemens en christenen te steunen geef ik €250. Ontzettend bedankt voor jullie donatie. En die wordt ook nog eens een keer verdubbeld, inderdaad. Dus dat is ook nog eens goed om te weten. Dus als jij gaat naar sdok.nl en je maakt een donatie over, wordt het door een gullegever, als je vandaag nog doneert, verdubbeld. Dus ga naar sdok.nl. Zometeen, Mozik Worship.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
23: Zeg het!
22: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
24: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
25: Kozijnshop.
26: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
24: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
25: Kozijnshop.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Grootnieuws Radio helpt.
12: Met Laurens van der Kraats.
11: Het christelijke radiostation.

0: Mosaic Worship, u bent sterker.
1: Vervolgd, maar volhardend.
2: Luister vandaag naar Grootnieuws Radio en versterk christenen in China.
3: Hebben we tijd om even wat mensen te bedanken?
4: Ja, wel, zeker. Wel, ja. Tuurlijk.
3: Esther even bedanken hoor. Heeft €50 overgemaakt. Ze zegt erbij een hart onder de riem steken en mogelijk maken om het woord te kunnen lezen. Ter bemoediging en versterking. Dankjewel. Isaac, ook €50. Ik ben geraakt door de vele verhalen en getuigenissen van de vervolgde christenen. En ook Daan heeft €50 overgemaakt. Al heel lang is bekend dat christenen in een moeilijke situatie verkeren. En blij dat er voor hen actie wordt gevoerd om hen in alle opzichten te ondersteunen. Ik wil hieraan iets bijdragen. Dankjewel Daan, ook voor jouw donatie. Allemaal €50 overgemaakt via sdok.nl. En dat is allemaal gebeurd op 9/9/2026. En dat betekent dat die donaties allemaal verdubbeld worden. Dus eigenlijk €100 gedoneerd door jullie. Dank je er wel. Doe mee. We gaan nog even door met onze actiedag. Doe dat via sdok.nl. Als je even een idee wil krijgen wat je kan doen. Bijvoorbeeld, als je €20 overmaakt, dan wordt er 3 minuten van een radioprogramma via de Korte Golf naar China bekostigd. €50 voor het produceren en verspreiden van 2 Chinese Bijbels. En voor €105 kan een Chinese voorganger een dag training krijgen om te leren omgaan met toenemende druk vanuit de overheid. Dus ga naar sdok.nl en laat weten wat jij daar kan missen. Dan kunnen we het bijschrijven en meenemen zo in de tussenstand. Zo direct ga ik bellen met iemand die niet alleen maar de statistieken kent en deze verhalen hoort, maar ook zelf in China is geweest en daar van dichtbij heeft meegemaakt wat het betekent dat christenen in China vervolgd worden. Ik heb het over Hour of Power presentator Jan van der Bos. Spreek ik zo. Na de Lise, gebed voor jou en CC Winans. Dit is Come Jesus Come.

0: C.C. Winans. Come Jesus, come. En terwijl zij te horen was op de radio, werd er druk gedoneerd door onder andere Jaantje, 50 euro. Mevrouw A uit Zwolle, mevrouw A ook anoniem. Gerda, 20 euro. Even kijken, Wiege Jan, 50 euro. En Anneke, 50 euro gedoneerd voor SDOK. Onwijs bedankt.
1: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Vandaag komen we samen met SDOK in actie. Groot Nieuws Radio helpt voor vervolgde christenen in China. Nou, wie de situatie van christenen daar niet alleen uit rapporten kent, maar ook uit persoonlijke ontmoetingen, is Hour of Power presentator en ondernemer Jan van den Bos. Hij was meerdere keren in China en zette zich daar ook in voor vervolgde christenen. Goedenavond, Jan.
2: Goedenavond.
0: Voordat we naar China gaan, jij bent op dit moment in Filippi, hè? Een plek die veel christenen ook kennen uit de Bijbel. Hoe is het om daar rond te lopen?
2: Nou, dat is heel bijzonder, want Paulus en Silas werden daar toen ze die slavin bevrijden en de eigenaren dat niet zagen zitten en Paulus en Silas aanklaagden. Ze werden gegeezeld en in een diepe kerker gegooid. Dus dat waren ook martelaren vanwege het geloof, zoals er nu 380 miljoen mensen wereldwijd hebben die op een of andere manier worden vervolgd om hun geloof, zo ook in China. En dat is, als je daar staat en je ziet, hé, hier is het gebeurd, hier is Paulus, de apostel, die zo de wereld rondreist om het evangelie te brengen. Ook gegeesteld omdat hij het geloof uitdroeg op een manier die uniek was natuurlijk. En als je er staat, ontroert je dat. Ja. Dan denk je, ja, 2000 jaar later zitten we nog steeds in zo'n situatie.
0: Ja, en zijn er mensen die ook om datzelfde geloof vervolgd worden. Jij bent meerdere keren in China geweest. Wanneer besefte jij voor het eerst echt, hier betalen christenen echt een prijs voor hun geloof?
2: Nou, omdat ik was een jonge verslaggever bij de Evangelische Omroep en ik smokkelde een camera vanuit Hongkong, China binnen en ik was bij dominee Lam, toen de tijd een bekende naam, iemand die niet wilde buigen voor de Chinese overheid en een drie zelfkijk wilde vormen. En ik was daar toen de dominee werd, een dag later werd gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Dus een zeer bekend verhaal. Dus al dateert al van langer terug. Daarna is er wat meer vrijheid gekomen in China. Maar helaas is het nu weer zo dat kerken, christenen vervolgd worden.
0: Ja, jij vertelde mij voor de uitzending over een bijzondere, bijna brange werkelijkheid, dat er in China miljoenen Bijbels voor export worden gedrukt, terwijl die Chinese christenen zelf heel moeilijk aan de Bijbel kunnen komen. Ook de reden, denk ik, dat jij ook betrokken bent geweest bij een schip, hè, een actie. Ik zat er even over te lezen. Dat heette Project Pearl, waar Open Doors ook bij betrokken was. Miljoen Bijbels werden toen op dat schip werden daar naar China gebracht. Kun je ons even mee terugnemen naar dat verhaal? Wat gebeurde daar precies?
2: Dat was een bijzonder verhaal. Dat was een vrachtschip waarop in dikke plastic verpakt allemaal balen met Bijbels waren. En er was een geheime plek afgesproken voor het vasteland, voor de kust van China. En daar stonden christenen op te wachten. En het werd overboord gezet. En de christenen die daar aan land waren met gevaar voor eigen leven dat opgepikt hebben en die miljoen Bijbels verspreid hebben, dat is natuurlijk een heldenactie. Want in die tijd was de Bijbel verboden. En het is natuurlijk nu ironisch dat de meeste Bijbels vlak bij Peking, in een van de grootste drukkerijen van China, dat daar bijna alle Bijbels worden gedrukt die wereldwijd worden verkocht.
0: Ja, wat deed het met jou destijds om te zien hoe groot die honger naar dat woord was?
2: Nou ja, weet je, ik heb heel veel gereisd en ik heb heel veel de vervolgde kerk gezien en vervolgde christenen. En weet je, dat maakt je klein. Dat je in Nederland alle vrijheid hebt om je geloof te beleven. En dat je ook ziet dat mensen het heel vanzelfsprekend vinden. Dat je op zondag naar de kerk kunt. Dat je uit de Bijbel kunt lezen. Maar dat er in heel veel landen in de wereld christenen vervolgd worden. Het is simpel om het feit dat ze een Bijbel hebben. Dat ze naar de kerk gaan. Dat heb ik ook in China gezien. Ik heb een paar keer een dienst meegemaakt in wat een ondergrondse kerk genoemd wordt. Dat zijn toch wel heel bijzondere momenten ook. Dat dan een gemeente vervolgd wordt, de kerk wordt met de grond wordt gelijkgemaakt. Dat is China, maar wereldwijd heb ik gezien hoe christenen lijden om hun geloof, maar hoe dapper ze ook zijn. En dat vind ik het wonder van God. Jezus Christus is voor ons gestorven. En dat geeft ook de mensen in die moeilijke situaties van vervolging hoop om door te gaan en het geloof niet op te geven. En ik denk wel eens, stel je voor dat het mij zou overkomen dat ik in de gevangenis zou zitten. Mm. Gewoon simpel omdat ik in God geloof. Wat zou ik dan doen?
0: Ja, ja. Dus inspireert het jou ook weer om die verhalen van dichtbij te horen en te zien?
2: Zeker, zeker. En ik ben er zeer bij betrokken. Ik ben ook ontzettend blij dat de SEOK zich inzet voor vervolgde christenen. En dat doen ze op een hele mooie manier over de hele wereld. Er zijn veel meer organisaties die dat doen. En wij moeten op de bres staan voor onze vervolgde broeders en zusters in de politiek, in de samenleving, in de kerk.
3: Ja, absoluut. We leven, je zegt het al, in een land waar we gewoon vrij een Bijbel kunnen lezen, naar de kerk kunnen gaan. Wat kunnen wij dan vandaag doen als we nu luisteren naar Groot Nieuws Radio hier in Nederland om naast onze broers en zussen in China te gaan staan?
2: Nou, ons echt interesseren voor hun lot. Hè. Ik zei het al, er zijn 380 miljoen christenen wereldwijd van de bijna 1,2 miljard die vervolgd worden. Dus dat is een enorm aantal. Dat is geven, hè, zodat ze geholpen kunnen worden met een Bijbel op een andere manier. Dat is bidden voor hen. Hè, dat is ook de oproep van de Bijbelbid voor hen die vervolgd worden. En ook betrokkenheid tonen. Ik vind dat we wel eens wat lauw zijn in Nederland. Dat we en eigenlijk ook niet zo heel goed beseffen wat het is om niet in vrijheid je geloof te kunnen beleven. Dus dat is ook wat ik heb meegemaakt en gezien. Ik kom dan iedere keer weer terug naar Nederland. Dan denk ik, wat hebben we hier in vrijheid? Mm. En wat kunnen we in een rijk land als Nederland veel betekenen voor de landen en de christenen waar de situatie zo anders is?
3: Ja, het schudt ons wakker vandaag. Dankjewel, presentator Jan van der Bos vanuit Filippi. Dankjewel en een goede reis nog voor jou. Ja, de oproep dus ook vanuit Jan van der Bos, sdok.nl. Om je een beeld te geven, met een donatie van €50 help je al om 2 Chinese Bijbels te verspreiden. En het mooie is, er is een gulle gever vandaag die je donatie verdubbelt. Dus die €50 wordt direct €100. Voor €105 bijvoorbeeld krijgt een Chinese voorganger al een dag training om beter om te gaan met toenemende druk op hen. Dus sdok.nl en laat weten wat jij kan missen.

0: toepasselijke liederen bij het verhaal van Jan van der Bossen juist. En For King and Country, Bar Love, dat is waar we als christenen volgens mij aan herkennen mogen zijn. En we kunnen bidden, dat moeten we inderdaad absoluut niet vergeten, ook voor christenen in de vervolgde kerk in China, waar we vandaag voor in actie komen. Gebed voor jou hoorde je de Lize in de middagshow. Maar het is 6:53. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. De rechtszaak rond de bangalijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten het proces naar een andere rechtbank te verplaatsen. Met jongeren die van school komen en niet meer dan 3 of 4 dagen per week willen werken, gaan we het niet redden, vindt VVD-fractievoorzitter Brekelmans. 5 dagen per week werken moet volgens hem de norm zijn.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond is het op steeds meer plekken droog en klaart het ook steeds vaker op. Morgen blijft het op de meeste plekken ook droog met geregeld zon en dat alles bij maximaal 22 graden. Of een beetje doorrijdt op het Nederlandse asfalt, hoor je van de ANWB. Het
2: drukste moment van de spits is alweer geweest. Er staan nog wel steeds veel files, wel in het midden en zuiden van het land. En ook in de Randstad is het wat drukker. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. A2 Utrecht-Den Bosch, 30 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel, staat 13 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, 30 minuten vertraging tussen Lunetten en Oude Rijn. 5 kilometer file daar ten zuiden van Utrecht. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, de kop van 3 kilometer file, maar wel met een 30 minuten vertraging. Heeft te maken met een ongeluk daar. 2 rijstroken zijn dicht. En 30 minuten vertraging nog op de N233 Veenendaal-Kersteren. Langzaam rijden tussen Veenendaal en Renen.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Dankjewel Wim voor €105. Dankjewel Naomi voor €20. Willy voor €50. Ja, het gaat nog door. Ik vind het alweer tijd voor een voorlopige tussenstand. Nou, goed nieuws, want directeur Anne van Gol loopt hier de studio binnen.
4: Groot Nieuws Radio helpt.
0: Hier is Martijn Bewalda.
3: Het christelijke radiostation.

0: van God.
1: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
2: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen. Versterk vandaag christenen in China. Ga naar sdok.nl.

0: Ik merk op zo'n dag dat je dan ook weer heel anders naar liedjes gaat luisteren. Ook bijvoorbeeld deze van Lauren Daigle, First. Dit is precies waar het ook om gaat vandaag. Hè? Want dit is wat christenen in China ook willen. Die willen Jezus opeenzetten en dat het allerliefste. En dan is het gewoon heel lastig als je dan door de Chinese overheid dat je zo moeilijk wordt gemaakt. Omdat die overheid zegt van leuk en aardig, maar wij willen opeenstaan. We zijn leider van dit land en wij hebben liever dat het anders gaat. Nou, wij komen vandaag voor hen in actie. Voor Chinezen die Jezus opeen willen zetten en ook gewoon hun geloof willen beleven. En er zijn heel veel luisteraars die het daar met ons eens zijn.
1: Grootnieuws Radio helpt.
0: Nou, laten we eens even kijken. Bijvoorbeeld hier. Betty heeft €50 gedoneerd. Gerrit €50. Andrea €100 zegt erbij. Voor ons is de Bijbel zo vanzelfsprekend. Maar de vervolgde christenen die hebben hun leven ervoor over. En daarom wil ik graag helpen dat zij ook een Bijbel in bezit mogen hebben. Dankjewel Andrea voor jouw donatie van €100. Ja, we naderen het einde van deze bijzondere actiedag voor vervolgde christenen in China. De hele dag horen we verhalen die binnenkomen over kerken onder druk, over voorgangers die worden opgepakt, jongeren die niet meer naar de kerk kunnen. Maar ook over geloof dat ondanks dat stand houdt. Bij me in de studio is aangeschoven André van Gol, directeur van SDOK. André, goedenavond, fijn dat je er bent.
2: Goedenavond.
0: Ja, we hebben zoveel verhalen gehoord vandaag. Als jij één ding zou moeten noemen wat je vandaag persoonlijk het meest geraakt heeft, wat zou dat dan zijn?
2: Dat is echt een uitdaging om één ding te noemen.
0: Ja.
2: Nou, ik ben nog... Ik zweef nog ergens, zeg maar. Hè?
0: Ja.
2: Ik moet wel denken aan één verhaal dat vanmorgen als reactie kwam van een van de luisteraars.
0: Hmm.
2: Een mevrouw die vertelde dat ze tijdens het opmaken van de bedden van de kleine kinderen, ze heeft 6 kinderen, vertelde ze. En ze was de bed aan het opmaken van 2 van de jongere kinderen van 2 en 3 jaar. Voor haar gevoel echt gewoon stilgezet werd.
0: Hmm.
2: Toen ze zich realiseerde van het verhaal wat Richard ook vertelde. Over die vrouw die plotseling opgesloten was. En de man in het buitenland zat als predikant. Zij zit vast om haar geloof.
0: Hmm.
2: Er kan geen kant op. Ja, dat had haar maar over moeten komen.
0: Hmm.
2: Moeten overkomen. Ja, hoe heftig is dat?
0: Ja.
2: Dus dat raakte mij ook weer eigenlijk. Ik dacht van wauw, ja inderdaad, dat is de situatie van vandaag.
0: Ja, ja, ja. De druk op christenen in China is groot. Kun je schetsen, mochten mensen nu bijvoorbeeld een lange werkdag achter de rug hebben, net wat gegeten hebben en voor het eerst nu iets van deze actiedag horen, kun je even kort schetsen, wat gebeurt er nou met kerken, voorgangers en jonge christenen daar in China?
2: Nou, sinds 2018 zien we heel duidelijk dat de overheid op dit moment echt kerk aan het sluiten is. Heel duidelijk wil dat christenen eigenlijk op een Chinese manier zeg maar het geloof gaan beleiden. Dat betekent dat je dus de communistische agenda volgt.
0: Mm.
2: En dat je geen ruimte krijgt zeg maar, om het evangelie te delen. Dus er gaan echt kerken dicht. Dus je komt daar zondags en plotseling is je kerk dichtgespijkerd. Er staan de beveiligingsbeambten voor. Of een voorganger die plotseling opgepakt wordt.
0: Mm.
2: Nou, digitaal wordt men heel erg gevolgd. Dus een uitzending, een religieuze uitzending is ook gewoon verboden. Dus het kan ook gewoon gebeuren dat je zo gevolgd wordt dat je tijdens die uitzending op de deur geklopt wordt en wordt gearresteerd omdat jij met de christelijke uitzending bezig bent.
0: Ja. Wat ik mooi vind aan deze actiedag vandaag is dat we niet alleen kijken met medelijden naar vervolgde christenen, wat natuurlijk ook heel mooi is en belangrijk en ook in beweging zet, maar ook wel echt met bewondering naar de manier waarop zij hun geloof vasthouden, hè, die volhardendheid. Wat kunnen we daar als christenen, denk je, in Nederland van leren?
2: Ja, ik denk heel veel en daarom brengen wij ook heel graag deze verhalen als aanmoediging. Hè? En dat zien we niet alleen in China, dat zien we ook gewoon wereldwijd. Wat mij altijd opvalt, en ik zei dat ook vanmorgen in de uitzending, is dat zij leven heel sterk met Filippenzen 1 vers 29. En dat betekent eigenlijk, en je kunt het ook in andere versen vinden, dat geloof aan lijden gekoppeld kan zijn.
0: Hmm.
2: Dat is een consequentie. En daar leven wij als christenen in het Westen eigenlijk niet of veel minder mee.
0: Veel comfortabeler.
2: Veel comfortabeler, inderdaad, ja. En ja, een van die predikanten vertelde dan ook gewoon van ik leef in deze situatie, maar ik vertel ook tegen mijn vrouw en kinderen wat ze moeten doen als ik vandaag, morgen, misschien over een week word opgepakt.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze bereiden ze elkaar er ook op voor. Nou, dat is iets wat wij denk ik ook wel kunnen leren van deze christenen.
0: En wat doet dat vervolgens met je geloof als je op zo'n manier ermee omgaat?
2: Het wordt veel realistischer. En het bepaalt je gewoon, dat zet je gewoon stil bij het feit van dat wij 1 rijk gezegend zijn in het Westen hier in Nederland. Het misschien wel een beetje verkwanselen, dat zou kunnen. Maar ook wel dat we niet in de kramp moeten schieten op het moment dat we weerstand krijgen in de samenleving of vanuit de samenleving. Want er weerstand komt, dat hoort bij geloof. Dat zegt Paulus in heel veel brieven natuurlijk.
0: Ja. Ja.
2: Dus ja, het bepaalt toch al, en dat zijn de lessen die we ook doorgeven inderdaad, van hoe je ermee omgaat.
0: Ja, ja. We gaan zo meteen richting het einde van deze actiedag. En we willen heel graag zo meteen een voorlopige eindstand ook doen. Heel veel luisteraars hebben gegeven. Dat kan ik al wel zeggen voor de kerk in China. Mm-hmm. Wat maakt zo'n gift in de praktijk voor verschil? Wat kunnen jullie met dat geld doen in China?
2: Nou, ik heb al iets van het aantal giften gezien natuurlijk. En dat is bijzonder. En daar kunnen wij heel veel mee doen. Kijk, China is wel een gigantisch land met vele, vele christenen. Maar er zijn honderden christenen die gevangen zitten. Dus laat ik gewoon even zo'n voorbeeld nemen. Mm. Wij kunnen op dat moment er wel voor zorgen dat de familie onderhouden wordt, omdat het inkomen is weggevallen. Of dat ze op bezoek kunnen gaan bij vader die in de gevangenis zit. Vaak dan zegt de Chinese overheid ook, we plaatsen zo iemand zo ver mogelijk bij het gezin vandaan. Mm. Nou, met alle consequenties van reiskosten enzovoort, die dat met zich meebrengt, om hem dan toch nog 2 keer per jaar bijvoorbeeld te bezoeken.
0: Nou, ja.
2: Nou dat kunnen wij heel concreet mee doen.
0: Ja.
2: Nou, wij kunnen dus inderdaad ook bijbels nog niets tot helemaal in de handen van een christen kunnen wij daar brengen op deze manier. Papieren bijbels, we doen ook wel audio bijbels.
0: Mm-hmm.
2: Dat kunnen wij er ook mee doen. Dus die sturen we daar naartoe. En verder, heel veel voorgangers moeten hele creatieve manieren vinden op dit moment om het evangelie te delen. Op allerlei verschillende locaties, vaak in kleine groepen. Het kost ook gewoon veel meer tijd en veel meer geld. En als er veel tijd kost, dan hebben ze minder tijd om aan hun normale werkzaamheden toe te komen, wat een inkomen genereert.
0: Ja, ja.
2: Nou, dat betekent dat we ze op die manier ook gewoon kunnen compenseren.
0: En dan zou het natuurlijk fantastisch zijn als daar heel veel geld voor beschikbaar komt, waardoor jullie dat werk kunnen gaan doen. Ik vind dit een mooi moment voor een voorlopige eindstand. Zometeen het programma Wens en er kan nog gewoon gegeven worden. Maar we gaan richting het eind van deze actiedag. Dus ik vind het wel mooi om even een idee te krijgen waar we nu ongeveer zitten. André, heb jij cijfers ergens voor je?
2: Ja, ik heb een voorlopige tussenstand. Want ik zie gewoon dat er continu nog giften gegeven worden. Ja, het is echt fantastisch. Nou, schrik niet.
0: Ga je zeggen?
2: Ja. Is de tussenstand 88.000 euro.
0: Nee, 88.000. Zonder de verdubbeling. Oei, oei, oei, oei. Niet normaal. Wat een bedrag. Ja, je noemt het even tussen neus en lippen door. Inderdaad, de verdubbelaar. Mocht je die meegekregen hebben, is een guldengever. Die heeft gezegd, alle giften die vandaag voor SDOK worden overgemaakt, die ga ik verdubbelen. En dat betekent dat we dus een bedrag hebben van, Luc, help me eventjes, voordat ik verkeerde dingen zeg.
3: Dat is 176.000 euro.
0: 176.000 euro?
3: Ja, ik ben erg stil van.
0: Ik vind het niet normaal.
3: Het is echt bizar.
0: Ik vind het echt niet normaal. André, jouw eerste reactie op dat bedrag.
2: Kippenvel.
0: Ja.
2: Wonderlijk. God is goed. Ja. En groot.
0: Ja.
2: We zijn echt hier ook stil van. Ja. Ja.
0: Wat betekent die betrokkenheid van het Nederland voor christenen, voor jullie partners in China?
2: Ja, hiermee laten christenen in Nederland gewoon zien dat ze, als één lid leidt, dan leiden alle leden.
0: Hmm.
2: En dat is hartverwarmend. Dus ik ben
0: prachtig.
2: Er echt bijzonder, bijzonder dankbaar voor.
0: Ja. André, dank je wel dat je er was. Dank voor het werk van SDOK. En de actiedag die nadert zijn einde, maar de nood en die roeping waar het om gaat, hè, om naast vervolgde christenen te staan, die gaat natuurlijk door. En je kunt ook nog steeds geven, hè, via sdok.nl. En elke euro wordt vandaag de hele dag nog verdubbeld. Dus als jij bijvoorbeeld 50 euro geeft, dan wordt dat dus in de praktijk 100 euro. Om je een beeld te geven, met 10 euro steun je bijvoorbeeld een gezin van een gevangen genomen voorganger voor een dag lang. Met 50 euro help je 2 Chinese bijbels verspreiden. Blijf geven, blijf bidden, zodat christenen in China kunnen blijven volharden. Dat is de boodschap. Dankjewel, André. Een mooie avond weer.
2: Jullie bedankt.
0: Zometeen het programma Wens. En dan gaan we nog door met ook kans op bijzondere kaartjes voor Jichtel Jaruw het koor. Wordt ook mooi. Dit is Paul Belosch. Dankjewel voor het luisteren.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Lekker. Koffie. Veel lekkerder als je weet dat iedereen in de keten een eerlijk deel verdient. Daarom branden en verpakken wij direct in Ethiopië. Zo creëren we daar werkgelegenheid en blijft de winst daar waar die hoort. Maak daarom het verschil en kies voor Guzzo. Check guzzo.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Drink Guzzo koffie ook op het werk, zodat jouw organisatie het verschil kan maken in Ethiopië. We leveren ook koffiemachines en service. Check guzzo.nl. Geniet ervan, met hart en mond.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij Helix.nl.
2: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij Helix.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Bij GM Damsteegt verhuren we echt dikke machines.
6: Voor grondverzet, recycling, zuigtechniek.
5: Ja, zoals graafmachines, bulldozers en grondzuigwagens.
6: We verhuren ook met chauffeurs of machinisten.
5: Echte aanpakkers.
6: Vakmensen.
5: Net als jij.

0: Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Kom bij ons werken.
2: Bedien jij binnenkort een van onze gave machines?
1: Zoals een mobiel, trekker of shovel.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
6: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
5: Ga je mee? Kijk op trutickets.nl.
7: Ga je mee?
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw is het niet gelukt om mensen met een beperking aan een baan te helpen, heeft minister Aartsen aan de Kamer laten weten. Afspraak was om dit jaar 125.000 banen te creëren. Het zijn er ruim 90.000. En volgend jaar zal het niet veel beter worden, is de verwachting. Aartsen wil met werkgevers nu praten hoe het beter kan. Het proces rond de Banga-lijst van Utrechtse studenten zou maandag beginnen, maar is uitgesteld. En daar zijn de advocaten niet blij mee. Ze vinden het onbegrijpelijk dat nu pas is besloten de rechtszaak naar een andere rechtbank te verplaatsen. Dat zou gebeurd zijn omdat een van de vrouwen die aangifte had gedaan familie heeft bij de Utrechtse rechtbank. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans beschuldigt de vakbonden van chantage, dat ze pas met het kabinet willen praten als ze eerst hun zin krijgen. De bonden willen dat het kabinet niet aan de uitkeringen komt en kwam daarom vandaag met een staking in het OV. Dat is niet nodig, zegt Brekelmans. Het kabinet heeft meerdere keren aangegeven te willen praten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog en 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Er staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Renen.
13: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
15: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
19: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
22: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
23: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
24: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SDOK. Vervolgd, maar volhardend. Versterk vandaag christenen in China. Elke avond vanaf 7 uur.
26: De mooiste kerk- en koormuziek.
25: Het christelijke radiostation. Geloof.

0: Een geloofsbelijdenis. Hier aan het begin van Wens met Jong Gemengd Koor Immanuel Urk. Ze zongen Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En we zongen Kom hier in ons midden, geest van liefde en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht. En op duizend wegen zendt u ons weer uit. Om het zaad te zijn van Gods Rijk. Ja, hiermee van harte welkom in deze nieuwe Wens. Het is woensdag 9 september 2026. En ook voor vandaag hebben we je verzoekplaat weer binnengekregen. We gaan hem draaien. En fijn dat je er bent. Fantastisch dat je weer bent ingeschakeld. En deze radiodag op Grootnieuws Radio en ook deze uitzending van Wens willen we in het bijzonder opdragen aan onze broers en zussen overal ter wereld die vervolgd worden vanwege hun geloof. We kunnen ons daar soms moeilijk wat bij voorstellen. Maar vandaag hebben we veel verhalen gehoord over hoe dat is om als christen vervolgd te worden. Luister even mee naar Thijs en Jorieke. Dit was vanmorgen. Richard Groeneboom die vertelt over de situatie van Chinese christenen.
1: De preek die je daar houdt, die moet gecontroleerd worden door de overheid. Dat betekent dat je daar bijvoorbeeld geen dingen mag zeggen als dat Jezus de belangrijkste is. Hè? Want Xi Jinping, de leider, de president, is de belangrijkste. Nou, om dat allemaal goed te controleren, betekent dat een voorganger van zo'n staatskerk, die moet een preek uploaden van tevoren naar een soort religieus bureau. Achteraf moet de audio ook worden geüpload, zodat ze alles kunnen controleren. Er hangen camera's in die kerk, ze houden alles in de gaten. Dus ja, dat is toch niet gewoon op zondagmorgen fijn naar de kerk. Dus je kunt je voorstellen, heel veel voorgangers die daar voorgaan, die komen in gewetensnood. Ze kunnen daar niet meer de boodschap brengen die ze willen brengen. Moet je voorstellen dat ze soms inderdaad met tientallen agenten komen om een dienst te verstoren, gemeenteleden worden opgepakt.
2: Dat is wat je zegt, dan moet je, even om daarbij te staan, moet je dat eens even voorstellen. Dus zie je zelf inderdaad even in jouw kerk zitten en opeens gebeurt dat.
1: Ja, ik heb daar video's van gezien. Dat is heel heftig. Zo'n gemeente is dan bezig. En dan zie je soms nog echt dat een gedeelte van de gemeente gewoon doorgaat met zingen. Echt als een vorm van aanbidding. En dan zie je die mensen rondlopen en pakken voorgangers vast. Er worden meegenomen. Ik vond dat heel heftig om te zien. Dat is heel erg shocking.
2: Ja.
1: Dat is het.
2: Zo onveilig.
1: Ja, en je weet ook niet wat er gebeurt. Hè. Je wordt dan meegenomen en dan word je uren ondervraagd. Informatie geven over andere voorgangers, over het werk wat je doet. Zo'n stuk intimidatie. Wat je dan vaak ziet is dat dan heel veel gemeenteleden dan na een aantal uren weer worden vrijgelaten. De voorgangers worden vastgehouden. De mensen die echt verantwoordelijk zijn. Dat is de situatie.
0: Tot zover dit fragment uit het gesprek van vanochtend in Thijs en Jorieke. Ze spraken dus met Richard Groeneboom van SDOK. SDOK, met wie we ook samenwerken vandaag, met hun wereldwijde netwerk, steunen zij de vervolgde kerk overal ter wereld, overal waar zij kunnen. Nou, wil je dit gesprek met Richard terugluisteren, andere waardevolle terugluistermomenten van vandaag, dan verwijs ik je graag door naar grootnieuwsradio.nl/gemist, onze gemistservice. Ja, we kruipen zo vandaag in de huid van bijvoorbeeld een Chinese christen. Maar we laten ons ook inspireren en bemoedigen door de vervolgde kerk. Zoveel lessen die we ook van hen kunnen leren. En zo gaat het vandaag twee kanten op. Zometeen bellen we met het koor Jichtel Jahu, want zij zijn betrokken bij SDOK. Dit jaar is dit hun goede doel dat ze steunen en daarmee zijn ze betrokken bij de vervolgde kerk. Ik hoor graag daar meer over. Ik vertel je ook alvast dat zij deze actiedag ook een extra duw gaan geven met iets moois. Daar hoor je straks meer over. Ik noem de website als je zegt, ik wil graag steunen, de vervolgde kerk steunen via SDOK, sdok.nl. Vandaag de oproep om te geven. Laten we samen in actie komen. Ik kan je ook melden dat elke gift verdubbeld wordt vandaag op deze speciale actiedag. Dus dit is het moment, sdok.nl. En een oproep om te bidden, te blijven bidden, vurig te bidden voor de vervolgde kerk overal ter wereld. Ja, later meer nu naar jouw verzoekplaat. De eerste wens vandaag. Dat het maar tot zegen mag zijn van een ieder die het hoort. En in het bijzonder ook voor Koert en Ank Katerberg uit Haarlem. Want ook op deze dag, deze actiedag, staan we stil en vieren we met jullie mee met jullie 60-jarig huwelijksjubileum. Jullie kinderen en kleinkinderen sturen jullie daarom vanavond een lied via de radio en zeggen lieve papa en mama, lieve opa en oma, van harte gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. Op naar nog vele mooie jaren met veel liefde samen, met elkaar. We houden van jullie. Liefs, kinderen en kleinkinderen. En Koert en Anke Katerberg uit Haarlem, dit is voor jullie het muzikale cadeau. Dit is Avondzang met Mannenkoor Eiland Urk.

0: In China kun je christen zijn, maar alleen binnen de grenzen die de overheid stelt. Huiskerken worden in de gaten gehouden en kunnen te maken krijgen met invallen, verhoor, boetes of zelfs gevangenisstraffen voor leiders. Jongeren mogen vaak niet meedoen aan religieuze activiteiten en evangeliseren ligt zeer gevoelig. Met ook nog eens op bijna elke hoek van de straat een camera voelen christenen zich gedwongen hun geloof heel voorzichtig of zelfs in het geheim te leven. Nou, en zoals gezegd is Jigdal Yahu, een van de huiskoren van het programma Wens, zo noem ik jullie maar even, extra betrokken bij deze speciale radioactiedag, waarmee we dus opstaan voor deze broers en zussen in China. Ja, daarom maken we even contact met het koor. We spreken Wiltine Vlie, sinds oprichting lid, dat is dus sinds 1999, en nu voorzitter van Jigdal Yahu. Wiltine, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Ja, Wiltine, meteen maar met de deur in huis. Waarom is Jigdal Yahu zo betrokken bij SDOK en bij de vervolgde kerk dus?
1: Ja, ja, mooie vraag. Nou, de meeste mensen kennen Jigdal Yahu denk ik wel van de concerten en de muziek die we maken. Maar als we kijken naar wie wij vooral willen zijn, is dat wij een koor eigenlijk zijn die door middel van onze muziek het evangelie echt willen uitdragen aan mensen die wel bekend zijn met de kerk, maar ook juist mensen die niet bekend zijn met de kerk en echt willen wijzen op de hoop die er is in Jezus Christus. En als je kijkt naar die boodschap, verbindt ons juist natuurlijk heel erg met die vervolgde kerken. En als je kijkt, wij kunnen dat in alle vrijheid doen. En nou ja, de mensen die ons kennen, die weten dat de concerten zijn vaak druk. En wij zijn daar in alle vrijheid en blijheid kunnen we dat doen. En ja, die mensen kunnen dat niet doen. En dat is eigenlijk wel wat ons juist verbindt. Wij willen hen juist steunen, want zij dragen dezelfde boodschap uit.
0: Ja, ja.
1: Al die christenen die elders in de wereld het eigenlijk niet zomaar op die manier kunnen doen, en wij wel.
0: Ja, ja, nou, ik kan me voorstellen, ik had er nog niet zo over nagedacht, maar dat een koor vormen, een christelijk koor vormen in China, dat lijkt mij toch een heel lastige zaak.
1: Nou, dat kan helemaal niet. En wat mooi is, wij krijgen ook best wel eens op filmpjes van ons, ook vanuit het buitenland, ook wel eens berichten van mensen die dus ook aangeven dat zij dit niet zomaar kunnen.
0: Nee, nee. Hey, wat het mooie is, jullie hebben ons laten weten iets speciaals te willen doen in Wens op deze actiedag. Ik ben heel erg benieuwd. Vertel, wat is het idee?
1: Nou, wij geven dit jaar nog 4 concerten met Jigdal Yahu. En wat wij graag willen is dat we deze avond eigenlijk 4 keer 2 kaarten, dus voor elk concert 2 kaarten beschikbaar willen stellen. Voor mensen die dit goede initiatief willen steunen en willen doneren. Dat zijn de concerten die wij geven op 10 oktober in Alkmaar. Op 21 november in de Grote Kerk van Apeldoorn. Op 18 december, dat is ons traditionele kerstconcert, in de Grote of Sint-Janskerk van Schiedam. En ook op 19 december in de Grote of Sint-Janskerk in Schiedam.
0: Hé, wat fantastisch joh. Dus iedereen die dit uur doneert, die maakt dus kans op kaarten. Kaarten voor een van die 4 concerten die je net even voor ons op een rij hebt gezet.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En als je nog even wil kijken welke concerten zijn het ook alweer, ga even naar onze website, dan kun je ze terugvinden. Maar het gaat om de 4 concerten van dit jaar.
0: Fantastisch. Daar gaan we wel uitkomen. Het idee is dus dat de kaarten voor je klaar liggen. Je maakt kans op kaarten als je nu met ons opstaat voor de vervolgde kerk. En dat kan, dat noem ik dan maar meteen erbij, via sdok.nl. Ik zal daar straks ook nog even iets meer over vertellen, handvatten om te geven. En waar geef je dan precies voor? Kunnen we verder op ingaan? En heb je al heel veel over kunnen horen vandaag op Groot Nieuws Radio? Maar ik wil jullie ontzettend bedanken voor dit mooie initiatief. En ik hoop dat het ertoe leidt dat heel veel mensen in actie komen. Dat het net een extra duw in de rug is. En ik kan er ook nog bij vermelden, Wiltine. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Maar er is ook nog iemand die heeft gezegd, wij gaan het verdubbelen. Alles wat er vandaag binnenkomt via Groot Nieuws Radio, dat wordt gewoon ook nog eens verdubbeld.
1: Dat is echt prachtig.
0: Ja, dus ja. Ontzettend bedankt. Dit nemen wij mee voor deze uitzending, voor dit uur. Dan een mooi lied uit jullie repertoire waar we naar zullen luisteren op deze actiedag. Welk lied uit jullie repertoire zal klinken om deze dag nog meer kracht bij te zetten? Wat heb je in gedachten?
1: Nou, wij hebben nagedacht en we hebben natuurlijk best veel liederen waar je uit kan kiezen, maar toch viel ons oog op He Will Hold Me Fast. Eigenlijk naar het Nederlands vertaald ook, hij zal mij vasthouden. En waarom? Nou, wij vinden dat eigenlijk een hele krachtige boodschap voor christenen die vanwege hun geloof vervolgd worden. Want ja, juist als je natuurlijk onder zo'n grote druk staat, kun je misschien afvragen, houd ik dit vol, hè? Blijf ik dan staande? En dit lied draait eigenlijk heel erg over van dat onze zekerheid niet ligt bij in hoe stevig wij God weten vast te houden, maar dat Hij ons wil vasthouden. En een van die regels in dat lied is echt heel treffend, even vertaald naar het Nederlands. Ik kan mijzelf op het angstige levenspad niet staande houden. Hij moet mij vasthouden. En ook dus in lijden waar zij in zijn, in onzekerheid, in omstandigheden die wij ons denk echt totaal niet kunnen voorstellen, blijft zijn trouw bestaan. En dat is eigenlijk ook wat wij hen willen toewensen. Dat wij hen eigenlijk willen toezingen. Je bent niet alleen. Hij laat je niet los. Hij wil je vasthouden.

Bedankt, Jichtel Jahu, voor dit schitterende lied vanavond. He Will Hold Me Fast. En bedankt voor het mooie gebaar, voor de bijdrage aan deze actiedag met het beschikbaar stellen van concertkaarten. Als je nu geeft voor de vervolgde kerk, als je doneert via sdok.nl, dan maak je in dit uur dus ook kans op kaarten voor Jichtel Jahu, voor een van de vier concerten die Wiltine net voor je op een rij heeft gezet en die je kunt terugkijken op de site van Jichtel Jahu. Als je dus nu een gift geeft via sdok.nl, misschien vraag je je af, maar wat zal ik geven? En waar geef ik dan voor? Nou, om je een voorbeeld te geven, met 10 euro steun je een dag een gezin van een Chinese gevangene. Met 20 euro maak je 3 minuten christelijke radio mogelijk. Met 50 euro geef je 2 Chinese Bijbels. En met 105 euro krijgt een Chinese voorganger een dag training. Misschien helpt dat, geeft dat wat richting. Help mee via sdok.nl, dat is de oproep. En vandaag dus, ik zeg het nog een keer, word je gift verdubbeld. Hoe mooi is dat? Van alle kanten komt er hulp, komt er bijval voor deze actiedag. Gaan we door met het verzoek van Wijnanda Oudshoorn-Bontius. En ik word hier heel erg blij van. We gaan hier eens even goed voor zitten. Wijnanda, de prachtige melodie en betekenisvolle melodie van het lied Nooit meer nacht is hier te horen met Martin Mans en het Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem Stoops. Je vraagt het aan voor iedereen die luistert vanavond en je zegt dit lied is zo mooi om naar te luisteren en heeft zo'n mooie belofte. Voor eeuwig. Amen.

Prachtig, dit instrumentale Nooit meer nacht. Met dank aan Wijnanda en met dank aan Martin Mans en het Philharmonisch Orkest onder leiding van Willem Stoops. Nu een lied om mee te zingen. Johannes de Heer, nummer 60. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En wist u, Wil Hogendoorn Moen uit Waddinxveen, dat dit lied over u gaat? We mogen het voor u draaien met deze wens erbij. Luistert u mee. Lieve Wil, de familie Moen, je zussen, broer en alle nichten en neven willen je van harte feliciteren met je verjaardag. Vandaag mag je stilstaan bij het feit dat de Heere God je al 86 jaar heeft gedragen en bewaard. Je bent opgegroeid in een groot gezin en mocht samen met je man Jan zelf het leven schenken aan maar liefst 11 kinderen. Wat een bijzondere zegen. Op deze dag zullen je gedachten ongetwijfeld ook teruggaan naar de jaren waarin Jan nog bij je was. Helaas is hij je voorgegaan.

Op deze speciale radiodag in samenwerking met SDOK... een dag waarop we samen opkomen, opstaan voor de vervolgde kerk... dan klinkt zo'n lied als Samen in de naam van Jezus... mij toch iets anders in de oren. Meestal denk ik bij dit lied aan jou, waar jij nu luistert... hoe we samen meezingen met de liederen op de radio. Vandaag denk ik in het bijzonder ook aan christenen in China bijvoorbeeld. We hebben er veel over kunnen horen. Misschien heb je het zelf ook onlangs in het nieuws voorbij zien komen. De NOS bijvoorbeeld, die had er pas nog een verhaal over. In China wordt het christenen steeds moeilijker gemaakt. Kerken moeten dicht, voorgangers worden opgepakt... kinderen mogen nog amper naar de kerk en toch blijven ze samenkomen... en evangeliseren, desnoods in het geheim en met alle gevolgen van dien. Je kunt je voorstellen dat kerken onder druk komen te staan... dat gezinnen onder druk komen te staan... als er bijvoorbeeld een ouder ontbreekt, als hij of zij gearresteerd is... als je als voorganger moet vluchten. Ja, ons ononderbroken gebed is nodig. Maar ook onze praktische steun. En SDOK... met haar wereldwijde netwerk steunt, heel praktisch en met training. Je kunt SDOK kun je mobiliseren door hen in staat te stellen... die steun, die praktische hulp ook te geven. Om je een idee te geven, voor 10 euro steun je een dag... een gezin van een Chinese gevangene. Voor 20 euro maak je 3 minuten christelijke radio mogelijk. Met 50 euro geef je 2 Chinese bijbels. En met 105 euro krijgt de Chinese voorganger een dag training. Nou, als je wilt meedoen met deze actiedag, mee wilt helpen... de vervolgde kerk wilt steunen, dan kun je dat dus doen via sdok.nl. En vandaag worden alle giften verdubbeld. En Jichtel Jahu heeft laten weten... als je dit uur in dit uur wens doneert... dan maak je kans op 2 concertkaarten... voor 1 van de 4 concerten dit jaar. Ja, dus... sdok.nl, je gift wordt verdubbeld en je maakt kans op kaarten voor het concert, 1 van de concerten van Jichtel Jahu naar keuze. Ondertussen gaan wij luisteren naar het volgende lied, het lied Toekomst vol van hoop, door Nathan van Leeuwen uitgekozen, ook juist in het kader van deze actiedag. Nathan laat weten in deze wereld vol onrust, toenemende vervolging en mate van druk, vooral onze broers en zussen, bewijst zich het tegendeel, namelijk een fundamentele hoop... waaruit de vervolgde kerk hun kracht put. Ik heb dit zelf echt gezien en meegemaakt tijdens mijn reis met SDOK... onder andere in Tunesië. En ik kwam een vervolgde broeder tegen en hij zei tegen mij... Nathan, I'm driven by eternity. The price is worth to pay for the reward of eternity we receive. That is our hope. Ja, dus gedreven om de eeuwige beloning die voor ons ligt. En dat is het waard om voor te strijden. Dat is onze hoop. Een toekomst vol van hoop. En Nathan wenst daar ook bij dat ook wij, jij en ik... dat ook wij onze focus mogen hebben op die hoopvolle toekomst in Christus.

Ja, het is af en toe even schakelen misschien in de uitzending vandaag. De ene keer zijn we in China en dan zijn we bijvoorbeeld in Drachten om Jan-Bert en Koosje Kok een wens te bezorgen. En ja, van harte gefeliciteerd, laat ik daarmee beginnen. Namens mijzelf, namens ons allemaal en allereerst namens Fetsje de Groot. Want, zegt Fetsje, Jan-Bert en Koosje, gisteren was jullie trouwdag. Jullie zijn 60 jaar getrouwd. Jullie hebben dat gevierd met jullie kinderen en kleinkinderen. We kennen elkaar al heel lang. Jullie zijn ook lid van de Arken in Drachten. Jan-Bert, je hebt jaren op het gereformeerd Drachtster Mannenkoor gezeten. Altijd actief in het verkopen van concertkaarten. Helaas kan je niet meer meezingen in het koor. Maar jullie zijn beide vol goede hoop voor de toekomst. En ik wil jullie graag feliciteren met een lied. En ik wens jullie Gods zegen en zijn nabijheid toe. Namens Fetsje draaien wij voor jullie een lied van natuurlijk het gereformeerd Drachtster Mannenkoor. Ze zingen vandaag: Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser.

0: Wil je ook in dit programma een plaat aanvragen? Dan kan dat. De route is grootnieuwsradio.nl/wens. Misschien heb je, net als Jan-Bert en Koosje Kok uit Drachten, iets te vieren. Misschien wil je de ander bemoedigen. Misschien heb je gewoon een heel mooi lied dat zo mooi is dat je het wilt delen hier in het programma. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Vraag een plaat aan voor een van de komende uitzendingen en dan draaien wij hem heel graag voor je. Ja, en dan tot slot nog de oproep op deze actiedag. Bid voor de vervolgde kerk en geef je steun ook handen en voeten. Misschien door een gift vanavond. Via sdok.nl kun je een gift doorgeven. Je gift wordt vandaag verdubbeld, heb ik al meerdere keren gezegd. Maar goed om dat nog eventjes te beseffen. En Jichteljahu heeft in deze uitzending kaarten beschikbaar gesteld. Als je voor 8 uur nog doneert, dan maak je kans op concertkaarten voor één van de concerten dit jaar van Jichteljahu. Dus nog één keer, sdok.nl. Alvast heel veel dank voor je steun samen voor de vervolgde kerk in actie vandaag. Dit was het. Nu zeg ik echt tot morgen. En bedankt voor het luisteren. Fijne avond nog.
1: Geniet van de mooiste kerk- en koormuziek.
2: Elke avond tussen 7 en 8 bij Groot Nieuws Radio.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door SDOK.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
8: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor €10 geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Thijs en Jorieke.
13: Live.
14: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
13: Over het thema Weerbaar in de onrust.
14: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusendorp voor de diepgang.
15: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
14: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
0: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
15: Tot dan!
16: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
1: Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen gaat, gaat rond middernacht weer open, verwacht minister Karremans. En als eerder dan eerst werd gezegd. De Hardenbergenbrug ging maandag dicht, omdat die onveilig was. De fundering was niet meer goed. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens de AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Andrew en Tristan Tate blijven in de gevangenis in Miami zitten. De 2 influencers hadden om vrijlating gevraagd omdat ze niet aan Groot-Brittannië uitgeleverd willen worden. Daar worden ze verdacht van onder meer verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Maar de Amerikaanse rechter wil dat ze in de cel blijven, omdat ze anders vluchten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Na een ongeluk aan het einde van de spits op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er nog steeds maar één rijstrook open bij de Meren. 2 kilometer file daar, 50 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via Amsterdam. Dan pak je de A2, verder over de A9 en dan via de A4.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Nog 309.000.
24: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
25: 7 sturen.
24: Alcantara op kleding. En,
26: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
27: Kijk eens, gevonden.
26: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
28: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
29: Kozijnshop.
30: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
31: Lekkere van Albert Heijn.
28: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
32: Kozijnshop.
33: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
34: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
35: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
36: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
37: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
38: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
39: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
40: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
41: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
42: Het christelijke radiostation.
43: Groot.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuurlen.
2: Oh, Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Lekkers aan de Linge. Voor uw catering met producten uit de Betuwe. Geniet van de pure smaak en niet alledaagse combinaties. Catering zoals u dat wilt. Volg ons op Instagram. Lekkersaandelinge.nl. Waar eten genieten is.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De vakbonden vinden de stakingsdag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die eergisteren dichtging omdat die onveilig was, gaat over 3 uur weer open, verwacht minister Karremans. Dat is eerder dan gepland, want eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf vannacht niet meer hoeft om te rijden. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken, en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij De Meren. 7 kilometer file vanaf knooppunt de Lunetten is je vertraging 3 kwartier. Want bij De Meren is maar 1 rijstrook open. Dan zou je kunnen omrijden via Amsterdam. Maar op de omleidingsroute, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, is bij knooppunt Burgerveen een ongeluk gebeurd. Ook daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is daar 1 minuut of 20.
19: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
20: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
21: Kruidvat.
3: vat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
23: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
22: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
2: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 per se gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 per se gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Sokken. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Hoi, wij zijn Marcel en Lydia.
9: En wij gaan in onze nieuwe voorstelling Avonturen in het Liedjesbos samen op avontuur.
8: Ga je mee? Kijk op truetickets.nl.
10: Ga je mee?
11: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met geschreeuw. Ook krijgen ze een pandverbod. Van Kampen heeft ook plannen om bij de eerste verstoring de tribune te ontruimen en niet bij de derde. De Duitse bondskanselier Merz heeft een telefoongesprek met president Trump afgezegd. Ze zouden bellen op 11 september om de aanslagen in New York, 25 jaar geleden. Trump is blij met de winst van de radicaalrechtse partij AfD bij verkiezingen in Duitsland. En Merz juist helemaal niet. Of dat de reden is van het afzeggen is niet bekend. Een slecht begin van Feyenoord in de Champions League. Barcelona won vrij simpel met 5-1. Al na een paar minuten schoot Barcelona de eerste erin. Sam Stein maakte nog een eretreffer. Later zei hij dat een jongensdroom was uitgekomen. Twente en Telstar hadden nog een wedstrijd in te halen. In Enschede werd het 1-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond vallen er nog enkele buien, maar die worden steeds minder en ook minder fel. En morgen is het vrijwel droog, met zon en stapelwolken, en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij De Meren. 7 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten is je vertraging 3 kwartier. Want bij De Meren is maar 1 rijstrook open. Dan zou je kunnen omrijden via Amsterdam. Maar op de omleidingsroute, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, is bij knooppunt Burgerveen een ongeluk gebeurd. Ook daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is daar 1 minuut of 20.
15: Zometeen
14: levenswoorden.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
20: De

0: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
1: Kozijnshop.
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
9: Met Daan Olthof.
10: Een hele goede avond. Overwin het kwade door het goede. Het zijn de woorden die we kunnen lezen in Romeinen 12, vers 21. En over die woorden gaat de overdenking van Harriette Hofman zometeen. Eerst lezen we de dagtekst. Die komt uit 1 Kronieke 29, vers 14. Daar staat: wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan. Alles is van u afkomstig. En wat wij schenken, dat komt uit uw hand.

0: All Belongs. Je hoorde God of Wonders. Romeinen 12, vers 21. Daar lezen we hoe we het kwade kunnen overwinnen door het goede te doen. Maar hoe ziet dat in ons dagelijks leven eruit? We gaan luisteren naar een overdenking van Harriette Hofman van het Leger des Heils.
1: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Romeinen 12, vers 21. Zachte krachten winnen. Dat klinkt misschien als een mooie, maar ook wat naïeve gedachte. We leven immers in een wereld waarin juist de hardste stem vaak wordt gehoord. Wie zich krachtig presenteert, lijkt het verst te komen, terwijl wie toegeeft of geduldig is al snel als zwak wordt gezien. Toch vertelt Gods schepping ons een ander verhaal. Denk aan een druppel water die steeds op dezelfde plek valt. Druppel na druppel lijkt er niets te gebeuren, maar uiteindelijk blijkt zelfs het hardste gesteente langzaam te worden uitgehold. Niet door geweld, maar door geduldige volharding. Of kijk naar een klein plantje dat door een scheurtje in het asfalt omhoog groeit. Dat harde asfalt lijkt onaantastbaar, maar toch vindt dat kwetsbare sprietje een weg naar het licht en komt het zelfs tot bloei. We zien het na de verwoestende natuurbranden bij Oorschot. Een landschap lijkt voorgoed verloren. Alles is zwart geblakerd en doods. Toch kleurt de heide nu weer voorzichtig groen en verschijnt er nieuw leven tussen de as. Langzaam overwint het leven de verwoesting. Zo werkt God vaak ook. Niet met brute kracht, maar met de stille kracht van het goede. Niet snel of spectaculair, maar geduldig en onstuitbaar. Dat is precies de lijn die Paulus trekt wanneer hij schrijft: laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Daarmee roept hij ons niet op om het onrecht gelaten over ons heen te laten komen. Zijn oproep gaat dieper. Wie met boosheid op boosheid reageert, laat het kwade overwinnen en laat zich uiteindelijk door het kwaad vormen. Paulus wijst daarom een andere weg. Het kwaad wordt niet overwonnen door nog meer kwaad, maar door het goede. Het klinkt prachtig, maar het gaat dwars in tegen de manier waarop onze samenleving functioneert. We worden voortdurend opgeroepen, uitgedaagd om sterk te zijn, om voor onszelf op te komen en ons te bewijzen. We vergelijken ons met anderen, concurreren om een baan, om waardering en om succes. Wie niet snel genoeg is, dreigt achter te blijven. Dat beïnvloedt ook het tempo van ons leven. Alles moet sneller. We verwachten direct een antwoord op onze berichten. We willen onmiddellijk resultaat zien. Zelfs in het verkeer is wachten nauwelijks meer mogelijk. Er wordt al getoeterd wanneer een verkeerslicht nog maar net op groen is gesprongen. Geduld als eigenschap wordt maar weinig gewaardeerd. We moeten proactief zijn, efficiënt werken en voortdurend laten zien dat we productief zijn. Stilte, wachten en volhouden lijken nauwelijks nog een plaats te hebben. Het Koninkrijk van God kent echter een ander ritme. Gods tempo is weldadig, genadig. Maar niet op een goedkope manier. Het verhaal van Jezus lijkt ook te eindigen met een overwinning van het kwade. Goede Vrijdag kenmerkt zich door verraad, geweld, dood. En ik begrijp heel goed dat mensen wel eens vragen: wat is er nou goed aan Goede Vrijdag? Maar juist op dat moment voltrekt zich Gods grootste overwinning. Jezus kiest niet voor geweld, roept geen legioen engelen te hulp, hij slaat niet terug, maar gaat de weg van gehoorzaamheid aan zijn Vader. Ook wanneer die hem angst, verlatenheid en ondraaglijk lijden brengt. Door zijn overgave opent hij voor zondige mensen de weg terug naar de Vader. Wat een nederlaag leek, bleek de beslissende overwinning te zijn. Niet omdat geweld sterker was dan liefde, maar omdat Gods liefde sterker bleek dan het kwaad.

0: Hillsong hoorde je bij Grootnieuws Radio Number Jesus. Daarvoor het eerste gedeelte van De Overdenking van Harriet Hofman. Die vandaag gaat over Romeinen 12, vers 21. Waar we lezen hoe we het kwade overwinnen door het goede te doen.
1: Jezus' weg tekent Gods handelen door de hele geschiedenis heen. God werkt zelden met snelle oplossingen. Zijn heilsplan strekt zich uit over duizenden jaren. Van de belofte in het paradijs via Abraham en Israël, door de woorden van de profeten heen, naar de komst van Christus en de verkondiging van het evangelie tot op de dag van vandaag. En ook nu nog werkt hij geduldig verder. We zouden soms willen dat God sneller ingreep en het kwaad vandaag nog uit de wereld wegnam. Toch schrijft Petrus dat Gods geduld geen teken is dat hij zijn belofte vergeten is. Integendeel, hij wacht omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan, maar dat ze zich tot hem bekeren. Gods geduld is een reddend geduld. Dat betekent ook iets voor ons. Als kinderen van God mogen we iets weerspiegelen van zijn geduld en zijn manier van handelen. Juist in de gewone dingen van elke dag krijgt dat gestalte. Wanneer een automobilist je afsnijdt, hoef je niet onmiddellijk terug te schelden of een grof gebaar te maken. Wanneer elke ochtend dreigt te ontaarden in haast en irritatie, kan het helpen om een kwartier eerder op te staan, zodat er ruimte ontstaat om je kinderen rustig aan te kleden. Wanneer iedereen zegt dat je vooral voor jezelf moet opkomen, mag je jezelf afvragen of dat werkelijk de weg van Christus is. En wanneer een situatie om een snelle reactie lijkt te vragen, is het vaak wijs eerst even stil te worden, te bidden, de situatie zorgvuldig te overzien. Misschien is het moeilijkste nog wel om vriendelijk te blijven wanneer anderen je bijna uitnodigen om boos te worden. Geen harde woorden met harde woorden beantwoorden vraagt veel meer kracht dan ongeremd je boosheid uiten. Zelfbeheersing is geen zwakte, maar een vrucht van de geest. Het betekent niet dat je als christen alles maar over je heen moet laten komen. Jezus zweeg niet altijd. Hij benoemde onrecht, confronteerde huichelarij en kwam op voor de kwetsbaren. Maar zelfs zijn scherpste woorden kwamen nooit voort uit gekwetste trots of persoonlijke wraak. Ze werden altijd gedragen door liefde voor zijn vader en voor mensen. Geduld is daarom geen passiviteit, maar een vorm van actief vertrouwen. Je kunt alleen geduldig zijn wanneer je weet dat de uitkomst uiteindelijk niet afhangt van jouw haast. Ons ongeduld versnelt Gods plannen niet, evenmin als onze boosheid de wereld beter maakt. Juist vriendelijkheid, trouw en genade kunnen, hoe onopvallend ze soms ook lijken, door God worden gebruikt om mensen aan het denken te zetten en situatie blijvend te veranderen. Zoals een druppel water langzaam een steen uitholt en de natuur een verwoest landschap weer tot leven brengt, zo bouwt God aan zijn koninkrijk. Dat gebeurt vaak onzichtbaar en langzamer dan wij zouden wensen, maar het gebeurt wel. Daarom klinkt de oproep van Paulus nog altijd verrassend actueel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Het goede begint klein. Een vriendelijk woord, een vergevingsgezinde reactie of een moment van zelfbeheersing. Zulke daden lijken misschien weinig uit te halen, maar ze laten iets zien van Gods nieuwe wereld, die met de komst van Christus al begonnen is en eens in volle heerlijkheid zichtbaar zal worden. Zachte krachten winnen, omdat God zelf door liefde, geduld en genade werkt. Daarom zal uiteindelijk niet het kwaad, maar zijn goedheid het laatste woord hebben.

Robin Mark, je hoorde All to Jesus, I Surrender. Daarvoor je Irma D. en Gebed om Kalmte. Met Groot Nieuws Radio lees je in 2 jaar de hele Bijbel. En we zijn inmiddels bij 1 Thessalonicense 1 aangekomen. Zometeen lezen we met Ben Ketting dat Bijbelgedeelte. Eerst Selah.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Oost.
4: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik 1 Thessalonicenzen 1 uit de Basisbijbel. Wat is dit voor boek? Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Thessalonica in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Hij heeft Thessalonica bezocht tijdens zijn eerste reis. Inleiding. Deze brief is van Paulus, Silvanus, dat is Silas, en Timotheus. Wij doen de groeten aan de gelovigen in Thessalonica. Jullie horen bij God de Vader en bij de Heer Jezus Christus. Ik bid dat onze God de Vader in alles goed voor jullie zal zijn en dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. De gelovigen in Thessalonica zijn een voorbeeld voor andere mensen. Elke keer als we voor jullie bidden, danken we God voor jullie. Want steeds weer moeten we eraan denken hoe goed jullie geloof en jullie liefde te zien zijn aan wat jullie doen. En jullie hebben een groot vertrouwen in Heer Jezus. We weten, broeders en zusters, dat God van jullie houdt en jullie heeft uitgekozen om bij Hem te horen. Want toen we jullie het goede nieuws kwamen vertellen, kwamen we niet alleen met woorden. We kwamen met de kracht van God en met de Heilige Geest, vol zekerheid. Jullie weten trouwens zelf op welke manier we jullie hebben gediend. En jullie zijn net zo gaan leven als wij en als de Heer zelf. Jullie hebben het woord van God geloofd. Ook al werden jullie er erg om vervolgd. Jullie geloofden onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest. Zo zijn jullie een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want dankzij jullie heeft het woord van God zich verspreid. Overal wordt er over gesproken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar overal is jullie geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar zelf niets meer over te zeggen, want de mensen vertellen zelf over jullie dat jullie ons hebben geloofd, dat jullie zijn gestopt met het aanbidden van afgoden en de levende en ware God zijn gaan dienen. En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel, want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Hij redt ons van de straf van God die over de mensen zal komen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De vakbonden vinden de stakingsdag van vandaag bij het openbaar vervoer een succes. Bij elkaar legden 8000 mensen het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Volgens de FNV waren veel leden bereid te staken. Hoewel het kabinet de bezuiniging al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug bij Nijkerk, die er gisteren dichtging omdat hij onveilig was, is weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergenbrug pas morgenavond open zou gaan. Dat betekent dat verkeer tussen Amersfoort en Zwolle vanaf nu niet meer hoeft om te rijden. Een vliegtuig met daarin de Oekraïense president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel gisteren opsteeg vanuit Moldavië, werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Morgen aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij De Meren. 7 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten is je vertraging 3 kwartier. Want bij De Meren is maar 1 rijstrook open. Dan zou je kunnen omrijden via Amsterdam. Maar op de omleidingsroute, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, is bij knooppunt Burgerveen een ongeluk gebeurd. Ook daar is maar 1 rijstrook open. De vertraging is daar 1 minuut of 20.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.
13: Hand erop.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
18: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
19: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
21: Ben je ondernemer, inkoper of projectmanager? En op zoek naar goedkopere productie? Let dan nu op. Moravian Outsourcing helpt met de uitbesteding in Oost-Europa. Bespaar op productiekosten met Moravian Outsourcing. Kijk op uitbestedeninoosteuropa.nl.
22: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
23: Het christelijke radiostation.

0: bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
2: Mijn leven is veranderd.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De 2 agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte 1 van de 2 zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De nacht van Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenberger brug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en 2 steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog. Het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.